0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
3: In het Omroep Brabant 90's Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Jawel! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
6: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Echt één groot feest.
2: Ja, dat is een passie, hè?
3: Het gevoel van hier.
4: Hit the beat and take it to the

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
2: Oh, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS.

0: morgen. Met natuurlijk de vraag der vragen. Hoe is de nacht geweest? Hopelijk is het allemaal een beetje goed doorgekomen. Met of zonder airco. Met de raam open, de raam dicht. Onder de dikke deken of gewoon in het nachthemdje of wat dan ook. Hopelijk is het allemaal goed gekomen. En van harte welkom. Langzaamaan is het alweer licht. Dat is ook wel weer voor ons altijd heel fijn. Voor sommige mensen is dat, die willen het gewoon nu lekker donker hebben tot een uurtje of acht. Maar ik kan je vertellen, voor mensen van de radio die een ochtendshow hebben, is het altijd heel fijn als we de deur uitgaan dat het gewoon licht is. Dus ik hoop dat je dadelijk ook lekker naar buiten kijkt. Misschien kun je alvast achter een tuintje gaan zitten en vast genieten op dit moment van de temperatuur, van de rust 's ochtends en alles wat er misschien wel staat te gebeuren vandaag. Fijn dat je erbij bent. Als je wakker bent, laat dat vooral weten via 06-573-28203. Mag je gewoon even een appje sturen. Kei goeiemorgen. En dan gaan we er weer een superleuke ochtend van maken. Samen met elkaar tussen 6 en 10. Met een kei goeiemorgen op deze woensdagochtend.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
2: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: Our holes, but we carry on.
1: Passenger en Holes. Het is 6:12.
2: Kei goeiemorgen.
1: We zijn de dag weer begonnen. Vandaag is het woensdag 27 mei. Het is iets minder heet dan gisteren, maar nog steeds volop zon. En ook echt wel zomers met temperaturen van rond de 26, 27 graden vandaag.
3: Ja, dat betekent zweten als een otter. En het is vandaag ook de dag
1: kijk.
3: Van de otter.
1: Kijk.
3: Verder is de dag van de spoedeisende hulp. En het is druivendag vandaag. En als je die een beetje stampt, vloeibaar maakt,
1: ja, dan kun je
3: zou dat best wel eens lekker kunnen zijn.
1: Kun je vanavond weer aan de wijn, hè? Aan de vino. Vandaag jarig, onder andere Jamie Oliver, 51 jaar. En het is vandaag de geboortedag van deze grootheid. Darkness falls across the land.
3: The midnight hour is close at hand. Michael Jackson?
1: Nee, dit is Vincent Price.
3: Die stem natuurlijk, legendarische...
1: En die zou vandaag 115 zijn geworden. Maar dat is natuurlijk wel echt een van de misschien wel meest... Ja, herkenbare stemmen uit liedjes die ook iconisch waren van de afgelopen 50 jaar. Dus eerlijk is eerlijk, ook mooi om die nog eventjes te laten horen. Verder in nieuws, René.
4: Ja, goedemorgen. De ANWB heeft het gisteren de hele avond druk gehad met pechgevallen door de hitte. Aan het einde van de middag hield Wegenwacht rekening met in totaal zo'n 4300 pechgevallen. Dat werden er uiteindelijk 4700. De ANWB kwam vooral accuproblemen en lekke banden tegen. Een fietser heeft gisteravond ruzie gehad met een automobilist in Katwijk. De fietser raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De ruit en de motorkap van de auto raakten beschadigd. Het is alleen niet duidelijk wat er precies is gebeurd. En slecht nieuws voor de thuiswerkers, want koffie is een stuk duurder geworden. Gemiddeld kost een kopje koffie nu tussen de 16 en 38 cent. Vooral koffiebonen en koffiepads zijn volgens de Consumentenbond de afgelopen 5 jaar veel duurder geworden. Gemiddeld zo'n 74%. Wil je zo goedkoop mogelijk aan de koffie? Kies dan voor een huismerk of ga eens langs bij de drogist. Daar ligt vaak aanmerk koffie voor een goedkopere prijs dan in een supermarkt.
1: Ja.
3: Zou ik niet als eerste naartoe gaan voor mijn koffie?
1: Nee.
3: Nee, naar de drogist. Maar ja.
1: Ja, maar daar liggen wel vaak inderdaad aanbiedingen. Dat is wel zo.
3: Ja, wel een goede tip.
1: Ja.
3: Maar, 74% duurder.
1: Ja, ik vind echt... ik zit even te rekenen zo, want ik heb natuurlijk van die cupjes thuis. Die ik altijd netjes bestel. Maar ik zit nou te denken of die echt veel omhoog zijn gegaan.
3: De
1: want ik pak meestal van die pakketten. Dus dan heb je iets...
4: Maar doe je dan aanmerk of wel...
1: Ja, is wel een, is wel een aanmerk.
3: Het is Jordi. Ja. Kom. Wat is dit voor vraag?
1: Ik ben dan wel zo zuinige krent dat als bij onze verjaardag is... dat ik dan toch even langs de drogist ga.

0: Dat is Alex Warren. En Fever Dream.
1: Wil jij koffie?
2: Of thee?
0: Ik zei het al, deze week mag je ook gewoon appen, ijskoffie of ijsthee. Ik snap ook met deze temperaturen dat als je 's ochtends wakker wordt, dat je niet meteen denkt aan een warme koffie of een warme thee. Aan de andere kant, dat is natuurlijk wel ook vaker al gezegd. Het is op zich best wel goed met deze temperaturen om niet ijskoud water te drinken. Ook al is dat misschien lekkerder, maar iets, een beetje lauwachtig. Want dan is dat weer beter voor het lichaam blijkbaar. Ik hou ook meer van bijvoorbeeld een ijskoude oranje of zo. Maar ja, het is maar net wat iedereen handig vindt en wil. We gaan in ieder geval weer 2 liedjes laten horen. En jij mag dadelijk laten weten of je gaat voor koffie of gaat voor thee. En dat mag je dan doen door een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus pak lekker de telefoon erbij. Zet sowieso dat nummer in je telefoon als contactenlijst. Wie weet komt het nog wel eens van pas voor allerlei dingen. 06-573-28203. En dan mag je nu goed gaan luisteren, want welke wil je zometeen helemaal horen hier op de radio?
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Madonna en American Pie.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Nickel for Goodbye is van Raccoon. En dan is het nu aan jou, door even te gaan appen. Koffie is Madonna, thee is Raccoon. Laat het weten, je hoeft alleen maar koffie of thee te appen naar 06-573-28203. En zet daar gewoon even koffie of thee in. Gaan wij dadelijk over een paar minuten alle stemmen bij elkaar optellen. En dan hoop ik voor jou dat je favoriet voorbij gaat komen. Dus laat het maar weten, koffie is Madonna, thee is Raccoon. En stuur even een appje, kost jou een paar seconden. En wij zijn helemaal geholpen voor de rest van de ochtend. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: Maria Mena en Just Hold Me.
1: Wil jij koffie?
0: Hey, koffie. Vandaag Madonna en American Pie.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, kom je uit bij Raccoon, Nickel for Goodbye. Laat maar weten wat voor jou echt het liedje is wat niet mag ontbreken. 06-573-28203. Ga je voor koffie, kom je bij Madonna. Thee is Raccoon. En laat vooral van je horen. Door even een appje te sturen en dan zijn wij helemaal gelukkig.

0: Kei, goedemorgen. 7:01. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er staat één file en dat is op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg rijdt het langzaam over 12 kilometer. Je doet er 10 minuten langer over.
0: Omroep-Brabant. Ja, het weer voor vandaag, het is eigenlijk heel simpel. Ja, het is nog steeds warm, daar kunnen we heel makkelijk over zijn. Maar het wordt iets minder heet dan de afgelopen dagen. Wel zomerse temperaturen van rond de 25 à 26 graden. Dan is tijd voor het nieuws, krijg je van René.
2: De politie heeft 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Margaren, waarbij een 41-jarige man zwaar gewond raakte. Bij een woning aan de Euselingstraat werden donderdag meerdere keren geschoten naar een ruzie. Daarna gingen de verdachten er vandoor. De 3 verdachten van 29, 40 en 42 jaar zijn aangehouden in Os, Hees en Beneden Leeuwen. De politie onderzoekt wat hun rol precies was. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis. Zakkenrollers gebruiken steeds vaker pepperspray op festivals om chaos te veroorzaken. Ook zaterdagavond was het raak op Harmony of Hardcore in Erp. Bezoekers kregen last van hun ogen en luchtwegen, waarna telefoons, sieraden en portemonnees verdwenen. Volgens beveiligers gaat het vaak om bendes die bewust voor paniek zorgen om te kunnen ontsnappen. Bij 1 diefstal is daadwerkelijk een ketting gestolen, er is niemand aangehouden. In natuurgebied De Plateau bij Valkenswaard wordt onderzocht of de Amerikaanse stierkikker rondspringt. Daar zijn DNA-sporen van het dier gevonden en dat is een probleem.
3: De stierkikker heeft geen natuurlijke vijanden. Hè. Die heeft hij wel in Amerika, maar niet hier. Dat betekent dat hij hier zijn gang kan gaan. En dat betekent dat hij hier het voedsel opeet van onze eigen kikkers en salamanders bijvoorbeeld. Soms staan onze eigen kikkers en salamanders ook op zijn menu. En wat verder ook gebeurt is dat hij ziektes met zich mee kan brengen.
2: Het bestrijden van het dier kan volgens de provincie op verschillende manieren.
3: Gelukkig doet deze soort er lang over om volwassen te worden, wel 2 jaar. Dus dan heb je echt nog de kans om die dril en die visjes weg te vangen. Nou ja, is het een volwassen exemplaar, dan zal je helaas moeten overgaan door eliminatie via een luchtbux.
2: Ja, nou, dat schiet geen woord Spaans bij. De stierkikker is nog altijd niet gevonden in het gebied. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een onrustig debat over geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
4: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: Daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos keurde het geweld niet goed, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde nog eens dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. Ruimtevaartbedrijf NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd.
5: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
2: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het bouwen van een permanente infrastructuur en vanaf 2032 gaan astronauten er ook echt wonen. Het uiteindelijke doel is dat NASA met deze ruimtebasis de planeet Mars wil bereiken.
0: Was het ook niet dat als je daar eenmaal op zit, dat je dan ook niet meer terug kan? Dat was ook dit.
6: Wat?
0: Dat was volgens mij afgelopen week in het nieuws dat er dan zo'n plek nu wordt gemaakt, dat als je daar naartoe gaat, dat je dan daar ook echt heel lang moet blijven en waarschijnlijk ook niet zomaar weer terug kan.
6: Nee, ja, zeker. Ja. Maar dit is weer, we zitten gewoon weer in een soort ruimterace.
0: Ja, dit is echt.
6: Want dit is weer een gevecht met China. Want ja. China wil hetzelfde. India wil ook hetzelfde.
0: Ja.
6: Rusland wil eigenlijk ook hetzelfde. Allemaal willen we als eerste Mars. En daarvoor gaan we de volgende planeet verneuken.
0: Ja, nou, dat is de maan.
6: Dat is de maan.
0: Kei, goedemorgen. Wij gaan stemmen tellen en eens kijken wat het is geworden deze ochtend. Koffie of thee? Eerst Ricky Martin.

0: Ja, Paid My Dues, I'm Out of Love. Het zijn zomaar wat dikke, vette hits van Anastasia. En ja, dan is het toch wel leuk om die weer eens even voorbij te horen komen. Natuurlijk, I'm Out of Love is zo'n lekkere mee-blair plaat. Maar deze was toch ook wel volgens mij eentje die je 's ochtends vroeg of je nou wel of niet echt heel wakker bent. Toch wel een, of in ieder geval een beetje meeneurt of ook wel een beetje meezingt.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, dat is de grote vraag. Koffie of thee? Wat gaan we doen deze ochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Het zijn iedere dag twee totaal verschillende liedjes. En daar doen we ook echt ons best voor. Om jullie je echt wel een beetje, soms misschien ook wel te laten twijfelen met wat je moet kiezen. En dan is de grote vraag, waar gaan we uiteindelijk voor? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Michel, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Ik ga lekker werken ook.
0: Oh, kijk. En een beetje op tijd klaar? Of,
2: Ja, een half uurtje fietsen en dan ben ik om 4 uur weer thuis.
0: Ah, oké. Kunnen we een beetje misschien van de zon genieten, toch?
2: Daarom.
0: Ja, zeker. En vooral met deze week, hè? Want het is af en toe een beetje puffen en zweten.
2: Ja, gisteren was niet te doen.
0: Nee, dat hoor ik van veel mensen.
2: Maar nou waait het lekker door, dus.
0: Ja, nee, dat klopt. Het was net echt prima toen wij hier binnenliepen. Dus dat was echt top. Hé, hey, gaan wij voor koffie of gaan we voor thee?
2: Ik ga voor de thee vandaag.
0: Jij gaat voor Raccoon.
2: Ja, Raccoon. Lekker nummertje.
0: Ja, dat is zeker een lekker nummer. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind dat die af en toe deze plaat echt te weinig wordt aangevraagd ook. Die mag best wel wat vaker bij ons op de radio.
2: Ja, sowieso Raccoon wel wat meer.
0: Ja, hè? Ja, nou ja, dan moet ik zeggen, we hebben heel veel Raccoon ook in het systeem. Dus er komt best wel vaak iets van Raccoon voorbij. Maar het is zo'n lekker fluitje dat de dag gaat beginnen en zo, hè? Dus ga ik hem met veel liefde draaien. Bedankt voor het stemmen, hè?
2: Jo, dank je. Hoi, hoi.
0: En natuurlijk iedereen bedankt voor het stemmen. Het is uiteindelijk thee geworden. Raccoon en Nickel.

0: alles wat je nodig hebt, hoor je hier.
1: Nou, geweldig.
2: Het hele jaar door.
0: Omroep Brabant.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: zitten kan. Ze zijn druk bezig met hun concerten in het Gelredome. Suzanne en Freek en Goud hoor je hier in een keigoeie morgen. Ja, we gaan eens even kijken of we nog iets kunnen raden. Tenminste, Jasper en ik, want we hebben straks weer een overzicht na 7. En dan is het altijd de grote vraag. Tenminste, het laatste berichtje, daar wordt een beetje geheimzinnig over gedaan hier. Dan gaat het altijd over het... We krijgen een titel en wij moeten gaan raden waar het over gaat. En jij mag thuis ook meedoen, of in de auto of waar dan ook, op je werk. Als je denkt van nou, ik weet al waar het over gaat, laat het ons vooral weten, want wij worden graag geïnspireerd.
1: Gisteren eigenlijk allebei wel een soort van puntje gepakt.
0: Soort van punt, ja. En dan moet ik zeggen, Nick was ook vrij... soepel dan.
2: Hij was soepel, hè?
0: Maar ik had ook gezegd, als jij zo blijft mouwen, dan ga ik ook geen thee meer van jou halen. Dus toen in één keer kon er van alles.
1: Toen kon het wel, hè? Ja.
0: Wat is de titel straks?
2: Titel die luidt als volgt. Je hebt er in Italië geen recht op.
0: In Italië? Ja. Je hebt er in Italië geen recht op.
1: Ja.
0: In Italië ook. Je hebt er in Italië geen recht op.
1: Ik weet het misschien wel.
0: Ja, wat denk jij?
1: Ik denk dat er ergens ruzie is over bestek bij je pizza. Dat ze dan in een restaurant zeggen... nee, er hoort geen bestek bij pizza.
0: Oh, zo op die manier.
1: Je knipt een pizza of we hebben hem voor je gesneden en dat is het. En je gaat hem niet zelf nog lopen snijden.
0: Ja, ik denk dat het gaat over... over olijfolie.
2: Olijfolie.
0: Ja.
2: En in welke hoedanigheid over olijfolie?
0: Nou, dat je dus zeg maar gewoon bij die grote velden... waar je dus de olijfolie in ieder geval... In de puurste vorm als eerste vandaan zou kunnen halen... dat je daar niet zomaar mandenvol mag gaan pakken... om zelf olijfolie te maken.
2: Maar één van jullie zit heel warm.
0: Echt?
2: Ja.
0: Echt? Nou, dan ben ik razend benieuwd wat het gaat zijn.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
2: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family!
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
6: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
7: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
6: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
10: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
9: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
11: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
9: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Rijn bij de ANWB. Waar staan de files?
13: Nou, als ik naar de kaart van Nederland kijk, dan zie ik toch echt de meeste files in onze mooie provincie staan. Zo staat het vast op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Ook hier 10 minuten vertraging. De A27 dan Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 9 kilometer. Ook hier 10 minuten op. Onthoud. En de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot doe je er een kwartier langer over.
12: Dankjewel. We gaan zometeen hier de discobol laten zakken. De verlichte dansvloer gaat aan. We doen natuurlijk de zeker in het oog springende schoenen doen wij aan. Een beetje wat fleurige kleding. Nou, dan moet jij eens opletten wat we gaan draaien.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen.
4: Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
24: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
25: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
26: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
27: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
28: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
28: Kei, goedemorgen.

0: The Tramps en Disco Inferno.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen. Het is 10 minuten over 7. Het zonnetje schijnt al. Als ik naar buiten kijk, de boompjes zwaaien lekker door. Dus laten we hopen dat er ook een beetje, toch een beetje verkoeling is voor iedereen om de dag goed te beginnen. En daarmee is het woensdag 27 mei. Het is iets minder heet dan gisteren, maar zo'n graadje of 26, 27 is het zeker wel. Dus de barbecue mag aan.
2: Vandaag in 1887 werd iets opgericht wat we nog steeds allemaal kennen.
0: Nou,
2: de Albert Heijn.
0: De Albert Heijn.
2: Ach, de allereerste Albert Heijn ging open in 1887
0: nou,
2: al.
0: Ja.
2: 1937 ging de Golden Gate Bridge in San Francisco. Die ging open voor het verkeer.
0: Ja.
2: En in 1963 kwam het tweede album van Bob Dylan uit, The Free Willian. En daar staat bijvoorbeeld dit nummer op.
3: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: Ja. Dus vandaag even snel rekenen, zo'n 63 jaar oud.
0: Man, kijk. Het is vandaag de dag van de spoedeisende hulp. Het is altijd, ik heb heel lang de wens om daar ooit nog eens een keer een serie te maken.
2: Oh, echt?
0: Ja,
4: spoedeisende hulp.
0: Ja, dat meen ik echt.
2: Oh, ik zou dat allemaal niet kunnen zien.
0: Nee, ik ben daar nou met onze kleine Luke een paar keer geweest, omdat hij dan oorontsteking had. En dan in het weekend, ja, dan is de huisarts natuurlijk ook die het weekend. Dus ga je naar de spoedeisende hulp. Maar je ziet toch, de ene komt binnen met een gekneusde arm. De andere die heeft vlekken in zijn gezicht.
2: Ja.
0: De andere die heeft ademhalingsproblemen. Ja, dan gaat hij continu daar. Dat is wel heel interessant, toch?
2: Ja, oh, je ziet zoveel ellende op de dag.
0: Dat ben ik ook heel leuk in.
2: Ja.
0: Verder is het vandaag druivendag. En het is vandaag de dag van de zonnebrand. Nou, ik zie dat jullie gisteren zonder zonnebrand in de zon hebben gezeten.
2: Hey joh, ik smeer wel ongeluk. Ik ben een halve ginger.
0: Ja, nee, ik ben ook meteen. Mijn vrienden die zeggen altijd op vakantie dat ik me echt goed moet insmeren. En 9 van 10 keer doe ik dat wel, soms ook niet. Maar ik krijg meteen zo'n rode bassineus. Als ik me niet insmeer. Dat is echt verschrikkelijk.
4: Ik heb mezelf vorig jaar zo erg verbrand.
0: Ja?
4: Aan de zijkant zeg maar, van mijn rug een beetje. Maar
0: echt?
4: Mijn rug. Ik kan dus nu deze zomer niet meer bloot in de zon. Dat mag niet van de dokter. Zo erg is het verbrand.
0: Echt? Dat meen je niet.
4: Ja. Dat was, daar is het niet gekomen met zonnebrand, had ik niet door.
2: Ja?
4: En de UV-straling was zo hoog die dag dat ik ketsenket verbrand ben.
2: Oh.
4: Dus
2: en wat gebeurt er dan nu als je dan toch...
4: Ja, dan is de kans op huidkanker en dat soort dingen heel hoog. Dus,
0: ja, ik heb ook heel veel moedervlekken op mijn rug, dus ik moet sowieso niet met mijn rug in de zon. Dus dat is bij mij al op mijn
2: handen. Ja, dat weet ik. Ik zie dat nooit.
0: Ik ben een soort duo penotti ben ik. Hè. Aan de achterkant spierwit en aan de voorkant dan gaat het op een moment wel.
2: Ook.
0: Ja, meestal ook hoor. En anders moet je altijd, kun je altijd nog gaan voor Haarlem en bruin, hè. Dat is echt... ken je dat? Haarlem en bruin?
2: Nee,
0: moet je maar eens opzoeken. Dat is echt, er zijn mensen die zweren erbij. Die gaan gewoon...
2: Haarlem en bruin?
0: Ja, die gaan een middagje aan het zwembad liggen. Die smeren zich helemaal in met Haarlem en bruin. En die komen als Julio Iglesias. Komen die, gaan
2: helpt stoppen. Het bruine te versnellen?
0: Ja, dat is niet normaal. Ja.
2: Wordt op traditionele wijze gefabriceerd uit zorgvuldig geselecteerde natuurlijke grondstoffen. Ja. Wordt vloeibaar in de warmte en bevat geen conserveringsmiddelen.
0: Ja.
2: Bevat geen beschermingsfactor.
0: Nee, dus. Maar er zijn dus vrienden van mij. En dan denk ik, ik moet echt factor 50 smeren om de 3 kwartier. Maar die gaan dus gewoon op vakantie of waar dan ook, als we ergens zijn. Die gaan dus in de zon liggen. Die smeren zich helemaal in met halen en met bruin. Nou, het lijkt net een of andere gemarineerde steak. En dan na een paar uur dan komen ze helemaal donkerbruin.
2: In 3 uur een diepbruine
0: tint. Ja, dit is echt ongekend. Maar goed.
2: Ietsjes 20 euro voor een flesje doen voor mama.
0: Ja, maar dan heb je wel wat, hè?
2: Houd toch op. Oh, je hebt er ook wel met waar wel bescherming in zit.
0: Oh, dan ga ik die gelijk bestellen. Want dan zullen ze mij niet hebben. Moet jij eens opletten hoe ik over een paar weken terugkom uit Spanje. Sorry, René, maar jouw tune loopt al de hele tijd.
4: Ja, dus ik zei het voor jouw tune.
0: Ga je gang.
4: Goed, goedemorgen. Medewerkers van Samsung die chips maken hebben een flinke bonus uit onderhandeld. Vakbonden dreigen met een grote staking bij het Zuid-Koreaanse elektronica-bedrijf. Maar nu is er een deal. Samsung belooft de komende jaren ruim 10% van de winst uit te keren aan de medewerker in de vorm van aandelen. Betekent dat een deel van het personeel straks elk jaar 500.000 aan bonussen kan opstrijken. Ja, dat is toch wel lekker. 9 mannen die vorige week met een enorme politiemacht werden opgepakt in Tilburg en Oosterwijk worden ervan verdacht dat ze aan drugshandel deden. Volgens het Brabants Dagblad waren zo'n 200 agenten betrokken bij de actie. De verdachten zijn allemaal Tilburgers tussen de 21 en 29 jaar. Zij blijven voorlopig vastzitten. En dan de tease. De punten gaan naar Jasper.
2: Hey!
0: Waar ben je toch ook in de
4: misselijk, hè?
2: Hoezo?
4: Nou, dus het zo. Een vrouw in Italië heeft een 5-sterren restaurant jarenlang voor de rechter gesleept, maar toch verloren. De vrouw was woedend omdat ze geen kraanwater kreeg bij het eten. Ze vroeg het meerdere keren en wilde er zelfs voor betalen, maar volgens de ober was dat echt geen optie. De vrouw kreeg iedere avond een fles mineraalwater op tafel van 7 euro. Ze was er niet mee eens en sleepte het restaurant voor de rechter, want kraanwater is volgens haar een universeel mensenrecht. Daarom eiste ze een schadevergoeding van bijna 3000 euro. Alleen daar was de rechter het niet mee eens.
0: Ja, toch vind ik altijd ik vind dat toch ook wel een moeilijke discussie, hoor.
1: Hoezo? Je kan toch gewoon een glaasje kraanwater? Dat is toch allemaal...
0: Nee, dat bedoel ik. Ik bedoel, ze zetten vaak even een fles... Ze zetten al, als je gaat zitten, vaak even... Wil je fles kraanwater? Ja, doe maar, weet je. Fles kraanwater. Zet ze dat erbij en dan check ik toch altijd even het bonnetje van... Hebben ze er iets voor gerekend? Of hebben ze het gewoon even...
1: Oh, heel vaak. Ik wou ook zeggen, ik heb het niet... Ik bedoel, ja, ik snap ook wel dat je als restaurant liever een fles water wil verkopen. Snap ik ook wel. Maar
0: moet je gewoon zeggen, het is een fles Spa Blauw, gewoon helemaal dicht, alles erop en aan. Maar vaak zeggen ze ook van, of dan hebben ze zo'n eigen fles, weet je wel. En dan met zo'n kurk erop. Weet je,
1: zo'n plastic.
0: Denk ik al, hier word je toch gewoon aan de andere, via de achterkant toch gewoon gigantisch grazen genomen.
4: Bij mij vragen ze het heel vaak helemaal niet. Dan zet ze inderdaad een fles gewoon neer en dan ga je drinken en dan later staat het op je bonnetje.
0: Ja. Heb je 7 flessen water op, ben je 50 euro lichter.

0: Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love.
1: Wat zit je nou te lachen?
0: Ja, wij zitten hier in...
1: Ja?
0: Wij zitten hier een filmpje te kijken. Ja, ik heb af en toe van die YouTube-filmpjes die voorbij komen... dat je echt denkt van, ja...
1: Je stelt wel eens vragen bij mensen van... goh, hoe zou iemands algoritme eruit zien? Nou, jouw algoritme, ik weet niet wat daar gebeurd is.
0: Ja, ik heb weer een oude klassieker heb ik van stal gehaald. Dat is een filmpje waar... Het is een filmpje... uit België, dat van de zender 1, ik weet niet of dat nog bestaat... maar ja, dat zal een soort RTL 5 of zo, denk ik, zijn in die zin. En dat gaat dan over DJ Nico op de bruiloft van Saskia en Bjorn. Nou, luister, dus er is een DJ en dan moet je aan de voorkant moet je even weten... zeg maar, de DJ heeft vroeger verkering gehad met de bruid... en die wordt dan gevraagd om te draaien op de bruiloft... van hè, de ex en de nieuwe man.
1: Ja.
0: Nou, en dan, ja, ze heeft natuurlijk jarenlang in de familie gelopen... en dan krijg je een beetje dit, zeg maar.
2: Ja. Merci.
3: En dit was een nummertje speciaal voor Monke Fons. I'm Still Standing van Elton John. Maar laten we ook even stilstaan bij iemand die er vanavond helaas niet kan bij zijn. En dat is Mimieke van der Wallen, omdat zij in de kliniek ligt. En we weten dat het elk moment kan zijn dat zij van ons gaat heen gaan. Speciaal voor haar, Europe met de Final Countdown. En dit nummertje speciaal voor onkel Edwin en tante Rita en hun speciale zoon Matthias. Matthias, jongen, als...
0: Het zou nou niet meer kunnen, zeg maar, heel veel van die aankondigingen. Maar ja, het blijft wel...
3: Dan is dit nummertje voor jou. Ik zie dat tante Brigitte weer haar onafscheidelijke zonnebril op heeft. Ook al is het hier best wel donker. Speciaal voor haar en onkel Frank. Hit me baby, one more time. Oké, dames en heren, als er iemand onder jullie is die een verzoekje heeft... dan kun je dat altijd schrijven op een klein wit papiertje en deponeren bij mij.
0: Ja, dat gaat dus continu zo door. Dus iedereen van de familie die gaat er een keer aan. Deze is ook nog goed. Wacht eens.
2: Dat
0: is ook een klap.
3: En we brengen ambiance in de gate. Want ondanks de middenneuscorrecties is deze toch nog altijd voor

0: zo gaat het dus continu door. Ja, het is echt fantastisch. Ja, het is echt gewoon 3 minuten lang alleen maar dit soort flauwe grappen.
1: De kleine Clarissa en haar papa weten misschien nog niet, maar de rest van de familie natuurlijk al heel lang wel. Het is Kid Creole met Oh Annie en Not Your Daddy.
0: Ja, je moet even zoeken op slechtste bruiloft DJ ooit op YouTube. Dan kom je er vanzelf. Het is echt waanzinnig leuk.
2: En dit was jouw inspiratie voor afgelopen weekend toen je zelf nog...
0: Ja, nou ja, ik heb ooit wel eens een paar van die grapjes geleend. Ja, maar weet je, het is, er is altijd een deel van de gasten die kunnen er heel hard om lachen. En een deel van de gasten die snappen er echt helemaal niks van. Die denken, ja, waar komt dit allemaal vandaan? Maar ja, je moet al, ja, weet je. Het is ook dan is er bijvoorbeeld iemand die zit dan die op de bruiloft of wat dan ook. En dan zeg je, nou, blij dat die en die erbij kan zijn. Want die is eindelijk na 7 weken van zijn aanbeien af. En dan draai je dus Ring of Fire van Johnny Cash. Nou, dat soort dingen, weet je wel. Maar goed. Zoek het vooral op als je deze dag denkt, ik zak een beetje in en ik heb wel zin om even ouderwets te lachen met flauwe humor. Dan moet je zeker even zoeken naar de slechtste bruiloft DJ DJ ooit. We gaan snel naar Kevin Harris.

0: kassa helemaal rinkelen. Dit was My Way. Zometeen naar het nieuws. Wat heb je voor ons, René?
1: Man aangereden bij een sprintstoplicht. En vrouw die botst in de lucht met een vliegtuigje. Je hoort zo hoe dat zit.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
4: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
5: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
6: Ernstings Family!
5: Aanbevolen door vrolijke families.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
7: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Het is exact 7:30. Kijk, goedemorgen. Je luistert naar Omroep Brabant. We gaan naar het verkeer en dat krijg je van Rijn. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, het is natuurlijk geen wedstrijd, maar toch staan de meeste files in Noord-Brabant op dit moment. Gelukkig doe je er niet langer over dan 5 minuten in de meeste gevallen. Dat is echter niet het geval op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende is je vertraging een kwartier. De A27, Breda richting Gorkum, daar is het druk bij industriegebied Avelingen. Hier een kleine 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valberg en Ravenstein 10 minuten extra. En de A58 richting Eindhoven, tussen Moergestel en Best doe je er 10 minuten langer over.
9: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het wordt iets minder heet dan de afgelopen dagen. Maar nog steeds is het best wel zomers warm, 25 à 26 graden. Maar zometeen gaan we het allemaal horen qua details. Want dan spreken we met Weerplaza. Eerst naar het nieuws met René.
1: Een bootje met 6 opvarenden is gisteravond gekapseisd bij de Hoge Brug in Breda. Iedereen viel in het water. De brandweer haalde alle opvarenden veilig naar de kant. Niemand raakte gewond. Een AI-systeem die toetsen naar kijkt, moet leraren tijd gaan besparen. Een docent uit Eindhoven test het systeem en zegt dat hij een toets binnen een kwartier had nagekeken. Volgens ontwikkelaar Cito moet kunstmatige intelligentie de werkdruk in het onderwijs verlagen. Bij de oversteek in Eindhoven is een hoogbejaarde man afgelopen weekend aangereden bij een sprintstoplicht. Vorige week haalde dat al het nieuws bij dat veel stoplichten veel te snel op rood springen, terwijl mensen nog oversteken. Deze mevrouw zag het gebeuren.
10: En die hebben hem ook meegenomen naar het ziekenhuis met een paar gebroken ribben, last van zijn hoofd en zijn elleboog kapot en zijn onderarm. En de leuke chauffeur is doorgereden ook nog.
1: Of de man is aangehouden is nog niet bekend. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Er komt een brandstofboete voor leasecontracten. Dat moet de overgang van benzine- en dieselauto's naar elektrische auto's gaan stimuleren. Nog veel kleine en middelgrote bedrijven staan een auto op brandstof toe, en dat betekent dat ze vanaf 1 januari dus een boete krijgen. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse autoleasemaatschappijen.
11: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing.
1: Volgens de vereniging kan de heffing leiden tot extra financiële lasten voor werkgevers. Zij mogen de boete niet doorberekenen aan werknemers. Een Oostenrijkse paraglider die heeft een botsing met een vliegtuigje overleefd. Haar parachute raakte beschadigd, maar met een noodparachute wist ze wel weer veilig te landen. De vrouw raakte wel licht gewond en ook het vliegtuig kon veilig aan grond worden gezet. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het kon gebeuren.
0: Lijkt me wel... dat is toch je grootste angst, hè, uiteindelijk.
1: Nou, paragliden lijkt me al
0: Precies, maar dat je dan ook dit soort dingen... Ja, dan denk je natuurlijk, dit gebeurt 1 op de zoveel, hè. Maar als het dan een keer gebeurt...
12: Ja, dit gebeurt in principe nooit. Ik heb nog nooit gehoord dat een paraglider met een vliegtuigje is gebotst.
0: Nee, daarom. Dus wat ik al zeg, de kans is zo klein dat dit gebeurt. Maar het is ook niet echt dat je zegt van we gaan eens even paragliden vanmiddag. Moet ik zeggen, laat mij maar lekker trampoline springen of zo. Dat lijkt me een stukje beter. Maar ook dat vliegtuigje en zo. Dat is ook wel echt top. Ja, ik vind paragliden, het is me wel eens ooit aangeboden om
12: ik zou het wel willen eigenlijk.
0: Heb jij ooit zoiets gedaan, René? Of
1: Ik zou het wel durven, maar het lijkt me heel eng.
0: Ja, hè?
12: Maar wel vet eigenlijk.
0: Ja? Nou, ja, gaan we iets regelen voor jou.
12: Zou ik leuk vinden.
0: En dan zou ik zeggen, maak vooral een verslagje. En dan, dan horen wij het wel. Hè? Alvast kei bedankt. Zometeen het uitgebreide weer. En ja, wij gaan dadelijk weer ons eindexamen spelen.

0: The Culture Club en It's a Miracle. 8:08, hoogste tijd om eens even te gaan praten over het weer. Jeroen van Weerplaza, kei goeiemorgen.
1: Een kei goeiemorgen terug.
0: Ja, het is volgens mij een behoorlijk warme nacht geweest, toch? Uiteindelijk.
1: Ja, uiteindelijk wel. De temperatuur is rond de 18 graden blijven steken in Brabant. Net ten noorden van jullie was het wel al een stuk koeler. En die koelere lucht komt er nu een beetje in. Dus ja, de temperatuur is nu nog even iets teruggezakt naar een graad of 16. En daarbij komen ook wat wolkenvelden voor. Maar vanmiddag zijn die wolkenvelden alweer verdwenen. En dan loopt de temperatuur op naar een hele aangename 24 of zelfs 25 graden.
0: Kijk, en wat gaan we vandaag een beetje krijgen qua temperatuur?
1: Nou, 24, 25 graden, zoals ik net al zei. Een stuk minder warm dan de voorgaande dagen. Maar voor veel mensen toch echt wel aangenaam. En dat hebben we allemaal te danken aan een wind die naar het noorden is gedraaid. En iets minder warme lucht aanvoert. Maar morgen gaat die temperatuur alweer omhoog. Dan komen we alweer uit op 26 of 27 graden. Daarbij ook veel ruimte voor de zon. En vrijdag gaan we zelfs weer naar 32 graden.
0: Zo, oké. Dus we blijven wel, zeg maar, we blijven in de warmte. Maar er zit dus nog wel een soort van... Laat ik zeggen,
1: vandaag is eigenlijk de koudste dag van de week. Maar voor veel mensen misschien toch wel de meest aangename.
0: Ja, maar ik bedoel, er zit een best wel verschil tussen warm of heet. Tussen deze dagen, toch?
1: De zomers of tropisch, zullen we zeggen.
0: En gaat er dan helemaal nergens meer een buitje vallen of zo? Of gaan we gewoon volle sjas door in de zon?
1: Ik denk dat het met de buien wel meevalt. Al kan ik het niet helemaal droog geven voor de vrijdagmiddag. Er zou misschien een verdwaalde onweersbui tevoorschijn kunnen poppen. Zaterdag ook, maar... Als het gebeurt, is het echt lokaal en kortdurend.
0: Oké, nou dan zullen we daar eventjes... dit gaan we even in ieder geval noteren. Ja, en dan... we gaan natuurlijk langzaam richting het einde van mei en dan juni. Wat is juni meestal voor maand? Wat moeten we dan een beetje aanhouden qua temperaturen? Toch wel 20 plus, denk ik, hè?
1: Ja, 20 graden is toch echt wel de nieuwe norm vanaf juni. Dat is toch echt wel wat we mogen verwachten. Nou, dat gaan we ook echt wel krijgen. Mm-hmm. Wel is het zo dat de wind naar het westen draait vanaf zondag... en dat er geleidelijk aan wat minder warme lucht de provincie binnenkomt. Ah. Ook kan er af en toe een bui vallen, maar de temperatuur blijft best wel prima, hoor. Zo vaak rond de 22 graden.
0: Oh, kijk. Mag je hartelijk danken?
1: Natuurlijk.
0: Oké, goed. Hey. Ja... Het is er weer tijd voor. We gaan natuurlijk naar het Kei Goeiemorgen eindexamen.
2: De allerlaatste dag, hè?
0: Het is de allerlaatste. Ik wou net zeggen, heel veel scholieren die hebben het overleefd de afgelopen weken. De eindexamen is altijd spannend. Niet alleen voor de scholieren zelf, maar ook iedereen daaromheen. Van, hebben ze het goed gemaakt? Ja. Als je ergens een 5 voor staat, dan had je toch minimaal nu voor een 6 moeten gaan. Ja. Om het weer naar een voldoende te trekken. Ja, het zijn altijd wel lastige dingen,
2: zeg maar. De dagen beginnen nu eigenlijk pas, hè?
0: Ja, het is nu afwachten. Nou ja, heel veel van de jeugd, die gaat nu even op vakantie, hè?
2: Oh, ja.
0: Die gaan nu een week naar Kreta of naar Portugal of Spanje. En die gaan een week compleet los.
2: Ja.
0: En die komen dan terug en dan moeten ze nog even een paar dagen in spanning zitten. En dan weten ze het,
2: dan
0: hè?
2: Dan komt dus, dat telefoontje.
0: En voor alle docenten is nu een drukke tijd. Want die krijgen nu gewoon mappen
2: vol met... Ja, eerste correctie, tweede correctie.
0: Ja, dus die hebben even wat dagen even hoop
2: werk. Mag ook wel, hè?
0: Dus ook die wil ik van harte succes wensen.
2: Oh, tuurlijk, nee, zo is het ook.
0: Ja, zeker de mensen die bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde of echt de waar je antwoorden kan geven, waar je gewoon een half kantje vol kan schrijven.
2: Ja, die antwoord. Open vragen natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat docenten ook denken, doe mij maar multiple choice.
2: Dat scheelt mij er overheen, weet je wel.
0: Het scheelt mij 2 dagen, maar goed.
2: Wat denk jij altijd, laatste vak, klassiek? Van de eindexamens? Er is wel 1 vak wat een soort van als laatste nog getoetst wordt.
0: Ja, kunsten, in de kunsten? Iets met kunsten?
2: Nee. Wat bijna niemand volgt.
0: Nou nee, dan is het niet Latijn, want daar zijn volgen ook best veel mensen.
2: Nee, dat zijn daar bij het VWO ook.
0: Grieks?
2: Nee.
0: Nee.
2: Het Fries.
0: Het Fries?
2: Ja.
0: Ah,
2: eindexamen Fries vandaag.
0: Ik ben toch echt benieuwd of iemand, als er iemand is die op de middelbare school in Brabant het eindexamen Fries heeft gedaan, laat het ons alsjeblieft weten. Dat zou toch echt fantastisch zijn.
2: We hadden wel 1 probleem vandaag.
0: Nou.
2: Ik haal natuurlijk het altijd uit oude eindexamens.
0: Ja.
2: Alleen, ik snapte er geen recht.
0: Oh, dat was natuurlijk ook... Ja, ik snap het.
2: Ik snap het niet.
0: Je moest natuurlijk en de opgaves waren in het Fries... en de antwoorden waren in het Fries. Ja, oh.
2: Dus ik had geen idee wat er gevaar... Dus ik heb misschien een beetje... ik dacht, het is ook laatste dag, makkelijk houden. Zelf maar gewoon een vraag bedacht.
0: Je hebt een eigen... Nou, Jasper Stads heeft een eigen eindexamenvraag bedacht, dames en heren. Nou, ik zou zeggen, hou je vast, want daar gaat hij, hoor.
2: Hoe zeg je in het Fries... dat de Elfstedentocht doorgaat.
0: Kijk, hoe zeg je in het Fries dat de Elfstedentocht doorgaat? Daarmee kun je het Keigoeie Morgen prijzenpakket verdienen. Als je denkt, ik weet het wel, dan mag je het nu laten weten via 06-573-28203. Dus hoe zeg je in het Fries dat de Elfstedentocht doorgaat? Nou, wij zijn heel benieuwd. 06-573-28203. Wat is het goede antwoord en maak kans op een Keigoeie Morgen prijzenpakket?

0: gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Ja, Michelle Branch en Everywhere in Kei Goeiemorgen. Terwijl de schoolbel gaat, heeft alles te maken met de eindexamens. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen weken heel veel eindexamens voorbij zien komen. Op alle niveaus, van VMBO tot VWO. Ja, we hebben iedere keer maar gewoon een vak erbij gepakt. En dan zijn we in oude examens gaan rommelen. Maar ja, als er dan iemand is die ook hele goede eindexamens zou kunnen maken, dan is het Jasper Stads wel. Nou. Want die moest namelijk het eindexamen Fries even doorspitten. Nou, die heeft echt met het zweet op de rug. Die zei op een gegeven moment, ik heb echt geen idee wat hier staat.
1: Echt geen idee. Nee.
0: En het eindexamen Fries, het is ook niet makkelijk. Daar ben ik heel erg in. Frank, kei goeiemorgen.
2: Kei goeiemorgen, Jordi.
0: Ben jij een beetje goed in Fries?
2: Nee, ik ben niet goed in Fries. Tilburg, zeg.
0: Ja. Kom je wel eens in Friesland?
2: Nee, ik ben er nog nooit. Ik ben ooit een keer geweest.
0: Oké, ja. Ja, volgens mij is ook lang geleden hoor, dat ik in Friesland ben geweest. Ja,
1: eindrijden, hè?
0: Nee, maar het is ook echt. Jasper zei ook echt van sommige. Het is ook echt gewoon niet te lezen, hè?
1: Dus verstaan gaat dan af en toe nog wel, maar lezen.
0: Nee, lezen echt moeilijk, ja.
2: Laat staan verstaan.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja, het is wel even een totaal andere taal. Maar Jasper is zo lief geweest om in ieder geval een eigen eindexamenvraag te verzinnen. En die gaat hij ook waarschijnlijk insturen naar het Centraal Eindexamen Nederland voor Scholieren. Wat zeg je? En ik wil wel even een goede uitspraak, hè? Dat is wel even belangrijk. Wat zeg je in het Fries dat de Elfsteden toch doorgaat?
2: It geht on.
0: Ja, precies. Nou.
1: Goed hoor.
0: Wat mij betreft al een prijspakket verdiend voor de uitspraak. Hè? Eerlijk is eerlijk. En dat gaan wij ook met veel liefde naar je opsturen, want het is inderdaad het goede antwoord. It get on is natuurlijk het juiste antwoord. En daarmee win jij het kei goeiemorgen prijzenpakket van harte proficiat.
2: De dag kunnen we niet beter beginnen, Jordi.
0: En dan komt het zo snel mogelijk naar je toe.
1: Ja,
0: en,
1: een paar klapschaatsen.
0: Ja, ik wou zeggen, en een peperkoek.
2: Helemaal goed.
0: Hey, maak er een mooie dag van, hè.
2: Gaan we doen.
0: Ja, we gaan straks na achter gaan we het toch wel hebben over voor alle mensen die binnenkort op vakantie gaan. Er zijn namelijk best wel wat vormen in het buitenland van oplichting. En soms is dat misschien ook wel dichterbij of gebeurt dat sneller dan je denkt met hele simpele dingen. Hoe dat zit, hoor je zometeen in een kei goeiemorgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Eurregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni, Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
6: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
7: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
5: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
8: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
5: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren, met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hartelijk dank. Kijk, goedemorgen. 8:02. Rijn bij de ANWB weet waar de files staan.
10: Jazeker, er staat nu zo'n 100 kilometer in totaal in het Brabantse land, maar gelukkig leveren de meeste files minder dan 5 minuten vertraging op. Dat is echter niet het geval op de A2 richting Eindhoven, tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide. 12 kilometer file met een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, tussen Geertruidenberg en Gorkum, 8 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, is je vertraging 10 minuten.
9: Dankjewel. Als je binnenkort op vakantie gaat, blijf dan zeker luisteren.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
19: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
20: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
21: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
22: Met Rousseau Chocolade.
23: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
24: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Billy Joel en Uptown Girl.
1: Goedemorgen.
0: Het zonnetje schijnt, de bomen waaien van links naar rechts. Dus ik hoop dat je ook een beetje de wind voelt vandaag. Het is op dit moment 27 mei, de woensdag. Het is iets minder warm dan gisteren, maar nog wel zo'n 26 tot 27 graden. Dus lekker t-shirtje aan, korte broek, dan komt het helemaal goed. Af en toe een ijsje.
2: Oh, welk ijsje?
0: Nou, ik denk bij dit soort weer is het altijd, zijn de raketjes altijd wel het beste, zeg maar.
2: Ja.
0: Dat is toch even,
2: ja,
0: even top.
2: Of de perenijsje.
0: Of de perenijsje. In ieder geval dat soort, een beetje de waterijsjesachtig. Ja. Dat is altijd, altijd lekkerst.
2: Het is zweten als een otter vandaag en dat komt goed uit, want het is de dag van de otter.
0: Jazeker.
2: Ja, het is druivendag vandaag en dag van het zonnebrand.
0: Hey.
2: Dus goed smeren.
0: Jamie Oliver is vandaag 51 jaar. En deze iconische stem zou vandaag 115 jaar zijn geworden. Heeft alles te maken met dit liedje. Darkness falls across the land. The midnight hour is close. En dan nog op het einde dat hele enge lachje, weet je wel, bij dit liedje.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Oh, man. Zijn naam is Vincent Price. En verder natuurlijk iedereen die vandaag jarig is en die luistert, van harte proficiat. In het nieuws, René.
3: Ja, we hadden net al over de warmte. Het was gisteren bij ons een tropische dag met temperaturen boven de 30 graden. Ook in andere landen is het warm. Voor zowel Britten als Fransen was het gisteren de warmste meidag ooit. In Frankrijk doen ze daar vandaag nog een schepje bovenop. Daar kan het vandaag 39 graden worden.
0: Oh.
3: 39, ja. In het land geldt daarom code oranje. De rechtbanken in Den Bosch en Eindhoven zijn te druk. Wachttijden lopen op en dus moeten rechters uit het hele land komen helpen. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Om te voorkomen dat wachttijden te ver oplopen, worden sommige zaken ook verplaatst naar de rechtbank in bijvoorbeeld Utrecht of Limburg. En misschien heb je het wel al gevoeld, het muggenseizoen is begonnen. Dat is iets vroeger dan normaal en dat komt door de vroege hitte. Bij RTL Nieuws heeft een muggenexpert wat feitjes op een rij gezet. Zo trekken vooral donkere kleuren muggen aan. Een lichtgekleurde deken zou dus kunnen helpen.
0: Mm.
3: Ja, nou, wat niet per se helpt zijn citronella kaarsen. Volgens de muggenexpert is dat echt een fabeltje.
0: Dat meen je niet.
3: Ja,
0: dat
3: ja.
0: Nou, wij zweerden daar vroeger bij op de camping. Jongen, dan ging ons moeder naar de drogist en die kocht daar een pallet met citronella kaarsen. Nou, wij mochten minder kleding meenemen omdat er citronella kaarsen mee moesten in de caravan. En dan blijkt nou gewoon een lulverhaal te zijn. Nou,
3: de hele camping ruikt gewoon naar citroen.
0: Ja, echt, maar echt overal tafel. Ja. Die kaarsjes.
2: Oh, daar wel de geur van de zomer.
0: Dat klopt, dat is waar.
3: En het is hartstikke gezellig.
0: Ja.
3: Nou, wat wel wetenschappelijk is bewezen, is date. Dat midden tijdens de Vietnamoorlog werd bedacht om Amerikaanse militairen te beschermen tegen muggen.
0: Date.
3: Ja, dat is dat spul. Dat smeer ik je.
0: Ja, maar ook
2: date. Wat eigenlijk, ik dacht dat het een beetje hetzelfde was als citronellen.
0: Ja,
2: dat ruikt ook zo citroenachtig.
0: Ja.
3: Ik denk dat ze dat aan toe hebben gevoegd. Maar het spul is natuurlijk, het is hartstikke chemisch ook. Hè? Heb je het wel eens opgesmeerd? Dat is helemaal niet. Dat...
2: Ja, ik heb het wel opgesmeerd, ja. Ik heb wel weer gestoken hoor. Ik heb op mijn benen.
0: Ja, ik ook.
2: Het is helemaal...
0: Ja, het is echt... goed. Ja. Het hoort er een beetje bij, helaas.
2: Ja.
0: Weet je, en de muggen die gaan voorlopig nog niet weg. Want het wordt nog een keiwarme week. Dus als je lekker geprikt wil worden, zou ik zeggen, trek wat donkers aan. Donker dekbed. En dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren.
2: Citronella erbij.
0: Citronella erbij. Alles erop en eraan. Nee hoor, heel veel sterkte. En zeker als de muggen bij jou in huis zitten. Ik zou zeggen, jaag ze weg. Dan komt het helemaal goed.

0: Christina Aguilera en Come On Over in een kei goeiemorgen. 10 minuten voor 8:30 alweer. Ja, voor vele mensen is het natuurlijk ook een beetje de tijd dat het zonnetje schijnt. Dan krijg je ook zin om op vakantie te gaan. Ja. Dat gaat de komende maanden ook ongetwijfeld gebeuren. Het vakantiegeld staat op de rekening. En ja, dan is het ook de laatste dingen betalen. En dan kun je in de agenda al gaan aftellen voor wat eraan gaat komen. Maar ja, het zorgt ook voor stress. Want ja, je gaat toch naar het buitenland. Toch even vaak ook een ander land waar je misschien niet alles weet van de hoed en de rand. En mensen zijn best wel bang dat ze worden opgelicht, blijkt uit nieuw onderzoek. En meestal maken we ons dan bijvoorbeeld zorgen om de huurauto. Nou, daar hebben wij gelukkig een vriendin van de show, dat is Yvonne Walters. Zij is persoonlijk reisadviseur uit Waalre. Yvonne, kei goeiemorgen.
1: Hey, goeiemorgen.
0: Snap jij dat mensen, als ze naar het buitenland gaan, zich best wel zorgen maken om allerlei dingen, waardoor ze misschien net iets te veel betalen?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat er wat dat betreft veel cowboys natuurlijk zijn. En zeker in de verhuur van auto's. Ze proberen natuurlijk een commercieel verhaal op te hangen. En ja, er worden vaak verzekeringen aangeboden die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Want die kun je vooraf eigenlijk allemaal al heel goed afsluiten. En zeker het van tevoren regelen. Dan heb je heel veel stress eigenlijk die je voorkomt eigenlijk.
0: Ja, want het gaat natuurlijk ook heel vaak om, je huurt een auto. Je denkt, nou, dus hebben we een prima prijs voor een weekje. Totdat je daar aan de balie staat. En dan begint het meestal, toch?
1: Ja, een beetje afhankelijk van waar je natuurlijk de huurauto gaat huren. Om het zo
0: nee,
1: te
0: dat klopt,
1: zeggen.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja, want wat ik al net zei, hè, er zijn gewoon heel veel verschillende aanbieders. En het belangrijkste is gewoon dat je altijd met een gerenommeerde maatschappij in zee gaat. Dat is eigenlijk het beste advies wat ik kan geven. Want er zijn gewoon heel veel dingen die je van tevoren allemaal heel goed kan vastleggen en kan uitsluiten. En waarbij je dan bijvoorbeeld een soort van all-inclusive pakket hebt. Ja. Waarbij je dus alle verzekeringen eigenlijk hebt afgesloten. En dat je eigenlijk niet voor verrassingen komt te staan. Dus ja, dat is eigenlijk altijd iets wat je over na moet denken. Maar ja, houdt niet weg inderdaad. Dat komt natuurlijk nog steeds mensen zeggen van ja, ik ga voor de goedkoopste prijs.
0: Ja.
1: Maar daar zitten wel haken en ogen aan. En er is niet zomaar dat de prijs goedkoper is.
2: Maar je hebt het over alle verzekeringen. Wat moet ik nu echt sowieso verzekeren? Want ik heb inderdaad het gevoel als ik een auto huur dat ik wel 10 verzekeringen erbij af kan sluiten.
1: Ja, dat klopt. Ja, het belangrijkste is natuurlijk de afkoop eigen risico en de WA-verzekering. Dat zijn sowieso hele belangrijke dingen. En bijvoorbeeld glasbodem, banden, nou, al dat soort dingetjes. Dat is belangrijk om mee te verzekeren. En ja, als je dan nadenkt over dat een gerenommeerde maatschappij gewoon alles afdekt, waarbij je dus nooit zorgen hoeft te maken en dus nooit hoeft na te denken van nou, ik moet een extra verzekering afsluiten, dat je gewoon kan zeggen van ik hoef niks, want ik ben gewoon goed verzekerd.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk het slimste. Ja.
2: Ja. En vallen dit soort dingen niet ook onder je normale reisverzekering? Of moet je dat er altijd inderdaad los bij doen?
1: Nou, het is afhankelijk een beetje welke maatschappij je natuurlijk verzekerd bent en hoe je bent verzekerd. Maar in elk land gelden er andere regels. Dus daar moeten vaak wel aanvullende verzekeringen bij. Ja, zeker.
0: Ja. Mensen zeggen ook vaak van maak ook even foto's, hè? Als je bijvoorbeeld iets gaat huren of zo. Hè? Dat ze je nooit achteraf nog kunnen.
1: Klopt.
0: Dat is natuurlijk wel zo'n ding als je het vergeet en je bent eenmaal op weg. Ja, ga dan nog maar eens even foto's maken.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is gewoon belangrijk dat je gewoon helder blijft nadenken op het moment dat je een auto gaat huren. En er zijn gewoon een aantal zaken waarvan je zoiets hebt van tegenwoordig is er ook een app die ze hebben ontwikkeld. Waarbij ze zeggen van nou, op het moment dat je die auto inneemt, dan maak je een aantal foto's van de auto.
0: Ja.
1: En die upload je.

0: En op het moment dat je die auto weer inlevert, maak je ook even weer een paar foto's. Die upload je ook weer. Dus dat er nooit geen discussie kan ontstaan van hoezo krijg ik nog een boete ergens voor of een nabelasting van iets wat helemaal niet klopt. Hè? Ja. Dus dan heb je eigenlijk altijd bewijs. Dus je moet altijd, ja, het is altijd een stressmomentje zo'n auto hier ophalen. Maar het is belangrijk dat je dat van tevoren over goed regelt. En wellicht inderdaad de begeleiding van een reisagent erbij hebt, waarbij je dus dat soort dingen allemaal voorkomt. Ja.
1: Absoluut, absoluut. Verder stonden nog inderdaad toeristenprijzen hoog op het lijstje. Weet je wel, dat je dan toch als toerist net wat anders betaalt dan de lokale bevolking. Prijzen voor taxis en neppe pechhulp. Maar ik dacht dat vooral, bijvoorbeeld net zoals met taxis, dan is volgens mij ook heel goed, hè, om in het buitenland even van tevoren, als je naar zo'n taxi loopt, de prijs af te spreken, in plaats van dat de meter gaat lopen en dat je dan 5 kilometer verder denkt, waarom ben ik nou in één keer 45 euro lichter?
0: Ja, kijk, je moet gewoon altijd logisch blijven nadenken. En of je nou in Amsterdam bent of dat je ergens in Palermo bent, ik noem maar wat, in Sicilië.
1: Ja.
0: Hè, dan heb je natuurlijk al dat soort fratsen. Ze proberen natuurlijk altijd geld te verdienen.
1: Ja.
0: En het liefst natuurlijk van de toerist. Dus gewoon blijven nadenken en ook een beetje voorbereiden op zo'n reis. Hè. Kijk, dat is fijn om te weten wat de lokale tarieven zijn. En dat je een beetje te veel betaalt is niet erg. Maar je moet wel binnen proporties blijven. Ja,
1: ja, tot slot, Yvonne, is er nog echt zo'n land waarvan je zegt van nou, als mensen bij mij daar een vakantie boeken, dan hoef ik het eigenlijk niet te zeggen. Dat gaat altijd wel goed. Daar maak ik me nooit zo'n zorgen over, dat soort landen.
0: Je bedoelt dan qua veiligheid?
1: Ja, qua veiligheid of qua autohuur. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, als jij een gesprek hebt met mensen die bij jou een reis boeken, dat je dan denkt, dat is niet het eerste waar ik aan hoef te denken. Dat je moet uitkijken voor een autohuur of benzineprijzen of een taxiprijs of wat dan ook. Dat loopt allemaal wel door daar. Dat zit wel goed.
0: Ja, er zijn natuurlijk veel, tenminste meerdere bestemmingen die ik kan opnoemen. Maar ik ben toevallig heel veel met Japan bezig. Nou, daar zijn
1: Japan.
0: Dat is bijvoorbeeld een land. Een land waar eigenlijk alles gewoon goed geregeld is. Daar word je ook niet opgelicht. Daar gaat eigenlijk over het algemeen alles goed. Duitsland is natuurlijk dan weer een land dichtbij. Is ook alles allemaal goed geregeld. Hoef je niet bang te zijn dat je te veel betaalt. Zo zijn er natuurlijk nog wel meer landen. Maar deze twee bijvoorbeeld als voorbeeld. Ja.
1: Ja. Conclusie, zorg als je op vakantie gaat dat je het aan de voorkant goed regelt. Dan kan eigenlijk niks misgaan.
0: Exact. Nou. Dat zeg je helemaal goed.
1: Zetten wij daar een punt achter.
0: Ja,
1: mag ik jou super bedanken, Yvonne?
0: Ja, graag.
1: Tot de

0: Onze zangeres die al heel lang achter René Snippert aan zit, weet ik uit Betrouwbare Bron. Maar jij zegt, daar heb ik geen zin in, hè?
1: Is dat zo? Oh, dan ga ik even snel mijn telefoon kijken.
0: Zometeen het nieuws met René.
1: Ja, verdachte opgepakt naar schietpartij en Franse nieuwszender die krijgt klachten over iets heel bijzonders.
2: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
8: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
6: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Het is 8:58. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ja, de spits die is eigenlijk nauwelijks op gang gekomen vandaag. Er staat nu 80 kilometer file in Noord-Brabant. Het is wel druk op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 11 kilometer en een kwartier vertraging. De andere kant op, richting Den Bosch op de A2. Tussen afrit Geldermalsen en Waardenburg staat file. Ook hier een klein kwartiertje vertraging. De A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier oponthoud. En de AM65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort doe je er 10 minuten langer over.
6: Omroep Brabant.
0: Ook vandaag een prachtige dag. Iets koeler dan de afgelopen dagen. Maar het is gewoon nog zomers warm met 25 tot 26 graden. En het is overal lekker zonnig in de provincie. En ook nog goed nieuws, want vannacht gaat het ook nog afkoelen naar een graadje of 9. Dus zet dan lekker de ramen open, dan komt dat helemaal goed. We gaan naar het nieuws met René.
1: De politie heeft 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Margaren. Dat gebeurde afgelopen donderdag, waarbij een man van 41 zwaar gewond raakte. De 3 verdachten van 29, 40 en 42 jaar oud zijn aangehouden in Os, Hees en Beneden Leeuwen. De politie onderzoekt nog wat hun rol precies was. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een fietser en een automobilist hebben gisteravond ruzie gekregen in Katwijk aan Maas. De fietser raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep schade op aan de ruit en motorkap. Wat er precies is gebeurd, dat is nog niet duidelijk. In natuurgebied, de Plateau, bij Pfalkenswaard, wordt onderzocht of de Amerikaanse stierkikker rondspringt. Daar zijn DNA-sporen van het dier gevonden en dat is een probleem.
12: De stierkikker heeft geen natuurlijke vijanden. Hè. Die heeft hij wel in Amerika, maar niet hier. Dat betekent dat hij hier zijn gang kan gaan. En dat betekent dat hij hier het voedsel opeet van onze eigen kikkers en salamanders bijvoorbeeld. Soms staan onze eigen kikkers en salamanders ook op zijn menu. En wat verder ook gebeurt is dat hij ziektes met zich mee kan brengen.
1: Bestrijden van het dier kan volgens de provincie op verschillende manieren.
12: Gelukkig doet deze soort er lang over om volwassen te worden, wel 2 jaar. Dus dan heb je echt nog de kans om die dril en die visjes weg te vangen. Nou ja, is het een volwassen exemplaar, dan zal je helaas moeten overgaan door eliminatie via een luchtbux.
1: Ja, er zit geen woord Spaans bij, dat zei ik net ook al. Ja, de stierkikker is nog altijd niet gevonden in dit gebied.
0: Ja, weet je waarom ik zo moet lachen? Die dame die zit eerst heel serieus te vertellen over hè, wat de gevaar is. En dan daarna...
12: Gelukkig doet deze soort er lang over om volwassen te worden, wel 2 jaar. Dus dan heb je echt nog de kans om die dril en die visjes weg te vangen. Nou ja, is het een volwassen exemplaar... dan zal je helaas moeten overgaan door eliminatie via een luchtbux.
0: Helaas. Zo, hoppakee.
13: Maar ze vertelt het zo zakelijk.
0: Ja, zo zakelijk.
13: Ja, dan moet je helaas overgaan tot eliminatie met
0: ja,
13: een...
0: met luchtbux. Nou, de stierkikker, nou die gaat vast rennen. Want als zij eraan komt met de luchtbux, dan zijn we gezien, jongens.
1: Die heeft het nieuws van ons ook gezien in de wegwezen.
0: Ja, ja.
1: Nederland organiseert vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Op deze bijeenkomst zijn niet alleen sprekers uit de politiek om te praten over internationale veiligheid, zegt de organisatie.
14: We kennen natuurlijk de grote politieke toppen waar regeringsleiders bij elkaar komen. Maar als je echt toe wil gaan naar een Europa dat meer op eigen benen kan staan... dat een antwoord heeft op de uitdagingen van deze tijd... dan zul je breder moeten praten. Denktanks, wetenschappers, commentatoren, die zul je ook moeten betrekken.
1: De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. Premier Jette doet de opening. En het is het idee dat het een jaarlijks terugkerende conferentie gaat worden. Een Franse nieuwszender die krijgt kritiek omdat ze weerkaarten te rood hebben laten zijn. En volgens mensen die kritisch zijn over klimaatopwarming zorgt dat voor onnodige paniek. Maar Frankrijk kampt momenteel met uitzonderlijke hitte. Op sommige plekken werd het al 36 graden. Tientallen temperatuurrecords die zijn al gebroken en vandaag wordt het zelfs 39 graden. De zender laat weten dat de kaarten terecht zo rood zijn. Waarschijnlijk zal dat de heethoofden niet doen afkoelen.
15: Ja, rood is rood, jongens. Ja, kom op, weet je. Dat vind ik echt... Kijk, ik snap wel als het staat... het is 25 graden en het wordt donkerrood. Ja, dan snap ik dat je denkt... Nee, dat is gewoon een beetje geel-oranje. Maar alles boven de 30, 35, dat is toch gewoon hartstikke warm.
16: Nee, maar ik zit even naar jou te kijken. Rood is inderdaad wel echt rood, ja.
15: Goed, zometeen ga ik gelukkig wel met een serieuze radiomaker kletsen. Frits Spits hebben we zometeen aan de lijn.

0: Don McLean in een kei goeiemorgen. Het is 9:15. Het was eind december 2025 toen icoon Frits Spits na ruim 52 jaar afscheid nam van zijn grote liefde, de radio. En in 2024 nam hij dat besluit om te stoppen met de taalstaat en daarmee een punt te zetten achter zijn carrière. En dus mochten we in een nieuw boek mijn laatste radiojaar meegenieten. Eigenlijk iedere dag een klein kijkje nemen in zijn leven, hoe hij naar dat moment toe ging. Meneer Spits, goedemorgen.
1: Dag Jordi.
0: Goedemorgen. Ik las het boek toen ik de laatste bladzijde omsloeg. Toen dacht ik, Dit boek gaat eigenlijk vooral heel erg over liefde in de breedste zin van het woord. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Het is liefde voor het leven, liefde voor de radio. Dat met name ook. Liefde voor de taal, liefde voor de muziek. Ja, zeker.
0: En
1: liefde voor de liefde.
0: Juist, precies. Vooral dat laatste ook. Maar ook de liefde bijvoorbeeld voor mensen die om jou heen natuurlijk weg zijn gevallen. Waar je dan ook ontzettend lief over praat in op een aantal dagen bijvoorbeeld. Dat je eraan denkt of een liedje erbij voelt. Of,
1: zeker. Ja, klopt. Ja. Ja, die gaan gewoon met je mee. Ze sterven wel, maar ze blijven natuurlijk wel in je hart.
0: Ja, snap ik. Ik heb dit boek.
1: En in je gedachten.
0: En ik heb dit boek op een gegeven moment ook wel. Ik heb halverwege het boek ook mijn laptop erbij gepakt, Spotify opgestart. Ja. En toch vaak regelmatig wat liedjes zo geluisterd dat ik dacht: och ja, dit is ook wel leuk. Of dit is ook wel een mooie ontdekking. En ja, ik dacht bij mezelf, daar zit best nog wel wat werk in om iedere dag daar een passend liedje bij te vinden bij de stemming van die dag.
1: Ja, maar ik luisterde natuurlijk voor de taalstaat heel veel muziek af.
0: Zeker.
1: En
0: ja,
1: dat is een passie van me. Dat kostte niet zoveel moeite, moet ik je heel eerlijk zeggen. Hm. Het kostte me niet zoveel moeite om er muziek bij te zoeken. En de muziek paste soms heel goed bij een gevoel dat ik had die dag. Mm-hmm. Maar soms stond het er ook haaks op. En dan vond ik het ook kunnen. Het is, muziek kan ook even wegleiden van als een onderwerp wat zwaar wordt. Dan kun je weer een beetje vrolijker worden.
0: Dat is waar.
1: En muziek speelt een hele aparte rol. Ik vind het zelf heel leuk dat het dagboek ook gedragen wordt door de muziek. Ja.
0: Zeker. Hoe is het op dit moment met de verdwijnpijn?
1: Ja, dat is een woord dat ik geïntroduceerd heb. Ja, dat is nu wel langzaam aan het overgaan. Hmm. Ik was er toen bang voor. En nou, pijn is het eigenlijk niet geweest. Maar het is wel een soort vreemde wereld waarin je ineens terecht komt erin. Je opnieuw moet zoeken naar wegen en opnieuw moet bedenken hoe je je tijd het beste kunt invullen. En je mist natuurlijk ook heel veel mensen om je heen, je collega's.
0: Ja.
1: En dat is een soort stilte waar ik aan moest wennen.
0: Ja, want op een gegeven moment schrijf je ook in je boek: Mijn wereld is zonder werk een onwerkelijke wereld.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, tot het einde van de laatste taalstaat, heb je misschien ook echt wel af en toe gewoon op twee gedachten misschien bij een beetje blijven hinken? Van, ja.
1: Nou ja, het is natuurlijk zo dat je leeft toe naar het einde van dat programma en van je carrière. Uh-huh. Maar je hebt geen idee. Ik kon me niet voorstellen hoe het leven daarna zou zijn. Dat kon ik me gewoon niet voorstellen. En ik denk dat iedereen die met pensioen gaat zich dat heel moeilijk kan voorstellen. Wat betekent het echt? Hoe sta je werkelijk in het leven? En dat is nog wel iets wat aandacht zou mogen krijgen. Meer aandacht zou mogen krijgen voor mensen die ouder worden.
0: Ja, ja. Ik kom dan in de maand augustus. En toen dacht ik,
1: leuk om te lezen, Jordi.
0: Ja, zeker. Ja, nee, maar ik ben sowieso helemaal radio gek. En met alles wat daarbij komt kijken.
1: Dat hoop ik zo. Omdat ik hoop dat je mijn liefde voor de radio hebt kunnen proeven.
0: Zeker.
1: En ik denk dat het voor radiomakers, daarom vraag ik het je ook, ook een fijn boek zou kunnen zijn.
0: Zeker. Ja, absoluut. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik maak hier wel eens een foutje met een dag of wat dan ook. Maar ik kwam dus op een gegeven moment in de maand augustus. En, en toen dacht ik, is meneer Spits op zoek naar een soort van haakje om voor zichzelf een bevestiging te krijgen van het is goed dat ik stop. Maar dat haakje hoeft helemaal niet zo groot te zijn soms om op zoek te gaan naar een bevestiging. Want op een gegeven moment heb jij het over dat je Ruud Jacot afkondigt met Leun op mij en dat je je vergist in het jaartal. En, en dan zeg je ook, voor mij is het de bevestiging dat ik moet stoppen. Snap je dat ik daar een beetje van schrok? Dat ik dacht, ja, dit zijn toch gewoon, ja, dit is gewoon een dingetje wat iedereen kan overkomen. Zeker op radiogebied.
1: Ja, maar ik vond het toch vreemd dat ik die fout maakte, omdat ik het heel goed wist. Ik wist heel goed dat die plaat niet uit 2000, zei ik geloof ik, was, maar uit 1998. Dat wist ik. Maar waarom zeg ik het dan fout?
0: Ja, dat vraag je af, hè?
1: Dat vond ik merkwaardig. Maar ja, kijk, zo'n dagboek, het zijn ook dagkoersen. Ik voelde me, dat zul je dan ook gelezen hebben, de ene dag sterker dan de andere dag.
0: Zeker, ja.
1: En ik vind dat ook mooi. Het geeft heel, heel mooi mijn leven weer van een jaar. Ja. Met alle ups en downs die daarbij horen. Zonder sentimenteel te worden en of huilerig. Dat is het dagboek echt niet. Er staat ook heel, heel veel vreugdevolle verhalen in.
0: Zeker. Is het laatste jaar ook snel gegaan voor je?
1: Dat toch wel. Ik vind sowieso dat nu ik ouder word, de tijd sneller gaat.
0: Oh, echt waar?
1: Ik denk dat veel mensen die ouder zijn dat wel zullen herkennen. Ja, de tijd, je weet dat die tijd doormaalt. Uh-huh. Maar je wil eigenlijk dat die wat minder snel gaat. Maar dat gebeurt niet. Dus bedenk je allerlei methodes, althans ik doe dat, om daaraan te ontsnappen en me te verliezen in wat tijdloos is. Dus in kunst, in muziek, in taal. En op de een of andere manier heb ik het idee dat me dat soms ook lukt. En dat is heel fijn.
0: Ja, dat geloof ik. Het is een prachtig een dagboek. Iedere dag mogen we een dagje meelopen. Soms met een wat langer verhaal, soms met een wat korter verhaal. Soms over een persoon of iets wat je hebt gekeken. Dan uiteindelijk komt dan die allerlaatste uitzending eraan. En ik merkte al een dag of 14 voordat die dag aanbrak... Dat je er echt heel veel mee bezig was en ook regelmatig probeerde om je gedachten te verzetten. Is het dan uiteindelijk, als dan zeg maar die dag aanbreekt, valt het dan uiteindelijk mee of valt het dan toch een beetje tegen?
1: Nou, ik moet je zeggen, volgens mij heb ik met mijn team, met samensteller Lisette de Groot, ook mijn geliefde en met mijn redactie, heb ik misschien wel het beste programma gemaakt dat ik ooit in mijn leven gemaakt heb op die 27e december.
0: Wauw, oké.
1: Het was heel bijzonder, want we zonden uit in de televisiestudio van KRO NCRV, was speciaal voor ingericht.
0: Klopt.
1: En 's ochtends repeteerden al Jentel en de Boer het liedje Het Juiste Pad. En Lisette en ik gaan even naar de studiovloer om even te luisteren, om even te kijken. En we beginnen allebei, we werden emotioneel.
0: Ja.
1: We begonnen min of meer toch wel te huilen. Oh. En omdat je opeens drong het op me door. Potverdorie, het is afgelopen. Maar het is zo goed dat we dat gedaan hebben. Want daardoor kon ik in de uitzending opgewekt.
0: Ja.
1: Zoals ik wil overkomen. Niemand zit te wachten op een chagrijnige presentator.
0: Nee.
1: Dus of een sentimentele presentator. Dus toen had ik dat tenminste al gehad. En werd het een ongelooflijk mooie uitzending met prachtige gasten. Aniet van der Zijl met een hilarisch slot van Ron Snijders. Ja, met optredens van Akte en de Munnik en Jentel en de Boer. Ik kon me geen mooier afscheid wensen op de radio.
0: Ik wil dadelijk nog heel graag iets voor je draaien. Maar ik heb drie liedjes uit het boek gepakt waarvan ik denk, daar mag jij daar een keuze uit maken. Beetje net als de drie kussentjes. Luister even mee.
1: Oh ja, dat is goed.

0: Welke van deze drie mogen we nog draaien?
1: Ja, potverdorie, dat is een onmogelijke keuze.
0: Dat dacht ik al. Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Diggy Dex natuurlijk, Frank Sinatra en Wende en Anto.
1: Ja, maar Frank Sinatra die stond... Ik heb in mijn allereerste boek, De Strepen van Spit, stond Frank Sinatra op 1. Ik had zo'n top 50 gemaakt.
0: Ja.
1: En dat is lang geleden. Diggy Dex is natuurlijk... grandioos, maar ik vind dat lied van Wende Snijders en Anton schitterend. Ik heb Wende Snijders, dat beschrijf ik ook. Kijk, ik schrijf in dat dagboek ook heel veel over concerten die ik heb bezocht. Ik ben bij Bob Dylan geweest. Ik ben bij Wende geweest. En Wende in het concertgebouw was een belevenis.
0: Mm-hmm.
1: Als iemand de kans kan krijgen om haar te zien, ga het doen. Het is echt een zeldzaam goede artieste. En dat houdt me vast, zong ze toen alleen maar. Ze zingt het dus ook met Anton. En in mijn boek heb ik daar ook over geschreven dat mijn plaatvers was die ik aan mocht vragen voor 3FM.
0: Ja,
1: voor,
0: Serious Request. Ja, klopt, ja.
1: En ik vind dat een verschrikkelijk goed nummer. Dus ik denk dat ik alle luisteraars van Omroep Brabant er een heel groot plezier mee doe.
0: Dan gaan we die draaien. Mag ik u hartelijk danken voor een prachtig boek. En hopelijk tot binnenkort weer een keertje dan op de radio. Dat we daar weer lekker verder over kunnen babbelen.
1: Ik denk, naar radio luisteren is even leuk als het maakt.
0: Dat is absoluut.
1: Dat is een grote troost, toch?
0: Absoluut. Frits, hartelijk dank en een fijne dag.
1: Ja, jij ook. Dag.

0: prachtige keuze. Wende en Anton, en hou me vast. Zometeen nog een uur ochtendshow.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed.

0: Exclusive.com. Proveren Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
4: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
7: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
6: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
8: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
6: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, 9:04. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Rijn bij de ANWB, waar staan nog de files op deze woensdagochtend?
10: Nou, het was een relatief rustige ochtend. Ook nu 40 kilometer file. Het aantal files neemt weer af. Maar waar ze wel staan, dat is onder andere op de A2 richting Eindhoven. Tussen Alfred Budel en Leende 5 tot 10 minuten vertraging. De A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein beland je in de file. 10 minuten oponthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 5 tot 10 minuten. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom tussen Breda West en Etten-Leur, 20 minuten door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.
9: Dankjewel, zometeen gaan we weer naar ons ratje. Vraag vooral dadelijk lekker iets aan, dan kunnen we heel veel leuke liedjes draaien.
11: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
18: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
17: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
19: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
20: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
21: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
22: Hoe kom ik hier weg?
21: Vragen die over je toekomst gaan.
23: Hoe word ik beter in mijn vak?
21: Of één die je wakker houdt.
24: Hoe begin ik weer met werken?
21: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
25: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
26: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
26: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Kijk, goedemorgen. Het is vandaag woensdag, de 27e van mei. Iets minder heet dan gisteren. Nog steeds volop zon. Echt, ja, toch wel echt dat zomerse gevoel met 26 tot 27 graden. Ja.
1: Het is vandaag dag van de otter. Het is druivendag. Dat mag zowel de fruit zijn als de vloeibare variant.
0: Ja, zeker.
1: Als je het mij vraagt.
0: We zeggen, trek lekker een fles wijn open voor 12 uur. Hè? Dan maakt het niet meer uit.
1: En wel goed smeren, want het is ook de dag van de zonnebrand.
0: Zo is het. In het nieuws, RW.
2: Een bootje met 6 opvarenden is gisteravond gekapseisd bij de Hoge Brug in Breda. Iedereen viel in het water. De brandweer haalde alle opvarenden veilig naar de kant. Niemand raakte gewond. Er pakten nog nooit zoveel mensen het vliegtuig vanuit Eindhoven Airport als de eerste maanden dit jaar. Volgens het AD liepen in de eerste 3 maanden van dit jaar ruim 1,4 miljoen passagiers door het vertrek- en aankomsthal in Eindhoven. Ruim 64.000 meer dan een jaar eerder. Ook zitten de vliegtuigen steeds voller. Gemiddeld was 89% van alle stoelen bezet.
0: Ja, en er komt natuurlijk die nieuwe terminal aan. Dus dat wordt nog
1: meer.
2: Nog drukker, nog groter.
1: Ja, en steeds meer gedoe en gezeik op Schiphol. Dus dan snap ik het wel.
0: Daar zijn mensen klaar mee. Ja.
1: Wat ik alleen wel altijd bij Eindhoven vind... dat je er pas laat kan komen. Met de bus vanaf Centraal vind ik het altijd gedoe.
0: Oh, zoals je met de...
1: Ja, ik vind altijd dat de busverbinding naar Eindhoven Airport... die mag voor mij wel beter. Directer ook, want het toch al lang duren met dat gedoe... met de koffer in de bus.
0: Ja, nee, dat snap ik wel.
1: En,
0: anders is het toch ook lastig gewoon met als je, het zijn vaak vroege vluchten.
1: Ja, nee, ik had het laatst met Ronnie van de middag. Had ik het even uitgezocht.
0: Met Ronnie?
1: Ja, zeker. Want zijn dochter die werkt natuurlijk op het vliegveld daar.
0: Ja, klopt.
1: En die moet daar soms wel eens vroeg zijn. En dan moet Ronnie, die arme man, moet al hartstikke vroeg zijn bed uit.
0: Ja, belachelijk.
1: Omdat zij er niet met de bus kan komen. Dus ik vind eigenlijk alleen al voor meneer Balk...
0: Ja.
1: Zou de busmaatschappij eens even wel de diensten kunnen aanpassen.
2: Vind dat ook wel reden genoeg eigenlijk?
0: Ja. Nou, ik wou dus net zeggen, dat is volgens mij dus al de reden om... Hè, dat Ronnie Balk niet op zijn vrije dag zo vroeg zijn bed uit moet.
1: Dus, Eindhoven Airport, als je luistert...
0: Ja, en die dochter moet maar deze weken met mooi weer gewoon met de fiets gaan. Hè?
1: Dat vind ik ook.
0: Hè? Hoe is het? Ronnie Balk is geen taxicentrale. Hè?
1: Nou,
0: die moet al keihard werken tot 7:30. Die heeft wel beters te doen.
1: Ja.
0: Op en neer. Maar goed, we gaan het straks aan hem doorgeven. Wat dat betreft starten we een petitie.
1: Ja.
0: Gaan we gelijk regelen.
1: En ons ligt het niet.
0: Ja, en dan wou ik ook aan iedereen vragen om mee te doen op Twitter, dus op X, op Facebook en op Instagram met de hashtag FreeRonnie. Goedemorgen. We gaan weer aan ons ratje een slinger geven. Kom uit bij een categorie en letter, dan mag je weer wat aan gaan vragen. Wat is de categorie en de letter, Jasper?
1: Nou, het is een redelijk makkelijke categorie vandaag. Het is breed. Spullen in het badkamerkastje.
0: Spullen in het badkamerkastje met de letter
1: S.
0: Letter S. Als je iets weet, spullen in het badkamerkastje met de letter S, dan mag
1: staat
0: je dat
1: voldoende
0: nu,
1: in.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dan laat dat nu weten via 06 573 28203. En wie weet hebben we voor jou dan wel iets leuks in de vorm van een paar minuten zendtijd met jouw favoriete plaatje. Dus laat vooral even van je horen. Dus dingen in het badkamerkastje met de S, 06 573 28203. En laat vooral van je horen. Dan komt dat wel goed. Komt heel veel binnen. Dat is wel leuk. Ik ga meteen even er eentje bij pakken. Oh, dan moet ik gaan kiezen. Vind ik altijd lastig. We beginnen bij Yvonne. Ja,
1: ja?
0: Dat gaan we doen. Ja, Yvonne zegt namelijk een scrubje. En die wil graag de favoriete plaat horen van Hans Klok, weet ik toevallig. Namelijk The Summer Is Magic.

0: Cover Me in Sunshine. Dankjewel voor alle fijne verzoekjes. Wij gaan morgen natuurlijk gewoon weer aan ons rad draaien na 9. En dan mag je weer wat aanvragen. Want het nieuws wacht om 9:30. Wat heb je zo meteen voor ons in het bulletin, René?
1: Overleden persoon gevonden en kan een korte broek op je werk, ja of nee?
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
5: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Het is exact 9:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Waar zijn eventueel nog de problemen? Dat weet Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Nou, onder andere op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 tot 10 minuten vertraging. En de A58 richting Berg op Zoom. Daar is tussen Breda-West en Etten-Leur een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Je hebt hier 20 tot 25 minuten vertraging. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren.
0: Nou, dankjewel. Tot straks weer.
8: Tot
9: Omroep Brabant.
0: We gaan naar het weer. Het is vandaag iets minder heet dan de afgelopen dagen. Maar nog steeds zomers warm. Probeer ook een beetje te genieten, hè, jongens. Van het zonnetje. 25 à 26 graden. Het is overal ronduit zonnig. En dan vanavond, dan kunnen in ieder geval de ramen open en kunnen we een beetje afkoelen, want dan wordt het weer een graad of 9. Het nieuws krijg je van René.
1: In een tentje langs het Joplinpad in Tilburg is gisteren een overleden persoon gevonden. Daarover schrijft het Brabants Dagblad. Het tentje stond een stukje van het pad af de bosjes in. De politie heeft dit gebied afgezet voor onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. Bij de oversteek in Eindhoven is een hoogbejaarde man aangereden bij een zogeheten sprintstoplicht. Vorige week haalde dat al het nieuws, want veel stoplichten bij voetgangersoversteekplaatsen springen te snel op rood. Loes woont in het gebouw van de slachtoffer en zag het gebeuren.
10: En die hebben hem ook meegenomen naar het ziekenhuis met een paar gebroken ribben, last van zijn hoofd en zijn elleboog kapot en zijn onderarm. En de leuke chauffeur is doorgereden ook nog.
1: Er is nog niemand aangehouden. In Limburg gaat de gemeente Vaals strenger optreden tegen grote toertochten door het Heuvelland. Voor groepen vanaf 10 voertuigen geldt straks een meldingsplicht. Vanaf 50 voertuigen is een vergunning zelfs nodig. Inwoners zijn namelijk de drukte en geluidsoverlast zat. Voor motorrijders en oldtimers zorgen voor de gemeente voor overlast. Toertochten mogen straks alleen nog overdag plaatsvinden en niet op feestdagen. Critici vragen zich wel af hoe de gemeente dit gaat handhaven. Ja, heren, wat vinden jullie? Kan een korte broek op werk, ja of nee?
0: Nou, daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb altijd een lange broek aan. Ik vind altijd op je werk is toch wel een lange broek wel, vind ik. Ja,
11: ik vind het ook te even gevallen je wel. Maar dat is ook wel omdat ik hele verleidelijke kuiten heb wel, hoor.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Dus dan ook weer voor een argument. Ik heb een korte broek aan. Omdat ik mooie kuiten heb. Ja,
11: nee, maar dat is aanstootgevend.
0: Ja, dat is ook hetzelfde dat hier een vrouwelijke collega in dat bikini gaat lopen. Omdat ze zegt, ja, ik heb 6 maanden getraind hiervoor. He, dat ik in ieder geval goed voor de dag kom aan het strand.
11: Ja, nee, maar ik doe het daarom dus niet. Ik doe geen korte broek, omdat ik verleidelijke kuiten heb.
0: Ja. Oké, okay. Nou, ja, dus je draait hem nu weer om.
11: Ja.
0: Oké. Okay. En jij, René, wat vind jij?
1: Ja, ik vind dat wel kan. Ja? Ik sta hier ook in een korte broek.
0: Ja. Dat wist ik toevallig.
1: Ja. Nou, onze verslaggever Raymond Merks vroeg het aan stijlexpert Joris Lammers van Kledingwinkel Den Bosch. En die kennen jullie van deze video.
0: Ja.
12: Ciao tutti. Buongiorno. Wat een geweldige dag vandaag.
1: Nou, hij heeft wel een mening over die korte broek.
12: Ik schrik er wel een beetje van hoe je binnenkomt. Hoor. Oh. Mijn god, daar gaan we snel even iets aan doen. Je weet, die witte, haarige benen, dan zien we van die sokjes uit die sneakertjes komen. Dat is toch echt wel ook smaak, maar een beetje een wandsmaak.
1: Nou, op straat vinden veel mensen trouwens dat het gewoon kan.
13: Kan dat, een korte broek op het werk?
7: Ja, ik vind van wel. Maar ja, de dames die mogen in de jurk en in de rok.
9: Kan gewoon normaal doen en gewoon lekker een kort broekje aan.
13: Kan het van die harige benen op het werk?
14: Ja, ik vind het bij een ander prima kunnen.
0: Nou, dan,
11: ik vind dat argument van die man ook wel van ja, vrouwen in de jurk en een rok vinden we ook helemaal normaal.
0: Dat bedoel ik. We maken nou een grapje over de korte broek, weet je wel. Wat ik al zei, dan, dat je met de vrouw heeft natuurlijk ook gewoon dan met deze temperaturen gewoon niet inderdaad een dikke trui aan of wat dan ook. Die kleden zich ook gewoon op de zomer.
1: Ja,
0: ja. Dus, ja,
1: een paar mensen zeiden trouwens ook iets over Jasper zijn benen, maar die haalden de edit net niet van mijn quote.
0: Wat zeiden die dan?
1: Ja, die zeiden dat van ja, korte broek kan wel, maar ja, die benen van Jasper natuurlijk. Ja.
0: Oh, zo ja.
11: Ja, nee, ik snap het ook. Kort vaker hoor.
0: Ja. Als u mee wil kijken op de webcam, Jasper zal zo meteen de kuiten showen. Bij deze.

0: Smit en Niall Horan in een kei goeiemorgen. 10 minuten over 9:30. We hadden weer een mooi ochtendje. We keken buiten naar het zonnetje. We werden er blij van, maar we werden ook blij van de mensen in onze uitzending. Want we belden onder andere met Yvonne. Zij is persoonlijk reisagent uit Waalre. Want wij zagen een onderzoek waaruit blijkt dat veel mensen stress hebben om opgelicht te worden op vakantie. Vooral met bijvoorbeeld de huurauto.
1: Het is eigenlijk zo dat er wat dat betreft veel cowboys natuurlijk zijn. En zeker in de verhuur van auto's. Ze proberen natuurlijk een commercieel verhaal op te hangen. En er worden vaak verzekeringen aangeboden die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Want die kun je vooraf eigenlijk allemaal al heel goed afsluiten.
0: Ja, en zorg eigenlijk dus dat vooraf alles goed geregeld is. Dat was haar advies. En dan komt het echt wel helemaal goed. En anders kun je dat bijvoorbeeld ook vragen aan iemand die bijvoorbeeld vakantie boekt of bij je reisbureau. En Frits Spits die heeft een nieuw boek over zijn laatste jaar als radiomaker. En daarin speelt liefde een belangrijke rol.
2: Het is liefde voor het leven, liefde voor de radio. Met name ook liefde voor de taal, liefde voor de muziek. Ja, zeker.
0: En
2: liefde voor de liefde.
0: Ja, absoluut. Het boek Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits ligt inmiddels in de boekwinkel. En dat is absoluut een aanrader om eens te gaan luisteren. Te gaan lezen, want daar zitten echt wel hele mooie verhalen bij over alles wat meneer Spits bezighield zijn laatste radiojaar. En met heel veel mooie suggesties voor liedjes, wil ik er ook even nog bij zeggen. Dit is Human League uit de 80's. Don't You Want Me.

0: die hadden ook mooie kleine liedjes.
1: Kijk, ja, zeker. Ik ga voor 1.
0: Ja. Dat is mooi.
1: Ja, en jij, Jasper? Ja, Jasper zit hier, die zit weer wafels te kanen. Ik weet niet wat
0: hij
1: allemaal
0: is doet. Echt ook weer, je hangt weer de kliko uit, Jasper.
1: Ja, het is echt het is ongelooflijk.
2: Zo'n lul. Ja.
0: Zit hij weer
2: met ziet het gebeuren.
0: Wafels, aardbeien.
2: Ik weet dat ik niet nodig ben op dit moment.
0: Slagroom. Het gaat maar door. Alles lekt en plakt.
2: Ja, goed. Heel vervelend. Heel
1: ik zag
2: vervelend.
1: Het ook in mijn ogen. Ja. Ik zag je al zo gieren van, ik ga hier een ding van maken.
2: Ja, jammer.
0: Ja. Maar gelukkig werken wij gewoon door.
1: Je hebt een professionele radiomaker aan de lijn gehad. Je hebt geleerd van, dat is niet nodig.
2: Jasper, jij weet dat het programma tot 10 uur is, hè? Daarna kun je doen wat je wil, maar ik vind dit niet prettig, hoor.
0: En waar is Hubert eigenlijk?
2: Ja, daar. Ja.
0: Nee, maar dat hadden de mensen natuurlijk al lang door, neem ik aan.
2: Ja, waar is Hubert eigenlijk?
0: Hubie die had even een tussendagje. Er kwam een of andere heel bijzonder vliegtuig ergens. En daar moest en zou hij bij zijn.
2: Jongen, hij is net op vakantie geweest.
0: Nee, dit zijn de buitenkansjes, weet je wel. Ah. En hij had nog een snipperdagje over. Dus toen zei hij van, wil je alsjeblieft? Ik zeg, huppatee dan. Dus hij is de dag van zijn leven aan het beleven. Zonnetje erbij op zijn bol. Nou, niks meer aan doen.
2: Ik ben
0: die, komt helemaal opgeladen voor weken terug.
2: Ja, die. Maar mocht je ook mee vliegen of zo? Of
0: is dat weet ik niet of die ook is gaan
2: vliegen. In hoeverre die.
0: Ik weet niet of die dan ook mee mag vliegen. Maar voor Hubert is het kijken alleen al vaak
2: klopt.
0: Voldoende.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat doet hij ook met motorbeurs en zo.
0: En rondlopen en nog een keer kijken. En nog eens een interessante vraag stellen. En
1: en ook met vliegtuigen.
2: Ja. Of dan gaat hij bijvoorbeeld naar een motorbeurs. En dan gaat hij daar allemaal naar de motoren kijken. Dus
1: zeker.
2: Heb je nog iets gekocht, zeg ik dan? Zegt hij.
0: Nee.
2: Ik kijk alleen.
0: Nee. Dus daarom een Brabants Bond met ik zei de gek.
2: Kijk, zometeen dus onze Maarten tussen 10 en 1. En onder andere dus die Bonte 50, daar kun je op gaan stemmen. En nog heel veel meer, dus dat komt helemaal goed. Wij zijn er morgen weer tussen 6 en 10.
1: Nou, daar twijfel ik nog over.
2: Hoezo? Heb jij plan om niet te komen?
1: Nee, maar als jij je zo gedraagt tegen mij, dan...
2: Nou ja, je moet in ieder geval wel weer van een eindje van huis komen, hè? Het is niet meer dat je hier in de buurt kan.
1: Nee, helaas.
0: Hij zit nog een beetje slagroom hier. Even weghalen.
1: Die zijn zo naar. Dan wordt hier gewoon voor mij eten gebracht. Ik denk, ik ben niet meer nodig. Ik was al lekker met morgen bezig.
2: Nee, dat snap ik ook. Maar goed. Zullen wij daar heel even gaan zitten met z'n tweeën? En het heel even over hebben. Want daar heb ik... goed. Geniet van het mooie weer. Als je nog gaat barbecuen, smakelijk eten. En wij zijn dan weer vanaf een uurtje of 6 met een nieuwe aflevering van een kei goeiemorgen. En veel plezier dus zometeen met Maarten.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Vandaag is de laatste dag van de Musical Tiendaagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl. Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro... De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede morgen. We duiken de ochtend in, lekker aan het werk of wat je ook aan het doen bent. Ik zag al iemand die is zwaar aan het poetsen. Nou, lekker aan de slag. Het is beter weer dan gisteren. Toen was het helemaal van het plakweer. En dat is ook fijner als je dan nog in een staartje ochtendspit staat. Rijn van de AWB, goedemorgen.
13: Hey, goedemorgen.
12: Waar staan ze nog?
13: Nou, het valt mee op dit moment, 20 kilometer in Brabant. Wel staat het vast op de A27 richting Breda. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder rijdt het langzaam. 5 tot 10 minuten vertraging. De A50 dan richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook een kleine 10 minuten hier. De A58, Breda richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda en Etten-Leur een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Naar verwachting is de weg om 11:15 weer open.
12: Dankjewel. Nou, Brabants Bond gaat hier beginnen met natuurlijk heel veel lekkere muziek. We gaan dansend van start en daarna een heuse classic uit de 90s.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
21: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed met de

0: Exclusive.com. Toverde Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
3: Met Rousseau Chocolade.
1: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek... en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
6: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
7: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Brabants Bond, Maarten Kortlever.

0: Curtis Gallagher. En Don't Look Back in Anger. Een klein opmaatje naar ons 90s weekend, hè?
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Want dat komt er weer aan, komende vrijdag. Het 90s weekend, ja, daar gaan deze heren natuurlijk niet ontbreken. Want dit waren ja, misschien wel de belangrijkste aanvoerders van de Britpop in dat decennium. Laten we wel wezen. Een jaartje geleden ongeveer, denk ik, waren ze druk aan het repeteren. Toen stonden ze aan de vooravond van die concertreeks die ze de hele zomer hebben gedaan in Engeland. Dat vond ik toch iets te gortig om daar dan weer kaartjes voor te bestellen. Die waren überhaupt al duur en je moet ook nog die kant op. Maar tegelijkertijd heb ik wel het gevoel dat ik daar iets gemist heb of zo. Weet je wel, dat was toch wel weer legendarisch. Oasis terug op het podium. En het lijkt voorlopig eenmalig te zijn. Maar goed. Welkom bij Brabants Bond. Ja, Huubie, die is er even een dagje niet. Morgen is hij er weer wel, hoor. Maar er was een of ander... Ja, vraag me niet. Ik heb daar geen verstand van. Maar er was een of ander bijzonder vliegtuig. En dat was in de buurt. En ja, dat was echt een kans. Daar moest hij naartoe. Dus ja, nou ja, lekker gaan, hè. Daarvoor heb je snipperdagen. Dus Huub, die is nu ergens een vliegtuig aan het bewonderen. Lekker laten gaan. Ondertussen Brabants Bond gestart. Heb je dat verhaal gelezen bij ons op de website? Ik blijf me daarover verbazen. Dat is die PVV'er, die Michael Boon. Die heeft opnieuw weer AI ingezet om nepbeelden te maken. Heeft de rechtbanktekening aangepast. Waarop de verdachten dan ineens heel boos kijken. Maar er klopt helemaal geen bal van. En nou heeft hij eigenlijk gezegd van ja... dit was gewoon heel dom eigenlijk voor mij. Domme actie. Ja, ik dacht, dat kan wel, dan zitten er geen auteursrechten meer op. Ja, sorry hoor, dat gaat er bij mij toch niet in. Dit is niet de ezel die zich twee keer aan dezelfde steen stoot. Die weet heel goed volgens mij waar hij mee bezig is. Dit is hetzelfde als een kok die zou zeggen van... ik begreep niet dat er niet een heel potje zout in het eten moest. Dat had ik niet gedacht. Nee, dag, hou een ander voor de gek.
2: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
0: Zo is dat.

0: Fonkelnieuwe muziek op Omroep Brabant. Dat is een leuk liedje, hè? Dat is een leuk liedje. Dat is een enorme hit aan het worden, dit. Stella Lefty heet ze. Ze komt uit de VS. En dit is haar eerste liedje in Amerika, al een grote hit. En nu is het overkomen waaien deze kant op. Boston heet hij. En ik denk dat we hem nog wel vaker gaan draaien. Wij zijn een klein beetje verliefd geworden in ieder geval. En dit is een classic natuurlijk. Foreigner, cold as ice.
1: You're as cold as ice.
0: Foreigner, cold as ice.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé en If I Were a Boy, daarvoor Foreigner Cold as Ice. Nou, het is in ieder geval niet meer zo warm, maar het hoeft ook niet zo cold as ice te worden. Hè? Het is gewoon lekker vandaag, graadje 25, niks meer aan doen. Het is bijna 10:30 alweer, René, de studio binnengeslopen met het laatste nieuws. Wat heb je zo meteen?
2: Nou, steeds meer mensen die vliegen via Eindhoven Airport en tips voor het barbecuen.
1: Kijk, dan heb je me, ja, want ik ben groot barbecue-fan. Ik ben er een en al oor zo meteen.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
6: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
1: Het is 10:30 en eerst even nog langs de AWB Rijn, want er is nog wat te melden.
10: Ja, er is wat te melden. Twee ongelukken zorgen voor vertraging. Dat is het geval op de A27 richting Breda. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder doe je er een kwartier langer over, omdat de rechte rijstrook dicht is. En op de A58 richting Bergen op Zoom, daar is een ongeluk gebeurd tussen Breda en Etten-Leur. 20 minuten omdat ze bezig zijn met het bergen. De rechte rijstrook is er dicht en naar verwachting is de weg om 12:30 weer open.
1: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
1: Ja, ik zei het al, zon overgoten vandaag. Het zonnetje komt erbij en dat bij zo'n 25 graden. En dat is voor veel mensen toch een stuk aangenamer. Het nieuws, René.
2: Er pakten nog nooit zoveel mensen het vliegtuig vanaf Eindhoven Airport als de eerste maanden van dit jaar. Volgens het AD liepen er in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 1,4 miljoen passagiers door het vertrek- en aankomsthallen. Ruim 64.000 meer dan een jaar eerder. Ook zitten de vliegtuigen steeds voller. Gemiddeld was 89% van alle stoelen bezet. Op een bouwplaats aan Langedonk in Roosendaal is vanochtend een gasleiding geraakt. De brandweer kwam daarop ter plaatse. Netbeheerder Enexis is bezig om het lek te dichten. Het is nog niet duidelijk of omwonenden last hebben van het lek. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. Volgens deze ruimtevaartdeskundige wordt de bouw nog een behoorlijke klus.
1: Oh, excuus, daar is hij.
11: Het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar. Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daarbij worden dus al die dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
2: Toch zijn de plannen van NASA nog niet heel concreet. De vraag of de permanente basis in 2032 ook echt klaar is dan.
1: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee, dat is wel een race gaande. Hè? China, Rusland. Ja, we gaan weer een beetje daar richting die kant op.
1: Ik vind het wel machtig interessant om te volgen. Ja. Dat wel, dat daar dus een basis is waar mensen tijdelijk wonen. Maar is nog, wat is het? 5-6 jaar, joh.
2: Ja, dat is wel een oplossing voor het woningprobleem misschien. Ja. Lekker naar de maan.
1: Ja.
2: Ja, met temperaturen boven de 30 graden draait de barbecue overuren. En dat geldt bij jou thuis ook wel, volgens mij.
1: Ja, zo af en toe gaat die aan. Ja.
2: Nou, misschien heb je al wat aan deze tips van de barbecue-expert Wim Vink uit Zonnebreugel. Volgens hem is de trend deze zomer vooral veel groenten en kleine hapjes om te delen. Ook watermeloen op de barbecue is volgens hem een aanrader. Oh, ja. Ja, want dan lijkt het qua structuur op zalm. Zijn woorden, niet die van mij.
1: Watermeloen, ja, dat moet ik wel een keer doen nog. Wij hebben altijd watermeloen, maar die heb ik nog nooit op de barbecue gegeven.
2: Ik heb hem een keer geproefd. Hij suikert zichzelf. Ja, hij karamelliseert eigenlijk die barbecue. Nou, en de laatste nog, dat is ook nog een tip van de barbecue-kampioen. Haal vlees op tijd uit de koelkast en gebruik liever geen aluminiumbakjes op het vuur.
1: Nee. Been there, done that.
2: En anders kunnen ze het jou vragen.
1: Ja, daarom. Lekker, man. Oh. Maarten Kortleven. Nou, meer nieuws en meer tips ook op web en app van Omroep Brabant. Ga ik door met heel veel lekkere muziek. Rod Stewart bijvoorbeeld. Passion.

0: Haagse nieuws, de gezelligheid
1: en de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
2: Maarten Kortlever, gas op die lolly!

0: I'm good, ofwel blue, I'm blue dabadi. Pak dat liedje uit de 90s, gooi het in de blender. Nieuwe zangeres erbij en je hebt een wereldhit. David Guetta en Bebe Rexha.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ja, die heeft hij gelukkig wel hier laten staan. Dus ik heb daar een beetje in zitten grasduinen. En toen kwam ik in één keer dit liedje tegen. Toen dacht ik, oh ja, jemig, dat is inmiddels alweer, even rekenen, 7 jaar geleden. 7 jaar geleden kwam deze Amerikaanse producer met een liedje. Ja, het is geen grote hit geweest. Het haalde de tipparade, net niet de top 40 overigens. Werd wel zo hier en daar op de radio gedraaid. En ook wij hebben het regelmatig gedraaid. En het is zijn grootste hit tussen aanhalingstekens. Het gaat over verliefd zijn en alles wat erbij komt kijken. En hij is helemaal blij met dat liedje. En ik op zich ook wel, want het past helemaal bij dit weer. De zon gaat stralen. Er zit zelfs een vlugje gospel in voor mijn gevoel. Maar dan helemaal anno 2019, toen het uitkwam. Beetje dancey, beetje lekker popliedje is het. Niks meer aan doen. Big Wild heet die producer. Big Wild. En dat liedje heette Sixes to Nines. Je draait eigenlijk mijn 6 om naar een 9. Ja, dan heb je het überhaupt al goed gedaan, hè, om in eindexamensferen te blijven. Als je een 6 naar een 9 weet op te werken. Stevige klus. In het koffertje van Mol dus. Vandaag dit, ik zou bijna zeggen, vergeten liedje. En laten we een klein beetje wegdromen. Denk aan een lekkere cocktail of een frisse iced tea. Ijsblokje erin en zitten. Oh. Het is gelijk 2 graden warmer. En het zonnetje straalt als nooit tevoren.

0: Je werkdag.
1: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
1: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.

het is niet echt een zomers liedje, maar het wordt wel gesmaakt. Heel veel luisteraars zeggen, oh, wat mooi toch. Ja, fantastisch liedje. Eiland in de regen over het prachtige Ierland waar Rona Hesse eigenlijk zo verliefd op is. En dan gaan ze daar zo af en toe eens een keer naartoe, een beetje inspiratie opdoen. En dan komen ze weer terug met mooie liedjes. Dat was de ene laatste, want de laatste van dit uur, die is zojuist ingestart. Zometeen natuurlijk weer een heel nieuw uurtje Brabants Bont. Dan weer op zoek naar de ultieme Bonte 50. Deze week Nirvana. Ja, dat is wat atypisch misschien. Aan de andere kant, ja, zeg je de jaren 90, dan zeg je wel Nirvana. Die hoorde er echt wel bij. En hoe kort de band ook bestaan heeft, wel een paar fantastische liedjes uitgekomen. Dus we gaan op zoek naar de ultieme van Nirvana. Zometeen hoor je de twee liedjes die vandaag zijn uitgekomen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
8: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
9: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
13: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
14: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
15: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede morgen. Iets na 11 en nog steeds is het niet opgelost, die ochtendspits. Hoewel, ja, kun je het nog ochtendspits noemen, of is het gewoon een incidentje hier en daar? Rijn van de ANWB, waar staan ze?
19: Ja, het is inderdaad een incidentje hier en daar. Wat wel opvalt is de A58 richting Bergen op Zoom. Er zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst tussen Breda en Etten-Leur. Er is veel schade. De vertraging bedraagt ongeveer een kwartiertje omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 12:30 zal duren. De A27 dan richting Breda. Tussen industriegebied Aveling en Hank doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
18: Dankjewel. Zometeen heel veel lekkere muziek. Natuurlijk de ultieme bonte 50 van deze week. Nirvana, er moet weer een liedje gekozen worden om richting de finale te duwen. En zometeen als openingsliedje, ja, een heerlijk loom liedje van een grootheid, van een grote band. Maar dan met een Caribisch sausje, een klein Caribisch sausje zit er overheen.
20: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie, daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
25: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
26: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
27: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
28: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
29: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
28: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
30: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
31: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond, Maarten Kortlever.

0: Bruno Mars. En
1: I just might.
0: Ja, dankjewel.
2: Brabantsbond op Omroep Brabant.
0: I just might. Wat een dikke, dikke hit is het toch. En hij gaat het allemaal live spelen, hè? Over een maand ongeveer. Dan is hij aan de beurt in de Arena in Amsterdam. Maar dan moet eerst even Harry Styles eruit. Die heeft nog een paar concerten te gaan daar. En dan kunnen ze gaan beginnen aan Bruno Mars. Begin juli allemaal. Welkom bij het tweede uurtje van Brabantsbond. Op deze woensdagochtend. Het is gelukkig qua weer een beetje beter geworden. Graad 25 vandaag, zonnetje erbij, niks meer aan doen. Sommige mensen die er nog steeds achter komen dat Hubert er niet is. Nee, Hubert is er niet, die moest even richting een vliegtuig. Morgen dan is hij weer gewoon terug op zijn post. Ik bewaak even één dagje de winkel. Val wel met mijn neus in de boter, want zo meteen ultieme Bonte 50 natuurlijk. De hitlijst van Hubert, waarin hij op zoek gaat naar de mooiste liedjes aller tijden. Van de grootsten aller tijden. En vandaag de beurt aan weer twee nieuwe liedjes van Nirvana. Welke liedjes dat zijn van die jaren 90 grunge band, dat hoor je zometeen. Eerst nog even ver terug naar de 60s. Een van mijn favorieten uit dat decennium, The Monkees en I'm a Believer.
3: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabantsbond.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Het is de ultieme hitlijst die Hubert aan het samenstellen is. En die krijgt al heel wat vorm, want allerlei grootheden zijn al de revue gepasseerd. Michael Jackson, Simon & Garfunkel en Adele. En nou ja, er komt nog veel meer moois. En zo gaan we dus 50 zangers, zangeressen, bands na, die uiteindelijk één liedje mogen aanleveren in die lijst. De hele week is er elke dag een verkiezing. Twee liedjes die tegen elkaar opnemen. En op vrijdag is er dan de finale. En dan wint er maar één liedje. En die plaatsen we in dat servieskastje, zeg maar, dat de ultieme Bonte 50 is. Als we ze alle 50 hebben, dan gaan we ze ook allemaal uitzenden. Dus dat komt toch allemaal, dat zit in het vat, verzuurt niet, komt goed. Deze week Nirvana, het bandje dat maar een paar jaar bestaan heeft, omdat helaas Kurt Cobain tot de club van 27 ging behoren. Hij beroofde zichzelf van het leven en dus bleef het bij, maar een paar liedjes. Maar wel heel veel iconische liedjes toch eigenlijk, hoor. Dus de vraag is, welke vandaag moet gaan winnen? Luister goed, dit zijn de twee liedjes.
0: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Misschien had je ook wel dat legendarische album thuis met die blote baby in dat zwembad. Nevermind. Lithium. Dat was liedje 1. Wil je die horen, dan stuur je heel simpel een 1. Of ga je voor About a Girl. En dan live akoestisch uit de MTV-sessies. Dan ga je voor liedje nummer 2. Dus een 1 voor Lithium. Een 2 voor About a Girl. Meeste stemmen gelden. Het is een democratie, zo simpel. Straks de uitslag.

0: Uit de jaren 80, Santana en Hold On. Daarvoor Avril Lavigne en Complicated. Het is bijna 11:30 alweer. René, het gaat snel, man.
1: Het gaat heel snel.
0: Voordat je het weet zitten we aan de lunch. Wat heb je zo meteen voor nieuws?
1: Fietser die is zwaar gewond geraakt en steeds meer miljoenen woningen.
0: Oh, die dus een miljoen euro moeten kosten.
1: Ja, we hebben niet miljoenen woningen erbij, helaas. Maar het is steeds meer woningen die een miljoen kosten.
0: Ja natuurlijk. Zometeen meer nieuws.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zo. 11:30. Dag Rijn van de ANWB.
8: Hey, hallo. Het staat onder andere vast op de A58 richting Berg op Zoom nog steeds. Want bij Breda zijn twee vrachtwagens tegen elkaar gebotst. Zorgt al heel de ochtend voor vertraging en op dit moment is de vertraging een kwartier. Rijkswaterstaat verwacht dat ze nog wel tot 12:30 bezig zijn.
0: Dankjewel.
8: Alsjeblieft.
0: Houdoe.
9: Omroep Brabant.
0: Heerlijk zonnetje buiten. Zon overgoten wordt het zelfs deze middag. Inderdaad misschien nog een klein beetje bewolking, maar volgens mij is het bijna allemaal weggebrand. Temperatuur zeer aangenaam als je vergelijkt met gisteren. Want we halen vandaag zo'n 25, hier en daar lokaal misschien 26 graden. Een overzicht van het nieuws met René.
1: Een fietser is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Bovendonk in Roosendaal. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van een traumaarts. Hoe de situatie nu is, is nog niet bekend. In een tentje langs het Joplinpad in Tilburg is gisteren een overleden persoon gevonden. Daarover schrijft het Brabants Dagblad. Het tentje stond een stukje van het pad af, de bosjes in. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt, maar het zou gaan om een natuurlijke dood. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten van mantelzorgers. Gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Volgens deze onderzoeker is de hersenziekte te voorkomen door een betere leefstijl.
10: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook de sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
1: Nederland telt naar schatting 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Ja, woningen ter waarde van 1 miljoen zijn al lang niet meer alleen iets voor in het Gooi. Ook in Brabant neemt het aantal huizen van 1 miljoen euro of meer flink toe. Breda en Eindhoven zijn de grootste uitschieters. In Breda kwamen er vorig jaar zo'n 900 miljoen woningen bij. De Baronielaan is zelfs de Brabantse straat met de meeste miljoenen huizen. Volgens onderzoekers worden miljoenen woningen steeds normaler op de Nederlandse huizenmarkt vanwege de stijgende huizenprijzen.
0: Ja. Maar het salaris gaat ook omhoog natuurlijk. En het gaat niet helemaal gelijk op. Maar de Baronielaan, die ken ik wel. Daar wonen. Maar er staan ook kasten van huizen.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Ja, dat is echt niet normaal. Dus dat is, ik snap wel dat ze daar boven het miljoen zitten. Maar flink door blijven sparen.
11: Maarten Kortleven.
0: Hier zometeen de ontknoping van de ultieme Bond 50. Nirvana. Ik laat zometeen nog een keer de opgave horen. Hier is Duran Duran.

0: Imagine Dragons and Demons, laatste oproep. Als je nog wilt stemmen, dan moet je nu in actie komen. De ultieme bonte 50 na de ontknoping. Nirvana.
1: De ultieme bonte 50.

0: Nou.
1: De ultieme Bonte 50.
0: En nu dan stemmen, hè, via de app 06-573-28203. Ga je voor liedje 1, Lithium, dan doe je een eentje. Ga je voor liedje 2, About a Girl, dan doe je een 2. Uiteindelijk gaat er weer 1 liedje door naar de finale. En vrijdag dan kiezen we de ultieme Nirvana-song voor de ultieme Bonte 50. Dus, doe nog even snel je ding in de app. Hoe meer stemmen, hoe beter. Leef je uit. Lithium of About a Girl.

0: Het origineel er maar weer eens bijgepakt uit de jaren 70 in plaats van die hit met Surreal, Chris Norman en Suzy Quatro en Stumbling In.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Alle stemmen bij elkaar opgeteld. De notaris er ook nog een keer naar laten kijken. Maar we hebben uiteindelijk een winnaar. Dankjewel voor het meedoen en voor het stemmen allemaal. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan weer twee liedjes van Nirvana. Maar vandaag is er een uitslag. Lithium of About a Girl. Het ging even gelijk op, maar uiteindelijk trok een liedje een eindsprintje. En dat werd dit prachtige pareltje uit de akoestische sessies bij MTV. De unplugged versie van About a Girl. Dit liedje dus door naar de finale. En vrijdag wint hij misschien wel, wie zal het zeggen?
2: This is our first record. Most people don't own it.

Misschien wel de zomerrit van het jaar. Ze komen uit Noorwegen, de Bauza Magnetic. Klinkt heel zomers, maar ja, Noorwegen, dat is nou niet direct zomers. Het schijnt dat het liedje ook ontstaan is ergens in een of andere storm bij min 15. Drie vrienden die eigenlijk dit als hobbyprojectje hadden, die kwamen ineens op dat piano ding-ding-ding-ding-deuntje. En toen, ja, was eigenlijk de wereldhit geboren. En het past perfect bij dit weer, als je mij vraagt. De Bauza dus en Magnetic. Onderweg richting het nieuws van 12 uur. Misschien wel een boterhammetje met David Bowie en Pat Metheny. And this is not America. Zometeen na 12 natuurlijk nog een heel uur Brabants Bond te gaan met nog veel meer fijne muziek.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Vandaag is de laatste dag van de Musical Tiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Eet smakelijk mocht je aan de boterhammetjes gaan, de lunch of wat het dan ook mag zijn. Tegenwoordig is het lang niet alleen maar boterhammen als we cabaretier Steven Brunswijk mogen geloven. Die zit eerder aan de rijst en de kippertjes. Ook lekker, ook lekker. Rijn van de ANWB, waar staan de files?
16: Nou, onder andere op de A29, daar staat het even stil in de richting van Rotterdam, want de Haringvlietbrug staat open. 10 minuten vertraging. En de A58 richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Ulvehout, is je vertraging 5 tot 10 minuten.
1: Dankjewel. Zometeen een onvervalste ethisch classic, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now als eerste. En dadelijk ook nog even richting een Spaanse zanger. Wie en wat, dat hoor je zo.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
23: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
24: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
2: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s weekend.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond, Maarten Kortlever.

0: Dat is zo'n liedje dat je mee wilt gillen eigenlijk, hè? Hoe, hoe, ja, zo hoog kom ik niet.
1: Brabantsbond op Omroep Brabant.
0: Starship and Nothing's Gonna Stop Us. Nou, laatste uurtje Brabantsbond van deze woensdag. Straks dan is John er weer om Koen even over te nemen. Wijn in de middag. Morgen is u bij trouwens gewoon weer terug, hoor. Mocht je net inschakelen en denken, hé, andere stem. Ja, klopt. Hubert is even een dagje afwezig. Moest een vliegtuigje bekijken. Maar eerst morgen gewoon weer terug en dan gaan we hier op de redactie waarschijnlijk alle verhalen weer horen over hoe mooi dat was en hoe bijzonder enzovoorts. Ik heb nog een heel uur lekkere muziek voor je om nou ja, bij te poetsen, bij te lunchen, bij te werken. Weet ik veel wat je allemaal aan het doen bent. Misschien sta je al ergens een klein beetje vast in een Brabantse file. Gelukkig is er de muziek van Omroep Brabant om je gezelschap te houden. Ik zei net, een Spaanse zanger. En toen zat je misschien al weg te dromen bij allerlei heerlijke Spaanse klanken. Ja, hij heeft ook al Spaanse liedjes, maar dit is in het Engels. En nee, het is niet Julio Iglesias, want dat was misschien de usual suspect waarop je uitkwam. Maar het is zijn zoon. Het is zijn zoon Enrique. Die heeft natuurlijk heel veel hits gescoord. Vandaag uitgekozen Escape. En zo meteen ook Joe Cocker.
2: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabantsbond.

0: Omroep Brabant is het keigezellig werken. En dat delen we graag met jou.
1: Zet je radio aan en maak het net zo gezellig als bij ons.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

Joe Cocker, feeling all right hier op Omroep Brabant. Even een weekje terug in de tijd, de 20e, vorige week dus op woensdag. Toen stond Somjeu in de 013. Ja, ik was er niet bij, het was stijf uitverkocht natuurlijk. Maar ik lees wel verhalen dat het werkelijk fantastisch was. Band heeft er een tijdje uitgelegen door wat mentale problemen van de zanger. Maar die is weer helemaal terug. En ze hadden een nieuwe plaat en die gingen ze zo'n beetje helemaal spelen. En het schijnt fantastisch geweest te zijn. Vooral heel veel van die nieuwe plaat gespeeld. Maar deze mocht natuurlijk ook niet ontbreken, dus die zat er ook nog even ingepropt. Somjeu, hier gewoon vanaf CD, maar dat maakt niet uit. Net zo goed. Multicolor.

0: Dua Lipa en een van haar vele hits. Be the One, inderdaad. Nou, de enige echte nieuwslezer van deze middag is Peter de Bekker. Peter, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Nou, een fietser is zwaar gewond geraakt in Roosendaal. En een Nederlandse amateuronderzoeker heeft haar eigen ruimterots gekregen.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
4: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family.
4: Aanbevolen door vrolijke families.
2: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Maar eens even kijken hoe het is op de Brabantse wegen. Rijn van de ANWB. Ja, ik zocht even naar je naam. Ik denk, Rijn was het, ja.
8: Ik ben er, ja.
0: Waar staan de files?
8: Nou, ze staan onder andere op de A27 richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En de A58 Breda richting Eindhoven. Daar staat het vast tussen knooppunt de Baars en Oorschot. 10 minuten extra.
9: Omroep Brabant.
0: Heerlijk weer is het, een graad of 25, wellicht hier en daar 26... en zon overgoten vanmiddag. Het nieuws, Peter de Bekker.
1: Een fietser is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Bovendonk in Roosendaal. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht onder begeleiding van een traumaarts. Twee minderjarige jongens uit Bergen-op-Zoom zijn gisteren opgepakt nadat ze in Halster iemand hadden beroofd van een pakje sigaretten. Ze bedreigden het slachtoffer met een mes en gingen er vandoor op een fatbike. Agenten wisten de jonge daders al snel aan te houden. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Keti Kotti als de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Groningen is de derde provincie die dat doet. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Deze gedeputeerde legt uit waarom Groningen stilstaat bij het slavernijverleden.
10: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarop die vlag op te hangen.
1: Op 30 juni gaat de vlag halfstok voor de herdenking. Een dag later gaat tijdens Keti Kotti de vlag intop. En dat gebeurt dan op het provinciehuis in Groningen. En een Nederlandse amateuronderzoeker heeft haar eigen ruimterots gekregen. Nou ja, naar haar vernoemd is die. De ruimterots tussen Mars en Jupiter heet voortaan officieel Eeuwis.
0: Oh.
1: Vernoemd naar Astrid Eeuwis uit Nijmegen. De onderzoeker dacht eerst dat het ging om een grap. Eeuwis geeft lezingen over sterrenkunde en onderzoekt piepkleine ruimtesteentjes die zelfs in dakgoten terecht kunnen komen. Zou het iets voor jou zijn? Zou je het eervol vinden als een ruimte?
0: Een ruimtestukje ruimterots? Ja, waarom niet? Dat zou je toch ook leuk
1: vinden?
0: Ja, bijvoorbeeld. Of de Bekker. Waarom niet? Jongen, daar gaat de Bekker.
1: Ik had er nog niet over nagedacht.
0: Ja, dat lijkt me fantastisch. Maar dat is dus...
1: Wij zijn toch al in die air, hè, op de radio.
0: Ja. Maar dat is dus een klomp steen, zeg maar, die dan dus daar ergens rond.
1: Nou ga je het heel vervelend uitleggen. Ja, feitelijk
0: is het. Ja, dat is het, ja. De Eeuwis.
1: Ja.
0: Ik vind Eeuwis ook wel, dat heeft iets eeuwigs.
1: Ja.
0: De Eeuwis.
1: Nou is wel ideaal ervoor.
0: Tjonge,
1: dat klopt.
0: Jonge.
1: Maar ik vind de kortlever zie ik ook.
0: Ja, de kortlever die vliegt dan ook langs de Hubble-telescoop. Jeeuw, daar komt-ie.
11: Maarten Kortlever.
0: Zie je, daar ging die weer. Jeeuw. Hoppatee, we gaan nog een half uurtje Brabants Bond doen met The Whispers. It's

0: The Whispers and It's a Love Thing. Het is 7 minuten over 12:30, maar eens even het uitgebreide weer. Altijd rond dit tijdstip. Weerman Jeroen van Weerplaza, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Het is vandaag voor veel mensen, denk ik, een heel stuk aangenamer dan dat het gisteren was.
1: Dat weet ik wel zeker. Ja. Het is echt perfect zomerweer, zou ik nu bijna willen zeggen. Temperatuur nu tussen de 22 en 24 graden. Veel zon erbij. Een lekker windje uit noordelijke richting. Ja, ik teken ervoor.
0: Ja, en de temperatuur blijft ook daar hangen? Of gaan we nog een vleugje stijgen in Brabant?
1: Het blijft ongeveer daar hangen. Okay. Al kan het in het zuiden van de provincie nog 2 graden warmer worden. Dan komen we op 26 graden uit. Maar goed, het is lang niet die 32 graden die we gisteren hadden. En ja, voor de rest blijft het droog. Is er veel ruimte voor de zon? Ja, wat wil je meer?
0: Nee, in lijsten dit. Ik zeg copy-paste naar morgen als het kan.
1: Deels. Het wordt wel weer warmer. We hebben nogal een frisse nacht met temperaturen die terug gaan naar een graad of 10. Blijft helder en morgen is dan veel ruimte voor de zon. De temperatuur gaat dan wel weer snel omhoog. En uiteindelijk komen we uit op waarde rond 27 graden. En dat is slechts een voorproefje voor vrijdag. Dan gaan we weer opnieuw naar 32 graden.
0: Tjoe, het lijkt wel alsof we in een achtbaan zitten.
1: Ja, omhoog, een thermische rollercoaster.
0: Omhoog, omlaag. Hoe komt dat het in één keer weer op 33 belandt?
1: Nou, we hebben nu te maken met een noordenwind. Dat komt omdat er een nieuw hoge drukgebied op de weerkaart is verschenen. Ja. Net ten westen van ons. Daardoor hebben wij een noordelijke wind. Maar dat hoge drukgebied dat schuift de komende 48 uur op naar Duitsland. En ligt dan weer aan de andere kant van ons land. En dan hebben we weer een zuidenwind. En dan komt weer die warme lucht onze kant op. Ja. Overigens wel vrijdag ook echt benauwd. En aan het eind van de dag misschien in het oosten een onweersbui.
0: Okay, dus even de radar in de gaten houden. Niet klakkeloos als een malle gaan barbecuen. Want het kan zijn dat de worstjes nat worden, zeg maar.
1: Het zou kunnen dat in de hoek van Eindhoven inderdaad de barbecue in het water loopt. Maar goed, niet overal komt het op bui, hoor. Dus hou het even in de gaten. Vanaf zaterdag wordt het overal weer geleidelijk aan minder warm. Uiteindelijk komen we zondag uit op temperaturen rond 23 graden met af en toe een bui.
0: Nou, we gaan het gewoon allemaal meemaken. Vandaag dus heerlijk, morgen ook op zich. En dan weer even een plakdagje. Heen en weer, op en neer. Jeroen, dankjewel.
1: Voor ieder wat wils.
0: Houdoe, hè. Dag. We gaan naar een heel mooi liedje. Ja, ik ben stiekem een klein beetje fan van dit liedje. Het is geen vrolijk liedje. Het gaat over dementie. Maar het is zo mooi gemaakt door Snelle. En hij heeft er een hitje mee. Luister nog eens goed naar die tekst. En laat het even op je inwerken. Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Hij is alvast maar een beetje in de stemming te komen. Komend vrijdag dan gaat het 90s weekend van starten hier op Omroep Brabant. Gaan we een heel weekend terug naar de jaren 90. Met al die fijne liedjes, herinneringen, leuke spelletjes, dat soort dingen allemaal. Dus dan zeker luisteren. En misschien komt deze ook wel langs. Becky Bell. Stepping out tonight. Hey, luister naar Brabants Bond op Omroep Brabant. Het wordt langzaam 1 uur. Hij is al binnen hoor, John. Die gaat zo meteen verder met wijn in de middag. En dit is U2.

0: Don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put the blame on me.
1: And Human.
0: I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
1: Lukt het?
2: Nou, nee, daar heeft hij vanochtend in een jas vergeven. Heeft hij gezeten.
1: Oh, dus
2: die heeft zijn eigen koptelefoon.
1: Oh ja, het stekkertje.
2: Dus die had een stekkertje. Nee, maar die had het ook ergens in. Ik zat dus klem.
1: Oké.
2: Okay. Met de koptelefoon.
1: John is uit de klem en kan zo meteen wijn in de middag gaan doen. Ja, heel veel lekkere liedjes, denk ik gewoon.
2: Ja, absoluut. En mijn blikken was een klein beetje vooruit natuurlijk op het 90s weekend.
1: Ja.
2: Dus we gaan terugspoelen naar de jaren 90. Dat en meer zo meteen. Lekker.
1: Ik draai deze laatste niet voor niks. Weet je waarom?
2: Nou, nee, vertel.
1: Ze zijn dichterbij dan ooit.
2: Ja, nee, in Eindhoven. Hè?
1: Vanavond gewoon.
2: Vanavond. Ja, ik heb nog gekeken. Vond het wel duur. Er waren nog kaartjes.
1: Ja, de Jacksons.
2: Ja.
1: Mensen, veel plezier met John. Fijne middag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna €12 miljoen ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton... Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, het is 3 minuten over 1. We schakelen even met de ANWB. Daar zit Rijn Baatmans. Rijn, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ja, het is natuurlijk veel te lekker weer om in de file te staan.
16: Ja, zeker.
17: Helaas zijn we niet filevrij. Er staat een file op de A58 richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto. En op dezelfde hoogte staat de andere kant op richting Breda een file tussen Oorschot en knooppunt de Baars. 5 tot 10 minuten vertraging daar.
16: Oké, Rijn, dankjewel. Een fijne middag als ik je niet meer spreek. En zowel dan is het slecht nieuws voor weggebruikers.
17: Ja.
16: Toch?
17: Tot zo. Ja,
16: tot zo, dag. Wij gaan zo door met het tappen van een wijntje. Cool, geserveerd, alcoholvrij. Het kan allemaal. Heel veel fijne muziek. Het komt er zo aan, onder andere deze. Olita Adams in Wijn in de Middag staat voor je klaar.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
21: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
21: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
26: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
27: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
28: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
25: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
29: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
30: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
31: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Wijn in de Middag. John van Vroenhoven.

0: Jason Mraz, I'm yours. Dat zegt hij ook tegen zijn oma.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, dat is een beetje raar om dat zo te zeggen. En dan hoor je mij heel even niet. Dan denk je, ja, John, leg het dan even uit. Ja, waarom zegt hij dat ook tegen zijn oma? Nou, omdat hij gisteren bekend heeft gemaakt dat hij al een tour gaat doen. En dat is gebaseerd op zijn oma's gospelfavorieten. Dus ja, hij neemt de hele familie mee. Dus hij heeft het speciaal voor zijn oma. Gaat hij gewoon on tour. Moet je voorstellen dat je de oma van Jason Mraz bent. Dat je kleinzoon bij je komt en zegt, oma, ik ga on tour en je mag mee. En we gaan jouw liedje spelen. Dus nou, wat wil je nog meer? 1:15, het is woensdagmiddag. We gaan al hard op weg richting weekend. Het voelt al zover, we zitten al aan de tweede helft van de week. De zaagmans heeft de week alweer door midden gezaagd. Zoals dat in een flauw grapje wel wordt gezegd. Tot 4 uur ga ik je vermaken met heel veel fijne muziek. Koen is nog lekker een paar dagjes vrij. En dat heeft hij goed uitgekozen, want het is vandaag weer een hele lekkere dag met maximaal van 25 graden. Even bijkomen voordat we weer naar tropische temperaturen gaan.

De klanken van Diana Ross en Upside Down in Wijn in de Middag. Daarvoor hoorde je Danny Vera samen met Marlon Pichel. Ik sprak Danny Vera onlangs hier nog bij Omroep Brabant. Ik had hem aan de telefoon over die plaat. Dat was ook nog de Omroep Brabant tipplaat. In die week, Try Again. En daarin gaf Danny ook heel duidelijk aan dat hij het podium heel graag geeft aan opkomend talent. Of dat nou jong of oud is, want Marlon die draait ook alweer enkele jaartjes mee. En die zette die vol in de spotlight. Het is ook een prachtig liedje geworden. Je hoort het hier bij Omroep Brabant. Een band waar ik graag naar mag luisteren, graag ook naar mag kijken, is Raccoon. En dan heb ik uit betrouwbare bron dat ze een nieuwe single gaan uitbrengen. Wanneer weet ik nog niet precies, maar die ga je ongetwijfeld hier horen. Eerst nog even een oudje doen.

Ja, bij de nieuwe single van Raccoon is het altijd weer de vraag: wordt het Nederlands of wordt het Engelstalig? Dat weten we eigenlijk van tevoren nooit. No mercy. Maar wij weten wel, zodra die uit is, ga je hem hier meteen horen. We gaan zo naar het nieuws met Peter de Bekker. Waar eerst Billy Ocean, Love Really Hurts Without You.

0: really hurts without you. Billy Ocean. Dat maakt het bijna 2:30 alweer op de klok. Dat betekent dat we zo naar het nieuws gaan met Peter de Bekker. Peter, we gaan het zo over hebben.
1: Wel 40 uur tankstraf die is geëist tegen een vrouw uit Steenbergen vanwege oplichting. En ik ga je zo meteen vertellen waar je de meeste miljoenen huizen in onze provincie vindt.
0: Ga ik vast geld schrapen.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: We gaan even naar Rijn Baartmans van de ANWB voor een update van het verkeer in Brabant. Rijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag, John. Ja, onze gebeden zijn niet gehoord, want er is alleen maar meer bijgekomen. Zo staat er op de A2 een file richting Maastricht. Tussen knooppunt Waterdorp en knooppunt De Hoog, 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, daar beland je in de file tussen Hank en industriegebied Avelingen. Reken hier op 20 minuten extra. De A27 de andere kant op, richting Breda. Daar staat het vast tussen Noorderloos en Werkendam. Een kleine 10 minuten vertraging. En de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot heb je een kwartier extra tijdverlies.
0: Rijn, dankjewel weer.
6: Omroep Brabant.
0: Het is wederom een zonnige middag met lokaal wat sluierwolken. De temperatuur is tijdelijk wat lager, maar het is niet erg, want het is met lager met 25 tot 26 graden prima aangenaam vertoeven buiten. Het nieuws krijg je van Peter de Bekker.
1: Tegen een vrouw uit Steenbergen, die samen met haar partner allerlei spullen aanbood op Marktplaats, maar nooit leverde als iemand die kocht, is vandaag 40 uur taakstraf geëist. Volgens de officier van justitie is duidelijk dat de vrouw niet de drijvende kracht was achter de oplichting. Haar partner, die daar wel van wordt verdacht, verscheen vandaag niet voor de rechter. Zijn zaak dient daarom later. Met de oplichting werden tienduizenden euro's verdiend. De politie heeft 3 verdachten opgepakt in verband met de schietpartij in Magaren. Daar raakte donderdag een man van 41 zwaar gewond. De 3 verdachten van 29, 40 en 42 jaar oud zijn aangehouden in Os, Hees en Beneden Leeuwen. De politie onderzoekt hun precieze rol bij de schietpartij. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis. De politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de socialistische partij van de Spaanse premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs binnen een lopend onderzoek, zegt deze correspondent.
7: Dat is een corruptieonderzoek waar afgelopen december al een voormalig president van een staatsbedrijf is opgepakt. En binnen die zaak zijn verschillende mensen al aangeklaagd voor machtsmisbruik, verduistering, corruptie en zelfs georganiseerde misdaad. Dus ja, dit onderzoek lijkt bij ons steeds groter te worden.
1: Premier Sanchez is nu in Rome, waar hij op bezoek is bij de paus. Hij heeft nog niet gereageerd op de inval. Huizen met een waarde van een miljoen euro zijn al lang niet meer alleen iets voor het gooi. Ook in onze provincie neemt het aantal huizen met een waarde van een miljoen euro of meer flink toe. Breda en Eindhoven zijn de grootste uitschieters. In Breda kwamen er vorig jaar nog zo'n 900 miljoenen woningen bij. De Baronielaan is zelfs de Brabantse straat met de meeste miljoenen huizen. Volgens onderzoekers worden miljoenen woningen steeds normaler op de Nederlandse huizenmarkt.
0: En wat is dan de basis van waaruit wordt dan gebaseerd dat een huis een miljoen waard is of meer?
1: Nou, je hebt natuurlijk te maken met sowieso de waardes van huizen die steeds hoger worden. En dat drijft zichzelf al maar verder op.
0: Ja, maar goed, dat moet toch wel. Dan moet wel gezegd, kijk, als jij zegt de Baronielaan, er staan zoveel huizen die een miljoen of meer waard zijn. Maar wat is dan wat is de monitor? Wat is zeg maar, op basis waarvan wordt dat gebaseerd?
1: Ja, dat is een hele goeie. Kijk,
0: is dat WOZ-waarde?
1: Dat weet ik niet. Volgens mij is dit gewoon de waarde die ervoor betaald is. Dus werkelijk wat de gek ervoor geeft.
0: Ja, maar er zijn nooit 900 huizen vorig jaar verkocht in Breda van meer dan een miljoen.
1: Nee, dat is waar. Nou, dit zoek ik even voor
0: je na. Ja, dat vind ik wel interessant. Goed, ja, ik wil jou niet zeg maar...
1: Ja, nee, dank je. Nee,
0: zo ben ik, hè?
1: Ja, nee, ja.
0: Dankjewel, Peter. Nou, straks waarschijnlijk deel 2 van dat verhaal. Ja, is lullig voor mij. Ja, deze, ik ben best aardig verder, hoor.

0: Douwbob, welkom to the Outcast Town. Zeg ik dat zo goed? Outcast, ja, Outcast Town. Zeg ik zo goed? Het is 11 minuten over 2:30.
1: 0657328203.
0: Ja, dat betekent als je dit hoort, dat je als de wiede weer ga je telefoon erbij moet pakken als je een lekker liedje wil horen om

Ik denk dat ik hem heb. Ik weet het zeker. Er gaan de lijnen sluiten. Er komen ongelooflijk veel lekkers binnen. Oh, oh, oh, oh. En dan kan ik zo moeilijk kiezen. Maar ja, eentje die kan me dan. Dan denk ik, ja, dat gaan we gewoon doen. Rudolf, dank je wel voor jouw bijdrage. Het is gewoon zo. Ik voel het ook. Het is pas 27 mei. Maar het is net alsof het hartje zomer is. Dus ja, dan moeten we hem maar even erbij pakken. En deze zegt er nog even bij. Lekker even Nederlands meezingen. Dat gaan we doen. Rudolf, dankjewel. Iedereen, dankjewel voor de appjes. De afterlunch dipplaat vandaag. André Hazes.

0: hij dan altijd het clip voor me van Love Train. Het begin van het televisieprogramma. De OJ's, dat lekkere die disco-dans uit de jaren 70. Was dat toch een mooie tijd? Nou, daarover gesproken, mooie tijd. De jaren 90 was ook zo ontzettend leuk. Ik heb daar veel plezier beleefd. En aankomend weekend gaan we lekker terug naar dat decennium. Van vrijdag tot en met zondag, einde van de middag, 6 uur... staat Omroep Brabant helemaal in het teken van de 90s. Zometeen Will to Power en Baby I Love Your Way. Maar eerst deze van Johnny Cash, dit is Hurt.
1: I hurt myself today.

0: was aan deze muziek al te horen dat de jaren 80 qua muziek er een klein beetje op zaten. Kon het kenmerken de jaren 80 geluid. En dat het al langzamer richting de jaren 90 ging. Dit werd uitgebracht in 1989. Onder de naam Will to Power, samen met Free Bird. En Baby, I Love Your Way. Wijn in de middag. Het eerste uurtje zit erop. Zometeen in het tweede uurtje. Ik maak wel weer druk over prularia in de supermarkt. Daar wil ik het zometeen even met je over hebben. En we gaan terugspoelen naar de 90s.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
9: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Manning Sampers met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cina. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan gaan we nog een keer naar Rijn Baartmans van de ABB... voordat hij lekker de middag ingaat. Zijn vrije middag, Rijn. Goedemiddag.
11: Jazeker. Hallo, goedemiddag. Nou, er staat nog één file op de A27 richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 10 minuutjes langer over.
0: Nou, heb je er mooi allemaal opgelost. Helemaal klaar voor je collega zometeen, die het dan weer overneemt.
11: We hebben alles schoongeveegd.
0: Goed zo, hartstikke goed. Hey, fijne middag en tot de volgende.
11: Dankjewel. Yes, jij ook. Doei. Doei.
0: Ja, we gaan lekker door met Wijn in de Middag. Natuurlijk heel veel fijne muziek. Straks gaan we terugspoelen naar de 90s met een lekker liedje. En Genesis staat zo voor je klaar met Invisible Touch.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
19: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
20: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
21: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
20: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
22: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
23: Weekend herbeleef je de jaren 90.
24: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. John van Vroenhoven.
25: Gezellig.

0: was een prachtig zinger toch, hè? Miss Montreal. Eigen naam Sanne Hans. Het nieuwe liedje heet Schuilen. Hoorde je zojuist op Omroep Brabant.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Het maakt het 12 minuutjes over 2. Op deze woensdagmiddag alweer een prachtige zonnige middag. Gaan we ons opmaken voor weet wat tropische dagen. Maar volgende week gaat het weer omslaan. Gaan we het nog niet over hebben. Nee, ik heb ook een paar dagjes vrij. Zit ik aan de kust ergens. Zul je zien, regent het, dan is het 15 graden. Dus ik hoop dat het allemaal nog beter een beetje gaat bijtrekken. Zeg, het WK komt eraan. En ik zei het net al, ik heb een ongelofelijke hekel aan die prularia van de supermarkten. En daar vind ik iets van. Ben ik geen klimaatridder of klimaatpaus? Helemaal niet. Integendeel zelfs. Ik mag graag gas geven met een benzineauto. Maar al die onzin die je krijgt, dan denk ik, waarom? En nu hebben Albert Heijn en Jumbo bekendgemaakt dat met het aanstaande WK dat ze ook weer prularia gaan weggeven. En de vorm daarvan is dat je moet sparen, je moet producten kopen. En dan kan je kans maken als je genoeg puntjes hebt. Dat bij Jumbo hebben ze een juichjack. Het zal niet van een kwaliteit zijn die je over 3 jaar nog aandoet. Afgezien nog van de kleur en waarschijnlijk het model. Albert Heijn denken ze, nee, wij gaan een oranje badjas weggeven als je maar genoeg hebt gekocht en je spaarkaarten vol hebt. Met als resultaat dat mensen dat dan misschien 1 of 2 dagen, laat het misschien een paar weken zijn met het WK, wellicht een keer aandoen. En dan verdwijnt het weer gewoon in de prullenbak. En dan denk ik, die verspilling, dat had wat mij betreft gewoon niet gehoeven. Dat is mijn mening. Ik wil het toch even gedeeld hebben. En dan hebben we het alleen nog maar over deze twee, Jumbo en Albert Heijn. En dan moeten de rest, de Plus en al die anderen, die moeten nog komen. En het zal allemaal niet hoogstaand zijn. Ik denk dan, als je dan toch al iets wil doen en ons wil verleiden tot het kopen van meer dingen tijdens een WK of een EK of een sportevenement, doe dat dan in een wat meer duurzame vorm. En dan ook waar bijvoorbeeld de jeugd nog iets aan zou hebben. Ik zou dan denken, stop dat geld dan in een fonds om kinderen te laten sporten, om ze zwemles te geven, om ze een kans te laten maken, ook om een voetbalcarrière. Want er zijn er zoveel mensen die dat gewoon niet meer kunnen betalen en kinderen daardoor niet de kans krijgen om misschien een mooie sportcarrière te hebben. En dan denk ik, dan kan je die badjas en die juichjack gewoon lekker in China laten en dan stop je dat geld lekker in een fonds.

0: Take Back the Night. Zij dit liedje, dat mag duidelijk zijn. Justin Timberlake in Wijd in de Middag. Het is intussen 3:10 geworden. Nou, ik hoorde toch echt dat hij eventjes wilde terugspoelen. Maar hij wil nog niet terugspoelen, dan gaan wij hem gewoon even terugspoelen. Dit, ja. Want we gaan terugspoelen naar de 90's. Waar, welk jaar?
1: Even terugspoelen naar
0: 1997. Voor een liedje van Coolio. Dat liedje dat heet See You When I Get There. Dat was een van zijn bekendere nummers na Gangsta Paradise. En het staat op het album My Soul. En het opvallende aan dit liedje is dat het is gebaseerd op een klassiek liedje. Dat is eigenlijk veel vaker in de popmuziek. Heel vaak hebben we dat helemaal niet in de gaten. Maar als ik je dit laat horen,

Dan gaat er misschien een belletje rinkelen zometeen. Jawel, want Coolio's See You When I Get There, daar is dat heel goed in te horen. Coolio heeft er daarmee een wat rustiger drive aangegeven, in tegenstelling tot de rest van zijn rap-repertoire. De tekst gaat over het leven, keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. En dat is een heel interessant gegeven voor een man die 10 kinderen heeft bij meerdere vrouwen. Dit is Coolio, See You When I Get There.

0: Bono. I'll supply the love. Iets minder bekend misschien, maar wel lekker ook. Bijna in de middag. Maakt het bijna half drie. Dat betekent dat we zo naar het nieuws gaan met Peter de Bekker. Peter, waar ga je het zo over hebben?
1: 20 maanden cel na een zware aanrijding in Tilburg. En een jongen van 13 is uit een vliegtuig gezet. Ik vertel je zo meteen waarom.
0: Oké.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
0: Ja, en Erik Evengroen heeft zijn strandstoel weer ingeruild voor de bureaustoel.
5: Het scheelt niet veel.
0: Nee.
5: Hij zit is toch ietsje koeler dan gisteren. Maar we hebben gewoon zo'n 3-24 graden.
0: Ja, lekker toch?
5: In Scheveningse strand. Even een kleine informatie erbij.
0: Ja.
5: Want er gebeurt ook al wat op de weg in Brabant. Twee korte files. Het valt ook nog reuze mee op dit moment. A2 om te beginnen Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt de Hoogte zo'n 5 kilometer langzaam rijden in stilstaan. En dan kost je 5 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer. Met een kleine 10 minuten vertraging.
0: Oké, Erik, dankjewel. Tot over een half uurtje.
5: Tot straks. Omroep
0: Brabant. Ja, het is wederop zondag vanmiddag. Stapelwolken kunnen wat voorkomen. De temperatuur is tijdelijk iets lager met 25 tot 26 graden. Ja, ik hoor het je denken terwijl ik het zeg. Vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het af naar een graad of 9. Vanaf morgen opnieuw tropisch warm. Met oplopende temperaturen boven de 30 graden. 1 minuut over half 3. Tijd voor het nieuws met Peter de Bekker.
1: Een man van 36 is veroordeeld tot 20 maanden cel. Waarvan 4 voorwaardelijk. Vanwege een zware aanrijding op de Ringbaan Zuid in Tilburg. Bij dat ongeluk in juni vorig jaar raakte een vrouw van 36 zwaar gewond. Volgens de rechter is het een wonder dat hierbij niemand is overleden. De bestuurder had de taxi waarin die reed gestolen en reed daarmee als een bezetene door de stad. Hij was onder invloed. Willem II neemt afscheid van Mounir El Alaoudji. Het contract van de middenvelder liep af en wordt niet verlengd. Het was een erg emotioneel voetbalseizoen voor El Alaoudji. Hij promoveerde met Willem II naar de Eredivisie, maar verloor tijdens de strijd om promotie zijn ongeboren dochtertje. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Het zou gaan om enkele tientallen militairen van de Nederlands-Duitse eenheid, zegt deze verslaggever.
6: Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps dat gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland. Want Estland en ook de andere Baltische staten, Letland, Litouwen, die grenzen aan Rusland en die zijn daarom kwetsbaar.
1: Het NAVO-hoofdkwartier in Estland kan tienduizenden militairen aansturen. En een Britse jongen van 13 met het syndroom van Gilles de la Tourette is geweigerd op een vlucht vanuit Londen. De reden, hij had bom geroepen. De jongen had volgens zijn moeder last gekregen van zijn tics terwijl hij in het vliegtuig zat. Het personeel besloot na de uitspraak van de jongen dat hij niet mee mocht vliegen. Volgens de luchtvaartmaatschappij British Airways werd die beslissing genomen uit veiligheidsoverwegingen. Maar de ouders van de jongen noemen het tegenover de BBC discriminatie.
0: Ja, hier kan je heel lang bij stil blijven staan. Blijft heel vervelend, maar voor beide partijen is hier toch duidelijk iets van te zeggen. En ik ga er geen grap over maken. Ja, denk je nou echt niet, John? Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee, want het is serieus genoeg. Het is gewoon heel erg lastig. Straks gaan we lekker meezingen met een heel bekend liedje.

0: dust, all that I adore.
1: Brabantse nieuws. Het Brabantse nieuws. De gezelligheid.
2: En de grootste variatie in muziek.
1: Dat is Omroep Brabant.
3: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Maar wat wel een lekker liedje om even lekker mee te zingen. Dan weliswaar iets rustiger dan wat ik zo meteen voor je heb. Lionel Richie en Say You, Say Me en Wijn in de Middag.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Ja, het beetje meezingen, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen dat het goed voor je is. Omdat je daar toch een klein beetje mee tot rust komt. Ondanks dat je je inspant. Hè. Dat is hartstikke goed, zeker op zo'n dag als vandaag. Kom even achter je bureau vandaan of neem even die ontspanning. Daarvoor hebben we altijd in Wijn in de Middag een lekker liedje om mee te zingen. En deze, nou, die ken je zeker. Het is een oudje, hij is van Arne Jansen. En het is inderdaad deze, Meisjes met Rode Haren.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo,
0: en nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar...

Klein voorproefje voor aankomend weekend. Dan gaan we terug naar de jaren 90. Vanaf vrijdagochtend in de Kei Goeiemorgen, dan trappen Jasper en ik af om 6 uur met alleen maar 90's muziek. En natuurlijk heel veel gezelligheid, leuk spelletje. En nog veel meer. Daar ga ik je straks nog wat meer over vertellen. Marky Mark en de Funky Bunch. Uit dat decennium, Good Vibrations. Op weg naar het nieuws van 3 uur. Straks na 3 uur ga ik je wat vertellen over dit 90's. Met wat leuke extra programma's ook in het weekend. En natuurlijk nog een bak lekkere muziek. Tot het nieuws. Celeste, Stop This Flame in Wijn in de Middag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
9: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
8: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
9: Koppens biedt veel meer.
8: Kom langs in Volkel.
9: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
7: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SWK Benelux.
10: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan een miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om twee onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Dan gaan we naar Erik Evengroen van ABB. Erik, goedemiddag.
17: Hi, goedemiddag. Er is nog niet zo heel veel aan de hand, gelukkig op de weg. Er staan een paar files. De A50 om te beginnen, Arnhem richting Os. Bij Ravenstaan heeft de brug opengestaan. Daar staat dan nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En een ongeluk op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonsheel. Dat gebeurde bij Waspik. De rechter rijst ook dicht en de vertraging 20 minuten.
16: Oké, hartelijk dank.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
19: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
28: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
29: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
30: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
31: In het Omroep Brabant 90s weekend.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Wijn in de Middag. John van Groenhoven.

0: dat doen moderne producers, DJ's, die doen dat zoals Sam Veld. Wat ze doen, ze werken samen met iemand anders. David Guetta, het grote voorbeeld natuurlijk. Met wie heeft hij niet samen gewerkt? Nog niet met Sam Veld, geloof ik. Dat zou ook wel leuk, erg leuk zijn. Sam Veld, dit geval samen met Rani en Post Malone.
1: Wijn in de middag op Omroep Brabant.
0: Goedemiddag, laatste uurtje voor deze woensdagmiddag. Straks natuurlijk afslagsuit met Ronnie. Maar tot 4 uur nog veel fijne muziek. Ik ga het straks nog even met jou hebben over het 90s weekend. Want dat zit eraan te komen. Ongelooflijk veel zin in. We gaan het hele weekend terug vanaf vrijdagochtend 6 uur naar de 90s. Dat decennium weer eens in de aandacht zetten. In de spotlight. Natuurlijk vooral op muzikaal gebied.

0: What's Love Got To Do With It? Tina Turner. In Wijn in de Middag, daarvoor hoorde je ook nog Harry Styles. De man die op dit moment in Nederland is. Althans, of hij er vandaag is, weet ik niet. Maar hij moet er vrijdag in ieder geval weer zijn. Want dan treedt hij weer op in de Amsterdam Arena. Elke zaterdag is hij daar. En dan volgende week, donderdag en vrijdag, zijn de laatste concerten. Dan gaat hij plaatsmaken. Ik geloof dat Bruno Mars er nog gaat. En dan hebben we ook nog de toppers. Dus er wordt voorlopig niet gevoetbald daar.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Het is tijd voor de klassieker, inderdaad, van Nederlandse bodem. Dat betekent niet altijd Nederlandstalig. Nee, dat hoeft helemaal niet. Gisteren hadden we al Within Temptation. En vandaag komt daar Kensington bij in het lijstje. En met het nummer War. Het is een van de allergrootste en meest succesvolle hits van de Utrechtse rockband. De track werd uitgebracht in november 2014. Het voelt als alweer veel langer geleden. Het is inmiddels toch alweer 12 jaartjes. Derde single van een razend populaire derde studioalbum was dat, Rivals. En het gaat over oorlog, beter gezegd anti-oorlog. De tekst van het nummer heeft een duidelijke pacifistische boodschap. Het gaat over soldaten die zich uitspreken en weigeren te vechten in een oorlog. Zoek zinloze oorlog. Hij heeft helemaal geen zin. Het zijn alleen maar verliezers. Nou ja, een paar mannen meestal die de portemonnee flink vullen. Dat is dan weer jammer. Kensington nu in Wijn in de Middag op Omroep Brabant. Dit is War.

het zo'n leuk liedje. Ja, ik praat er doorheen. Dan komt ze gewoon tot ze klaar zijn. Ze waren nog niet klaar. René Vroger en Waylon. Ik had ze afgelopen vrijdagochtend in Keigoeiemorgen te gast via de telefoon, weliswaar. Het was leuk. Even praten over dit leuke liedje. En we hebben het meteen maar gebombardeerd tot Omroep Brabant. Tip.

0: Ja, zeker met dit weer. Heerlijk, ik heb dat vaker gezegd. Gaat er zeker bij mij een portie reggae doorheen, dat wil je niet weten. Rita Marley, de vrouw van Weilen, Bob natuurlijk. One Draw. We gaan zo weer naar het nieuws. 3:30 bijna, Peter de Bekker. Goedemiddag, we gaan het over hebben zo.
1: Nou, alle gevangenen van de PI in Vught zijn terug. En heb jij zenuwen voor de zomervakantie?
0: Nee.
1: Oké.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De verkeersinformatie geleverd door de ANWB. En ja, mooi gesorteerd door Erik Evengroen, dat ik het zo zeggen. Hè?
10: Ja, keurig verwoord, kan ik zeggen. Want er moet alweer gesorteerd worden. Want er staan inmiddels zo'n 12 files in Noord-Brabant. De avondspits is voorzichtig aan het beginnen. De meeste files hebben nog niet zo heel veel vertraging. Hoger zo'n 5 minuten. Meeste oponthoud nu onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een kleine 10 minuten oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is al druk. Tussen Culemborg en Zaltbommel file rijden over 10 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 20 minuten extra reistijd. En een ongeluk op de A59 tenslotte van Den Bosch naar knooppunt Zonsveel. Bij Waspik zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er staat zo'n 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Weet jij, heb je enig idee, Erik, hoe dat nou komt? Gisteren hadden we ook al een drukke spits en het is eigenlijk prachtig weer. Dus normaal zou dat met regen zijn of met storm. Het is nu gewoon woensdagmiddag en het is behoorlijk druk voor de tijd.
10: Ja, ik weet het niet. Misschien dat er toch nog wel wat recreatieverkeer onderweg is ook. Want het maakt net een geintje over het strand. Maar ik was inderdaad ook, omdat ik erbij in de buurt van de zee woon. Er zijn er best wel heel veel Duitsers ook bij ons. Dus die gaan misschien ook nog onderweg. En ik denk dat het vooral die combinatie is. Want gisteren was het inderdaad voor de dinsdag ook hartstikke druk. Ondanks het mooie weer.
0: Nou goed.
10: Maar ik denk die combinatie.
0: Ja, mooi. Maar goed, het levert jou mooi werk op, toch?
10: Ja, we hebben nog even wat te
0: zeggen. Goed zo. Tot later. Dank je, Erik. Hoi.
10: Hoi.
0: Omroep Brabant. Ja, het is zonnig vanmiddag lokaal. Wat sluierbewolking. Temperatuur is intussen opgelopen tot zo'n 5, 26 graden lokaal. Vanavond en vannacht is het helder. Koelt lekker af naar een graadje of 9, dus geen plaknacht. Vanaf morgen dan wel weer opnieuw tropisch warm. Oplopende temperaturen gaan we weer boven de 30 graden. Tijd voor het nieuws met Peter de Bekker.
1: Alle 162 gevangenen van de PI in Vught, die tijdelijk ergens anders verbleven na een brand, zijn sinds gisteren weer terug. De brand brak zaterdag uit en ontstond door een defect apparaat in de wasruimte. Het leidde tot een grote evacuatieoperatie. Volgens de directeur lieten de gedetineerden zich tijdens de evacuatie zich van hun beste kant zien. Ze waren begripvol en hebben zich meewerkend opgesteld.
0: Was een wasdrogertje in de fik.
1: Ja. Tegen een Eindhovense oplichter is vandaag een taakstraf van 240 uur... en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist. De man van 42 lichtte in 5 maanden tijd 20 mensen op... door te doen alsof hij huizen verhuurde, auto's verkocht... en zich voor te doen als sekswerker. Hij verdiende met de aanbetalingen €4100, maar leverde niets. Ook bedreigde hij een vrouw via Facebook-dating... en wist hij haar ruim €3300 afhandig te maken. Minister Sophie Hermans neemt een vaccinatie tegen meningokokke B niet op in het Rijksvaccinatieprogramma. Ze volgt het advies van de Gezondheidsraad. Volgens die raad wegen de voordelen van deze prik niet op tegen de nadelen. Maar als er nieuwe vaccins voorkomen, kan dit besluit veranderen. Volgens de minister ligt het aantal mensen dat ernstig ziek wordt van meningokokke B of eraan overlijdt laag. Nu de zomervakantie voor veel mensen in aantocht is, begint het massaal te kriebelen, maar komen er voor sommige mensen ook zenuwen bij kijken. Is alles namelijk wel goed geregeld? Reizigers blijken namelijk best wel bang om opgelicht te worden op vakantie. Bijvoorbeeld bij het regelen van de huurauto. Yvonne Walters, persoonlijk reisadviseur uit Waalre, snapt dat wel, maar heeft tips.
11: Het belangrijkste is gewoon dat je altijd met een gerenommeerde maatschappij in zee gaat. Want er zijn gewoon heel veel dingen die je van tevoren allemaal heel goed kan vastleggen en kan uitsluiten. En waarbij je dan bijvoorbeeld een soort van all-inclusive pakket hebt.
1: Dat zei ze vanmorgen in ons programma Keigoeiemorgen. Nog een tip, blijven nadenken en bereid je een beetje voor op je reis. En als je nou twee landen wil waar het allemaal best wel veilig en goed geregeld is, Japan en Duitsland zijn dan goede vakantielanden volgens haar.
12: Ja, en ga niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, want als het te goed lijkt om waar te zijn, dan is dat ook zo.
13: Waarheid als goed.
12: Kijk, dat gezegd hebbende, wens ik iedereen een bijzonder fijne vakantie. Mocht je al gaan, maar we zitten nog vroeg in de seizoenen.

0: Als ik jou maar heb. 4:11.
1: Het hele weekend terug naar de 90s.
0: Ja, dit is bijna in de middag. Ik had je al een paar keer gezegd dat je nou even alvast zou gaan opwarmen voor het komend weekend. Want dan hoor je dit natuurlijk het hele weekend. Het hele weekend terug naar de 90s. Vanaf vrijdagochtend 6 uur, dan trappen we af in de Keigoeiemorgen. Dan gaan we helemaal op en gaan we lekker naar de 90s. Met die muziek van toen, en het is niet allemaal Eurodance. Het gaat echt alle kanten op. Het is gewoon prachtig, een heel leuk decennium. We gaan een leuk spelletje spelen. We krijgen ook een hele leuke prijs. Iets typisch uit de jaren 90 wat je kunt winnen. Dat en meer allemaal komend weekend. En we hebben ook nog wat extra programma's. Daar wil ik je ook even aandacht voor vragen. Want vrijdagavond, na 7 uur, na de Piepende Banden Show, dan gaat onze eigen disco-dj uit de 90s, Maarten Kortlever, helemaal los hier in de studio met de 90s Disco Show. Onze grabber Maarten, dus dat wordt hartstikke gezellig. Daar zit ook een Groovebox 90s mix in. Van ondergetekende. Ik ben er nu al trots op. Ik hoop dat je hem heel leuk gaat vinden. Hij is klaar. Je hoort hem dus vrijdagavond. Zaterdagmiddag, dan gaan we hem zeker nog een keertje draaien in de tijdmachine. Die staat dan vast in de 90s. En daarna, dan is het niet Koen met Neder Koen, maar dan hebben we Maarten weer met de 90s albumshow. Met alle iconische albums. Dat zijn in de 90s vooral ook cd's. Denk dan aan bijvoorbeeld Nirvana, zou zomaar voorbij kunnen komen. Met twee tracks, vaak een bekende en een onbekende. En dat wordt ook hartstikke leuk. Dan hebben we op zondag nu al wakker weekend. En dan tussen 12 en 6 ben ik samen met Stef present. Stef van 12 tot 3, ik van 3 tot 6. Met de nummers 1 van de 90s. En dat zijn alle zo'n beetje nummer 1 platen die een nummer 1 notering hebben gehad in de 90s. Op een enkeling na, want het zijn er meer dan we in die tijd kunnen draaien. Maar we hebben er een hele mooie selectie van gemaakt om je echt dat gevoel van de jaren 90 weer mee te geven. En ook te laten verbazen. Want ja, Hakkenbar, Busje komt zo, Gabbertje, je weet het wel. Er waren nummer 1 iets bij waarvan je denkt, serieus John? Stond die op 1? Was dat de meest verkochte single in die tijd? Nou ja. We gaan het allemaal zien en meemaken vanaf vrijdagochtend dus 6 uur. Dan trappen we af met het 90s weekend hier bij Omroep Brabant. Uit die tijd komt ook deze band met Treintje Oosterhuis en haar broer Cheert. Dit is Total Touch.

Ja, ik had het net over de 90s. Het komend weekend dat er plaatjes bij zinnen waarvan je denkt van, serieus. Look, die app dan meteen Two Live Crew en Me So Horny. Hoezo dan? Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, jij moet ook al lachen, zie ik, Ronnie. Ja, zeker.

0: keuze leg ik hem aan hem voor. En ik moet zeggen, er zit ook een jaren 90 liedje bij zelfs.
1: Leuk.
0: Dus zou
1: leuk.
0: Zo allemaal kunnen.
1: Maak
0: dat we toch even alvast een voorproefje krijgen. Het ligt aan Roddy. De keuze voor vandaag.

0: Y'all ready for this?
1: Nummer 2.
2: Zo, nou. Uitgemaakte zaak.
3: Uitgemaakte zaak.
2: Ja, zeker. Zeker. Want ik ben verrast namelijk. Ja,
3: oké. Okay. Je bent verrast.
2: Zeker, ja. Absoluut.
3: Jij verrast me ook regelmatig. Ik vind het leuk. Ik hoor het graag zo meteen van je. Dan horen we ook wat er nog meer allemaal te horen is in Afslagsuit straks voor deze woensdagmiddag. Ga je eerst mee terugnemen veel verder dan naar de 90's. Terug naar de jaren 70. Voor de Steve Miller Band en Fly Like an Eagle.

0: Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Nou, vliegen kan niet hoor, onze Ronnie. Hij weet er alles van.
1: Ja, vroeger wel eens klein meneer. Ik kreeg een schop onder mijn kont, jongen. Ja, ja. Hoppakee, dan gaat hij weer. Dan vliegt hij weer.
0: Mooi. Zometeen ga jij in ieder geval vlieguren maken.
1: Zeker.
0: En ook vliegen met afslag Zuid. We begin vast eventjes met waar je wat er allemaal in zit. Dan hoor ik zo je keuze wel.
1: Ja, we gaan natuurlijk een onderzoekje doen. En daarvoor duiken we even in de wereld van de vakanties. Vooral jouw vakantie in dit geval. We hebben natuurlijk een leuk spelletje. Vandaag komt het stoplichtspel weer even tevoorschijn. En we gaan contact zoeken met David. Hij komt uit Breda en hij dacht een tijdje geleden... Weet je wat, zal ik eens gaan rennen van Leiden naar Rome?
0: Ja, heb ik ook tuurlijk. Wel. Ja.
1: Nou, daar heb ik nou nooit.
0: Leiden, dus
1: hij had dat wel. En daar zit ook een gedachte achter. En dat gaat hij straks vertellen als we hem even aan de telefoon hebben. En verder is de week van het Nederlandse bier vandaag gestart. Ik ben nog even op zoek naar een gewoon willekeurige brouwerij... die ik straks even ga bellen voor een lekker energy shot.
0: Oh, leuk.
1: Dat lijkt me vandaag wel. Gewoon een,
0: je had gisteren de ijssalon.
1: Ik denk vandaag de week van het Nederlandse bier. Ik ga gewoon even een random brouwerij zoeken.
0: Oké,
1: verder, welk liedje?
0: Welk liedje?
1: Ja, weet je, luister, met het 90s weekend in aantocht... is het toch ontzettend lekker om een beetje op te warmen met Too Unlimited, of niet?
0: Ja, dan gaan we dat toch lekker doen.
1: Lekker, man.
0: Heerlijk. Nou, de helft van de luisteraar die denkt dat je het niet had gekozen. Maar eens even kijken. Maaike niet, Patrick niet. Oh, Patrick weer wel, ja.
1: Ja, lekker, man. Ja.
0: Nou, dankjewel. Morgen dan ben ik er weer met Wijn in de Middag. Zometeen veel plezier.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
13: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fragat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Dan gaan we voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik.
18: Hi, goedemiddag. Ja, de avondspits komt langzaam maar zeker op gang. En het zijn gelukkig vooral veel dagelijkse files. En de meeste hebben niet veel meer vertraging dan 10 minuten. 4 uitzonderingen om te beginnen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een kwartier op onthoud. Ook een kwartier vertraging heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Knoopend Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat daar zo'n 12 kilometer file. Verder nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartiervertraging ook. En tenslotte de A50 van Arnhem naar Os. Voor Ravenstein ook daar een kwartier vertraging.
17: En dank u vriendelijk. Radio lekker aanhouden op Omroep Brabant. Dat is namelijk keigezellig. Zeker als jij ook gewoon van de partij bent. Dan duiken we zo meteen even het decennium, de jaren 80 in. Voor een hele grote hit uit die periode. Het is er eentje van Mr. Rick James.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
22: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
24: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in 1 keer goed. Met de Lux

0: Exclusive.com. Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
3: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
8: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
9: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Afslag Zuid. Ronnie

0: MC Hammer die in de 90s dit sampletje nog gebruikte voor You Can Touch This. Nou, die MC Hammer die ga je ongetwijfeld komend weekend nog horen tijdens het 90s weekend. Dit was Rick James, Super Freak.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Ball.
0: Hartstikke idee. Het is gewoon alweer woensdag vandaag. De dag waarop we voor wat betreft de temperatuur even een stapje terug doen. Gisteren was het nog 31,8 graden in Eindhoven. Dat was het warmste plekje in Brabant. Daar gaan we vandaag niet halen. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, Marjolein, maar 26 graden is ook prima, toch?
3: Nou, ik zat net even buiten. Het is gewoon warm, hoor. Heerlijk, maar warm.
0: Ja, niet klaar, hè? Denk erop, hè? Pas op, hè?
3: Ik zou niet durven.
0: Het is vandaag woensdag, dus de dag waarop bondscoach Ronald Koeman bekendmaakte dat de Brabanders Cody Gakpo, Bart Verbrugge en aanvoerder Virgil van Dijk zijn opgenomen in de selectie van Oranje voor het WK in Amerika, Canada en Mexico. En ook de reservedoelman Robin Roefs die is geselecteerd. Voor de keeper uit Heeswijk wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Nou, laten we hopen dat ze ook wat kunnen betekenen op dat WK. En dat we met z'n allen over een aantal weken gewoon kei-oranje voelen, denken, ruiken. Nee, ik hoop echt dat het wordt daar. Dan, weet je, dan kom ik ook een beetje in de stemming. Ik heb het nu nog niet.
3: Nee, dat is wel waar. Dan is het, ook, dan is het echt zo'n landelijk leuk gevoel.
0: Dan zijn wij in één keer fantastisch
3: met z'n allen. Wij worden kampioen.
0: Het is vandaag ook de dag waarop het nieuws kwam dat het aantal miljoenen woningen in Nederland vorig jaar flink is toegenomen. 273.000 woningen in Nederland hadden een waarde van tenminste 1 miljoen euro. En dat waren er 50.000 meer dan een jaartje daarvoor. In Amsterdam staan de meeste miljoenen woningen, gevolgd door Den Haag, Utrecht en Rotterdam.
3: Okay.
0: En van alle Brabantse gemeenten staat Vught bovenaan de lijst. Oh. Daar heeft 20,6% van de woningen, dus 1/5, een waarde van tenminste 1 miljoen euro.
3: Dat vind ik veel.
0: Dat is heel veel. 1, 2, 3, 4, 5, bam, jij. 1, 2, 3, 4, 5,
3: dat is echt uit. Als je zo op die manier door een straat gaat lopen, dan is dat echt veel.
0: Dat zijn natuurlijk wel bepaalde plekken. Toevallig ben ik het afgelopen weekend een beetje wezen wandelen daar in de omgeving. Oh. En ik heb mijn ogen uitgekeken.
3: Viel het op?
0: Ja, het viel. Ja. Ik dacht echt, hier staan echt hele mooie huizen gewoon.
3: Ja.
0: Dus dan, die hangt er ook meteen in je hoofd, hangt hier ook een prijskaartje aan.
3: Ja.
0: Pang, denk 1,5 miljoen. Ik denk, 1,6.
3: Ja.
0: Dus ik zou zo taxateur kunnen worden als het nodig is. Gemiddeld hebben de woningen in Vught overigens een waarde van 1,45 miljoen euro. En Waalre en Oosterwijk staan op plek nummer 2 en 3. Het was ook de dag waarop bekend werd dat we steeds minder vaak met contant geld aan de kassa betalen. Slechts 17% van de betalingen is nog met cash. En dat was eerder nog 19%. En ook mensen van 75 jaar en ouder betalen steeds vaker met hun pinpas en minder met contant geld. Ik moet eerlijk zeggen, ik betaal eigenlijk nooit met contant geld meer.
3: Ik ook niet. Ik had laatst toevallig contanten teruggekregen omdat ik iets ruilde. En dat kreeg ik dan uit de kassa terug.
0: Je keek ernaar, wat is dit?
3: Ja, toen dacht ik, wat moet ik hier nou mee? En toen was ik op de markt en toen wou ik eigenlijk al pinnen. En toen zei ik, oh nee, wacht, ik heb cash. Want ik dacht, ik moet hier weer vanaf.
0: Ja, ik heb wel altijd wat cash binnen handbereik.
3: Oh ja.
0: Dat wel een paar briefjes zo.
3: Wel verstandig, hoor.
0: Maar ik gebruik het nooit.
3: Nee,
0: eigenlijk nooit. Altijd gewoon lekker pinnen wat dat betreft. En onze AI-muziekgenerator, die ik zag er straks stoom uitkomen. Dus ik ben benieuwd wat er van geworden is. Want de input is elke dag hetzelfde. Oh, wat is het toch fijn met Ronnie en Marjolein. Ze zijn weer op je radio. Are you ready? Let's go. Gisteren waren we aangenaam verrast toch wel eigenlijk.
3: Ja, ik vond het erg grappig.
0: We waren ook een beetje verbaasd.
3: Het was vooral verrast.
0: Het ging alle kanten op eigenlijk. Nou, ook vandaag weer wat gemaakt dus. Onze AI-muziekgenerator. Even kijken wat geworden is.
4: Oh,

0: Ach, wat missen we hem toch.
1: Freddie Mercury en Living On My Own uit de 90s. En komend weekend hebben we het 90s weekend hier op de radio. Hè. Vanaf vrijdagochtend 6 uur gaan we los samen met jou. Want het is natuurlijk wel lekker om gewoon te luisteren. We gaan kriskras door die 90s herinneringen ophalen. En vooral ook gewoon heel veel muziek uit die periode draaien. En ja, dat zei ik gisteren ook al. Het gaat alle kanten op natuurlijk als het gaat om de 90s. En dat liedje van Freddie Mercury was ook een hit in die periode. Nou, het is al een behoorlijke tijd lekker weer. We genieten er met z'n allen heerlijk van. Maar dat weer, dat zorgt er ook wel voor dat het vakantiegevoel weer een beetje aangewakkerd wordt. En ja, die vakanties, de zomervakantie komt natuurlijk ook steeds dichterbij. Gewoon even lekker helemaal weg, gezellig ergens in een huisje, sta-caravan, hotelletje, op een mooi strandje. Je kunt duizend plekken bedenken waar je heerlijk terecht kunt. Maar ja, als je naar de prijzen kijkt, dan weet je dat het allemaal niet meer zo goedkoop is.
2: Nee.
1: Sterker nog, het loopt behoorlijk uit de klauwen. Voor 2 weken in een oude sta-caravan, zag ik, ben je zo al snel een paar duizend euro kwijt.
2: Ja, wel.
1: En dan heb je niks bijzonders.
2: Nee, echt niet.
1: Dan mag je blij zijn als het toilet doorspoelt, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: En dat je hem niet
2: of
1: door
2: dat er een vaatwas erin zit.
1: Zo dat. Ja. Aan de andere kant heb je natuurlijk waarschijnlijk een heel jaar hard gewerkt en heb je het gewoon dubbel en dwars verdiend in die vakantie. En je merkt ook dat steeds meer mensen nadenken om op een slimme manier toch tijdens die vakantie wat geld te besparen. Online vonden wij wat mensen die wat tips aan het geven zijn.
2: Ja.
1: Marjolein,
2: ja,
1: wat kwam je zo al tegen?
2: Nou, Jan uit Nieuwkuik bijvoorbeeld, die zijn oplossing is om gewoon iets korter te gaan. Dat is natuurlijk goedkoper, dat is een voor de hand liggende.
1: Logisch,
2: maar hij zegt, ja, het gaat er vooral om dat je er even uit bent. Dus
1: dat
2: dan
1: is, ook, ja.
2: Ja, is dit een makkelijke. Gerard en Dikkie, hun tip is om het gewoon simpel te houden. Zij hebben net een fietsvakantie achter de rug. En dat is iets dat heet vrienden op de fiets. En zo kostte een nachtje voor hun maar €30 per persoon. En ook besparen zij dan op eten. Ze zeggen, ja, we gaan gewoon niet luxe uit eten. Een dagschotel, hou dat in de gaten. Hè. Zijn vaak goedkope restaurants. Een simpel frietje of een maaltijdsalade is dan ook voldoende.
1: Ik hoor ook nu mensen denken, ja, maar luister eens, het is vakantie. En maak je niet zo druk. En anders moet je niet op vakantie gaan. Dat is natuurlijk ook zo.
2: Ja, dat is ook, ja, voor iedereen is het ook weer anders,
1: ja,
2: waar je op wil inleveren.
1: Ja.
2: Maar zo hebben iedereen wel een paar bespaartips zonder dat je moet inleveren op jouw vakantieplezier.
1: Precies, dan kun je wel gewoon vakantie vieren.
2: Ja, Rian, ja, bijvoorbeeld, die doet het van tevoren. Die komt uit Tilburg en die zegt, ja, gewoon heel vroeg boeken. Dat scheelt een hoop. Dat heeft zij bijvoorbeeld gedaan met de vliegtickets voor haar gezin naar de Filipijnen.
1: Ja.
2: Als je dat een jaar van tevoren al boekt, ja, dat scheelt je honderden euro's.
1: Ja.
2: En Mirjam van 70 uit Tilburg ook, die haar tip is korting op korting. Dus eerst vroeg boekkorting, zoals net.
1: Ja.
2: Maar ze zegt dan ook de hele som in 1 keer betalen.
1: Ja.
2: Krijg je ook korting.
1: Ja, maar wel kunnen, hè, natuurlijk. Hè?
2: Ja, ook, ja? Ja, nou ja, dit is dan geluk. Bij deze website kon dit blijkbaar.
1: Mijn baas stort het vakantiegeld pas in mij namelijk.
2: Ja, dan moet je het eerst van je spaargeld hebben halen.
1: Waar,
2: ja, dat kan ook. Maar dat is echt winst, want zij doet een week Zeeland. Dat was €1900, dat ging naar €1200.
1: Oh, dat scheelt aanzienlijk, ja.
2: Nou, ja,
1: zeker. Ja, ja. Nou, genoeg tips volgens mij. Heb jij zelf nog een tip die je met de rest zou willen delen? Heb jij op een bepaalde manier nog misschien ergens bespaard? Of ga je besparen op de vakantie?
2: Volgende week ga ik even weg en wij gaan
1: alweer
2: vliegen. Ja, je moet al
1: alweer weg.
2: Ja, je hebt werkpaden, je hebt sierpaden.
1: Dat is schandaal. Ja.
2: En we vliegen via Amsterdam en parkeren op Schiphol is knijterduur.
1: Ja, maar niet eigenlijk, hè?
2: Dus vraag dan gewoon even aan een vriend of familielid of ze je misschien willen brengen en halen.
1: Ja.
2: Dat scheelt je honderden euro's.
1: Ja, want ik vind ook als je het openbaar vervoer pakt naar Schiphol bijvoorbeeld, de trein, daar betaal je ook gewoon echt serieus geld voor.
2: Ja, precies. Dan kan je bijna net zo goed
1: parkeren.
2: Kijk,
1: en de brandstof is natuurlijk ook wel weer aan de prijs vandaag de dag, dus het kost wel wat geld.
2: Ja.
1: Daar betaal je ook gewoon echt serieus geld voor.
2: Ja, precies. Dan kan je bijna net zo goed parkeren.
1: Kijk, en de brandstof is natuurlijk ook wel weer aan de prijs vandaag de dag, dus het kost wel wat geld.
2: Ja.
1: Maar dat op die manier.

0: zo ontzettend veel geld. Het scheelde dik 1000 euro. Op een vertrek vanaf bijvoorbeeld Düsseldorf in dit geval.
1: Oh, Duitsland. Ja.
0: Plus dat ik daar ook nog veel meer bagage mee kon nemen. Oh. Daar hoefde ik ook niet extra voor af te rekenen. Moest ik hier wel. Ik denk, ja, dag. Ik vind het heerlijk om lekker vanuit de achtertuin te vertrekken. Maar in dit geval vond ik het serieus geld dat ik dacht, nee, daar ga ik even niet doen.
1: Nou, dat snap ik wel.
0: Dus dat is goeie gewoon tip. Serieus geld. Ja. Nou, wij zijn eigenlijk heel benieuwd op wat voor manier jij bespaart. Heb jij vakantiebespaartips? Want je weet het, wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies. Dus op wat voor handige manier kun je tijdens je vakantie toch wat geld besparen? Tips zijn welkom in de app 06-573-28203. Kom maar door. En wellicht hebben wij er wat aan, maar vooral ook de rest van Brabant. Dus vakantiebespaartips, zoals je er net een paar voorbij hebt horen komen. Laat maar komen in de app 06-573-28203. Dat is het appnummer. En zometeen na 16:30 maar even een kleine bloemlezing daarover.

0: met z'n allen weten we natuurlijk veel meer. Hè? Dus deel jouw vakantiebespaartips met ons en de rest van Brabant. Door het even te laten weten in de app 06-573-28203. Dan gooien we er zo meteen al 5 of even een paar op tafel. Eerst richting Peter de Bekker, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Peter?
1: Het veiligheidspersoneel van de NS in Den Bosch heeft vanaf vandaag een wapenstok op zak. En ben je liefhebber van oude tv-programma's zoals Fiebertje en Floris? Dan heb ik zo meteen mooi nieuws voor je.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service.

0: Ray, where is my husband? Ja, vakantiebespaartips, altijd handig om die even mee te pikken. Want wellicht heb je er wat aan. Kijk, je kunt natuurlijk ook gewoon roepen... ja, weet je, de beste bespaartip is gewoon niet op vakantie gaan. Ja, dat snappen wij ook. Maar dat is niet de bedoeling, want je wil natuurlijk wel gewoon even lekker eruit.
1: Precies,
0: hè?
1: Ja.
0: En weg zijn is misschien inderdaad wel voor heel veel mensen ook het allerbelangrijkste. Het maakt niet eens zo heel erg veel uit waar of... gewoon even ergens anders, andere omgeving, dat is al lekker. Ja, en in deze dure tijden is het misschien toch handig om... nou ja, hier en daar wat de tips mee te geven. Je hebt er een paar uitgepakt, Marjolein. Hè?
1: Ja, ik heb gewoon even een aantal. Want wat heel vaak binnenkwam, jij zei het al... maar dat is toch vliegen vanaf Düsseldorf.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat scheelt echt honderden euro's gewoon.
0: Ja.
1: Henriette die zei dan nog... besparen op parkeren voor Schiphol. Dat kan je ook doen bij Studio Alsmeer. En dan gaat er zo'n taxibusje naar Schiphol. En er is zelfs een social deal daarvoor, zegt ze.
0: Oh, serieus?
1: Dat scheelt een hoop geld.
0: Ik heb ook wel eens begrepen, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is... dat je hebt daar ook een hotel bijvoorbeeld. Hè? Ik noem maar een Van der Valk hotel of een ander hotel. Dat je daar dan van tevoren een kamertje boekt. Ja, maar dat moet natuurlijk een beetje aansluiten bij je vlucht. Maar stel je vertrekt heel vroeg 's ochtends. Dan is het wel gewoon lekker om, vind ik altijd zelf, daar in de omgeving te zijn. En dan boek je een kamer en dan laat je je auto gewoon daar op dat parkeerterrein staan. Gedurende die hele week. En dat is dan eigenlijk net zo duur als dat je, zou je zeggen, ergens anders parkeert. Dan heb je er nog een overnachting bij.
1: Ja, ja dan moet je alleen nog een taxietje nemen naar Schiphol.
0: Nou, nee, maar dat rijdt ook zo'n pendelbusje dan vaak.
1: Oh, zo, dat je ergens een hoofddorp of zo... Ja, nou, dat is best
0: Ik weet niet of dat nog steeds aan de orde is, maar dat kon in ieder geval wel.
1: Ja, precies.
0: Vroeger, toen ik nog jong was.
1: Ja, goeie tip. Ja. Christian heeft ook een goede tip. Die zegt, ja, in plaats van één keer lang op vakantie... gewoon drie keer een lang weekend weggaan... en dan tussendoor, juist in de schoolvakanties, lekker werken... bespaar je een hoop en toch ook veel plezier.
0: Ja, maar dat moet natuurlijk ook kunnen met kinderen weer. Dan,
1: ja, dat
0: als je
1: moet
0: kinderen hebt,
1: kunnen.
0: Dan kun je natuurlijk, ja, ben je ook een beetje gebonden aan de schoolvakantie.
1: Dan heb je pech, ja, klopt. Mirjam die zegt, ik kook van tevoren thuis voor de eerste paar dagen. Lekker nasi met saté of een grote pan macaroni. Het is lekker en makkelijk en het scheelt echt in de portemonnee. En dan kan ik daarna lekker een keer uit eten.
0: En dat neemt ze dan mee in een caravan of zo? Of,
1: ja, nou, misschien als je met de auto gewoon naar Zeeland of naar België gaat. Dan,
0: het is niet zo dat ze de koffer open doet in het vliegtuig en denkt...
1: Nee,
0: nou, wat lusten jullie?
1: Nee, dit gaat wel over een autovakantie.
0: Precies,
1: maar dan kan je
0: het
1: natuurlijk gewoon meenemen.
0: Zeker, zeker, ja.
1: En Antoinette die zegt, als je weet welke hotel of camping je naartoe gaat... vergelijk die dan eerst online op meerdere websites. Want dat kan echt heel veel schelen.
0: Nou ja, het zijn zomaar even een paar handige tips. Hè. Als je binnenkort op vakantie gaat, neem dit even mee ter overweging. En weet je, denk je, ja... luister, ik heb vakantie, het kan mij zomaar reetroesten, weet je, het mag alles kosten. Dan is het ook prima, toch gewoon?
1: Ja, zeker prima. Nog wel leuk, uit een klein onderzoekje vond ik online, is uit Brabanders. Ja. Is uitgekomen dat wij het liefst niet besparen

0: Op. En op plek 4 staat dan accommodatie.
1: Ja.
0: Op 3 de duur.
1: Ja.
0: Op uit eten gaan.
1: Ja.
0: Maar het meest niet op uitjes.
1: Uitjes ter plekke, daar willen we helemaal niks.
0: Dus okay. Uitjes en uit eten, daar moet je niet aankomen.
1: Nee, ja, ik vind ze eigenlijk alle 4 wel belangrijk. Als ja. Ik weet niet in welke volgorde ik ze persoonlijk zou zetten. Ik vind een goede accommodatie vind ik belangrijk. Want
0: dat
1: heb
0: vind
1: je...
0: ik minder belangrijk. Ja? Ja, ik denk dat ik ga liever lekker uit eten en leuke dingen doen als ik dan in een tent lig. Ja, prima.
1: Oké. Okay. En de duur vind ik ook wel enigszins van belang.
0: Ja, die vind ik wel
1: toch?
0: Belangrijk.
1: Want ja, je wil er wel gewoon een beetje bijtanken. Uit eten, nou, is inderdaad wel heel erg belangrijk. Ja. En een uitje, ja, wat voor uitje dan eigenlijk? Gewoon een excursie of zo?
0: Ja, nou, ik denk inderdaad. Misschien een keer een boottochtje. Of een keer een auto huren. Ja.
1: Goed, we zijn weer wat wijzer. Dankjewel allemaal voor jullie input. En een fijne vakantie ook namens ons natuurlijk. Als je binnenkort lekker afreist naar een prachtige locatie. En vandaag is de week van het Nederlands bier gestart. En ik dacht, want we hebben er echt heel veel in Brabant. Laat ik nou eens op zoek gaan naar gewoon een willekeurige, maar wel een beetje een kleine bierbrouwerij in onze provincie. Ga ik zo meteen een bellen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag.

0: Giselle en Tainted Love.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, ik zag op de kalender dat vandaag de week van het Nederlandse bier is gestart. En ja, nou zijn wij zelf ook niet zo heel erg vies van een biertje. Het hoort ook bij het Bourgondische leven in onze provincie. Denk ik wel een beetje, voor heel veel mensen. En er zijn echt ontzettend, maar dan ook ontzettend veel brouwerijen in Brabant. Viel mij op, want ik heb gewoon even een rondje gedaan door onze provincie. Ik denk, nou, oh, daar zit er één. Koppijn kwam ik tegen in Spoordonk. Ik denk, oké, ook een brouwerij. Allemaal heel klein. Maar kwam er nog één tegen. En die ga ik gewoon even bellen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Die zitten in Tilburg. Dus brouwerij De Blauwe IJsbeer. Ja, echt waar.
2: Brouwerij De Blauwe IJsbeer. Goedemiddag, spreek met Ab.
0: Dag Ab, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Hoi.
0: Ja, eigenlijk de belangrijkste vraag. Zit jij aan of ben je bezig met het brouwen van een biertje?
2: Beide. Nee.
0: Oh ja, nee. Wij mogen niet drinken onder werktijd. Ik weet niet hoe het bij jou is.
2: Nee. Ja, ik ben en route, dus ik heb op dit moment ook geen glas in de hand.
0: Ah, oké. Nee, maar gelukkig maar. Want ik zag dat vandaag de week van het Nederlandse bieren start. En ja. Nou bel ik op dit tijdstip altijd willekeurig met een bedrijf in Brabant om ze nog even succes te wensen met de rest van de werkdag. Ik denk, laat ik nou gewoon eens even op zoek gaan naar een willekeurige brouwerij in onze provincie, waar bier gebrouwen wordt. Ik denk, De Blauwe IJsbeer. Wat is dat toch voor bier, kerel?
2: Leuk, hè?
0: Ja, nou zeker. Het is heel creatief. Maar wat is het precies voor bier dan?
2: Wij brouwen wel 10, 11, 12 soms verschillende smaken. Van triple tot aan quadruple tot aan weizen. Zelfs ook een tarwebiertje met een tikkie limoncello. Ja, probeer zo creatief mogelijk te denken en maak er een mooi bier van.
0: Ja, en waar is dit ooit ontstaan? Hoe?
2: Ja, heel eerlijk. Ik heb hiervoor bij een hele grote brouwerij gewerkt.
0: Ja, dat beviel natuurlijk. Dat was niet de zuipen, dacht jij. Maar wat ik nou toch...
2: Ja. Hè? Ik noemde dat altijd een blauwe maandag, dus vandaar dat we maar met De Blauwe IJsbeer zijn begonnen.
0: Ja, precies. En hoe lang doen jullie dit al?
2: 15 jaar.
0: 15 jaar. Dus, ja, ja. En waar wordt dat bier dan verkocht? Moet je daarvoor naar bierspeciaalzaken of is dat online? Hoe werkt dat?
2: We hebben inderdaad wat relaties die online onze bieren verkopen. Ja? We hebben wat horecaklantjes, we hebben wat bierspeciaalzaken, we hebben slijters, we hebben delicatessenzaken. Dus ja, het is een mix van allerhande afnemers, zeg maar.
0: Dus voor jou niks anders dan een biertje, begrijp ik.
2: Nou, ja. Ik mag er niet omheen lopen, zeg maar.
0: Nee, precies. Dat hoeft ook niet. Hey, waar kan ik jou muzikaal blij mee maken? Wat is een liedje draaien op de radio waar je nog een beetje energie van krijgt? Wat zou dat dan mogen zijn?
2: Kerel. Hebben jullie iets van Tsugro klaarstaan?
0: Nou, niet klaarstaan, maar ik kan alles klaarzetten. Dus dat is geen enkel probleem.
2: Okay. Ik ben een groot Tsugro-fan. En hij is deze week in Amsterdam aan het optreden. Dus misschien een leuke combinatie.
0: Nou, gaan we dat gewoon doen. Gaan we een lekker liedje draaien. En dat roept ook wel wat zomerse gevoelens op, toch? Vind ik.
2: Jazeker.
0: Ga ik dat doen, wens ik jullie... Nou ja, zomerse gevoelens en De Blauwe IJsbeer, dat matcht dan weer niet voor mijn gevoel, maar goed.
2: Jazeker, want je biertje drink je toch graag koud.
0: Dat is waar, helemaal mee eens. Ja, hey, okay. Geniet ervan, ik ga hem draaien en heel veel succes met de brouwerij daar.
2: Dankjewel, ja. En jij ook veel succes.
0: Dankjewel, houdoe.
2: Hoi, houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
4: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Silvermail.nl.
7: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
8: Met Rousseau Chocolade.
9: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Daar gaan we voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen. Want een redelijk drukke avondspits, Erik.
13: Nou ja, voor de woensdagmiddagavond eigenlijk wel. Met bijna 170 kilometer file alleen in Noord-Brabant. Wel gelukkig veel al dagelijkse files. Dus dat betekent weinig ongelukken en andere bijzonderheden die voor veel meer vertraging zorgen dan zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A2 is druk. Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom 11 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er ook een kwartier langer over. Verder valt op nog de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 9 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
12: Dankjewel. Nou, gelukkig heb je de allergezelligste zender van Brabant aanstaan. Omroep Brabant Radio. En tof dat je erbij bent. Tot 7 uur is dit Afslag Zuid met zometeen een dame die fantastisch mooi kan zingen. Dat bewees onder meer in de Zero's met Love Don't Cost a Thing.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
18: Wie, ik?
17: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
18: Echt waar?
17: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
18: Dat is stoer van mij.
17: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
19: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
20: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
19: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
20: Koppens biedt veel meer.
19: Kom langs in Volkel.
20: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
21: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
22: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
23: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
26: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
27: In het Omroep Brabant 90s weekend.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid.

0: Countdown, Caster Ping. Zometeen lekker dansen. We doen het licht zo direct even uit. Dus hou de radio aan. Maar eerst gaan we naar Marjolein. Dus we laten het licht nog heel even aan voor bijpraten, Marjolein.
1: Ja, dat vind ik fijn. Dan kan ik het lezen. Let op, als je binnenkort met de trein via Eindhoven moet... van 30 mei tot en met 7 juni... wordt er flink gewerkt aan het spoor rondom Centraal Station. Er rijden minder of soms helemaal geen trein... op de trajecten richting Tilburg, Den Bosch, Helmond en Weert. De grootste hinder is in het weekend van 6 en 7 juni. Er rijden er helemaal geen treinen van en naar Eindhoven Centraal. MBO-studenten voelen zich steeds vaker net zoveel student als HBO- en universiteitsstudenten. Ook geeft een kleine meerderheid aan dat ze trots zijn dat ze op het MBO zitten, blijkt uit een groot onderzoek onder bijna 200.000 MBO'ers. Tegelijk zijn er ook zorgen. Veel studenten hebben moeite om rond te komen, stages te vinden en weten vaak niet waar ze terecht kunnen met klachten of vragen. Vooral stagediscriminatie blijft volgens de organisatie achter het onderzoek een groot probleem.
0: Nou, waarom zou je ook minder voelen als je op het MBO zit? Toch? Dat ben je prima toch?
1: Dat is heel erg door de maatschappij altijd wel er doorheen gedrukt.
0: Ja, in hokjes duwen.
1: Net als vroeger, hè? HAVO was goed en alles daaronder was een beetje dom.
0: Zo'n bullshit. Ik vind ook, als je op het MBO zit, hè, dan ben je ook beroepsgericht bezig.
1: Ja?
0: En die mensen zijn hard nodig.
1: Ik wou zeggen, ontzettend kijk waar hard. Nu de banen open liggen. Ik ben er heel blij mee.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En een vliegtuig van EasyJet heeft een noodlanding moeten maken in Rome... door een powerbank in de bagage van een passagier.
0: Oh.
1: Die lag in het laadruim en bleek ondertussen ook nog een apparaat op te laden. Iets wat verboden is vanwege brandgevaar. Volgens de Britse luchtvaartautoriteit nemen incidenten met batterijen en powerbanks in vliegtuigen ook steeds vaker toe. Daarom gelden bij veel maatschappijen inmiddels strengere regels voor het gebruik van powerbanks aan boord. Dus ja, namens Ronnie ook, we zeggen het nog maar eens. Eigenlijk alles met een accu mag niet in je ruim bagage.
0: Precies, want het is gewoon levensgevaarlijk. Als dat ding in de fik vliegt in het ruim, daar kan niemand bij. Dan is gewoon, zijn de rapen gaar, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Kijk, op het moment dat je hem in je handbagage in het vliegtuig hebt, is het ook niet oké als die ontploft of als er fik uit. Maar dan kun je nog iets doen.
1: Precies.
0: In het ruim ben je altijd te laat. Natuurlijk zitten daar wel brandmelders, maar je wil het gewoon allemaal niet.
1: Nee.
0: Dus van tevoren gewoon alles wat inderdaad een accu heeft. Denk aan een laptop of powerbank, iPad. Even gewoon in je handbagage stoppen. En niet in de bagage die uiteindelijk ingecheckt wordt om in het ruim te gaan. Waarvan akte.
1: Precies.
0: Dank namens allerlei luchtvaartmaatschappijen in dit geval. Hey, wij gaan zometeen naar iemand die een ongekende prestatie heeft geleverd. Wat heeft hij gedaan? Ja.

0: zorgen voor een keigezellig einde van de werkdag. Met af en toe ook bijzondere mensen aan de lijn. David Koren, Brits, die komt uit Breda. En die dacht bij zichzelf, weet je wat? Laat ik eens even van Leiden naar Rome rennen. He, ja, van Leiden naar Rome rennen, dus dik 2000 kilometer. Hij begon eind maart aan zijn tocht met als doel om 50.000 euro op te halen voor het Ronald McDonald Huis. David, een hele goede middag.
1: Hoi hoi, goedemiddag.
0: Ja, we kunnen volgens mij voor je klappen, want jij hebt de eindstreep gehaald. Jij hebt gerend van Leiden naar Rome. Kijk, gefeliciteerd. Hoe voel jij je na deze krankzinnige prestatie?
1: Het gaat in ieder geval van alles door me heen. Eerst was ik heel erg blij dat het voorbij was. En toen de dag erna ben ik al meteen met vrienden lekker met vrienden en familie gaan drinken en gaan eten. Dus eigenlijk de dag erna ook weer een kater. Dus ik ben nu pas een beetje dat het binnenkomt allemaal.
0: Ja, precies. Wanneer en vooral ook in wat voor staat bedenk je dat je maar eens naar Rome moet gaan rennen?
1: Ja, dat is echt precies 2 jaar geleden. Toen bedacht ik me dat. Omdat ik wilde ooit een keer een hele fysieke uitdaging aangaan. En ik wilde iets terug gaan doen voor dat Ronald McDonald Huis, waar ik zelf 2 maanden in heb gezeten. 23 jaar geleden. Ja, ik voelde me eigenlijk heel erg goed. Ik dacht, ik kan de wereld aan. En ik wil gewoon een fysieke uitdaging. Toen kwam dat niet op mijn pad, maar alles kwam samen. En toen bedacht ik me dat.
0: Waarom heb jij 23 jaar geleden in dat Ronald McDonald Huis gezeten?
1: Mijn broertje die werd toen behandeld in het LUMC in het ziekenhuis in Leiden. Ja. Want die onderging een beenmergtransplantatie. Ja. En ik ben daar zijn beenmergdonor van geweest. En dat is best wel een ingrijpende behandeling. En toen lag mijn broertje heet Levi. Toen lag Levi 2 maanden in het ziekenhuis. Ja. En wij woonden toen een tijd met heel de familie in Breda. En toen maakte het Ronald McDonald Huis Leiden, zorgde ervoor dat wij dicht bij Levi konden zijn. Dus wij mochten in dat huis verblijven 2 maanden lang. Ja. Ik met mijn broers en mijn ouders.
0: Heel bijzonder, 23 jaar geleden. Dus je hebt 23 jaar de tijd gehad om er even rustig over na te denken en te wennen aan het idee dat je iets bijzonders gaat doen. Even voordat we verder gaan, hoe is het met Levi nu?
1: Levi is kerngezond, dus dat is allemaal goed gegaan. En die heeft zelfs ook al een zoontje.
0: Tjaka,
1: dat is nog mooier.
0: Hoppa, ja. Je hebt het niet voor niks gedaan. Hey, even naar die bizarre tocht die je gemaakt hebt. Want hoeveel kilometer heb je in totaal gerend?
1: Nou, ik weet het tot de kilometer. 2141.
0: 2141, nou alweer een applaus waard. En dat heb je natuurlijk onderverdeeld in een aantal dagen. En hoeveel is dat dan ongeveer per dag?
1: Ja, dat is echt dat is 42 kilometer gemiddeld. Dus dat
0: is een marathon.
1: Zeggen, een marathon per dag, ja.
0: Waarom eigenlijk Rome?
1: Ik wilde ook naar een Ronald McDonald Huis rennen in richting in Zuid-Europa. En toen ging ik gewoon letterlijk googlen. een Ronald McDonald Huis in Zuid-Europa. En toen kwam Rome naar boven. En toen dacht ik, oh ja, en alle wegen leiden naar Rome.
0: Precies.
1: Nou, dat is helemaal...
0: Jongen, wat is er over na? Is er een moment geweest, David, dat je het eigenlijk even niet meer zag zitten? Want ik bedoel, je loopt even serieus. Gewoon elke dag een marathon. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee.
1: Er zijn genoeg dagen geweest dat ik wel echt dacht waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Maar er was wel 1 dag, toen heb ik mezelf nog even net wat moeilijker gemaakt. Toen stond ik op een berg beklommen, stond ik op 2350 meter hoogte in de sneeuw. En toen wilde ik naar de andere kant van de berg. En mijn vriendin, die heeft mij heel mijn reis gevolgd met de camper. En die was al de berg, ja, letterlijk door een tunnel heen met een trein.
0: Ja.
1: Dus ik moest wel naar die andere kant van die berg, maar die bergpas was afgesloten. En ja, dan sta je boven aan die berg. Je kan dus eigenlijk niet naar die andere kant van die berg. Je zou terug moeten. Of je bent zo dom en je bedenkt, ik ga het toch doen. Ik ga gewoon die bergpas, die is afgesloten. Ik ga daar overheen.
0: En toen?
1: Toen ben ik echt heel zwaar in de problemen gekomen. Want die bergpas was afgesloten omdat er lawinegevaar was. Dus toen ben ik in de sneeuw. Ik ben een paar keer van die berg afgerold, gegleden. Ik ben echt in levensgevaar geweest. Ik ben ook heel erg bang geweest op dat moment. En dan zou ik hier niet aan de telefoon gezeten. Allemaal goed gekomen.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Maar Dat was echt, echt verschrikkelijk. En daar denk ik echt nog wel dagelijks aan terug. Van hoe dom heb ik kunnen zijn om die beslissing te nemen. En aan de andere kant ook hoe bang ik ben geweest. Ik heb echt gewoon voor het eerst gedacht in mijn leven van ja, dit kan wel eens even het einde zijn. Van, dan heb je het ook wel weer echt zelf gedaan. Weet
0: ja.
1: je wel.
0: Ja, wat zal je vriendin bozo op je geweest zijn, zeg?
1: Nou ja, die belde ik toen ik helemaal eigenlijk veilig was. Dacht ik, nou, de eerste die ik ga bellen is natuurlijk mijn vriendin.
0: Ja.
1: Maar die is dan ook wel weer zo dat ze zegt van ja, ik weet dat je er zelf van baalt. En dat gewoon, je snapt zelf ook wel dat het dom was. Maar ik ben vooral heel erg blij dat, dat het allemaal goed is gekomen. Zeker, maar daar hebben we het nog wel goed over gehad, hoor.
0: Goed zo, goed zo, goed zo. Hey, hoeveel geld heb je eigenlijk ingezameld? Want het doel was 50.000 euro. Waar zit je? Is dat gelukt?
1: Zeker. Dat is zeker gelukt. Dus dat was eigenlijk de dag voordat ik vertrok richting Rome. Had ik al 50.000 euro opgehaald. En nu, ja, ik ben al over de 73.000 euro heen. Dus
0: zo,
1: dat is niet normaal.
0: 73.000 euro. En ja, ik begreep ook dat er toch nog wel een soort klein sportief dieptepuntje was tijdens je tocht, David, hè?
1: Die zijn er ook meerdere geweest. Maar het grootste dieptepunt.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, want je bent natuurlijk een liefhebber van voetbal, zal ik maar zeggen.
1: Oh, ja, nee. Ja, zeker. Dus 2 jaar geleden toen ik dit bedacht, heel dit project. Ik ben groot NAC-fan, toen promoveerden we naar de Eredivisie.
0: Ja.
1: En letterlijk, ik ga de finish over. Nou ja, het scheelde een paar dagen en toen degradeerden we weer uit de Eredivisie.
0: Ach, dus dat is wel. Nou ja, goed, dat neem je dan maar op de koop toe.
1: Allemaal parallel.
0: Ja, precies. Je hebt het fantastisch goed gedaan. Tot besluit, smaakt dit naar meer? En zo ja, wat gaat de volgende uitdaging dan worden daar?
1: Dit smaakt zeker naar meer. Helaas. Dat vind ik ook wel weer. Maar de volgende uitdaging weet ik nog niet. Ik heb van allerlei plannen, maar ik ga het nog niet te hard uitspreken. Want anders zit ik weer ergens aan vast. Dus ik ga er eerst, ik heb nu een maandje vakantie, ga er even rustig over nadenken. En dan komt er van alles wel weer op mijn pad wat ik ga bedenken.
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, hou ons in ieder geval op de hoogte. En nogmaals een dik vet applaus voor datgene wat je tot nu toe al gepresteerd hebt. Ik doe het je niet na. Lekker naar Rome rennen en ook nog eens gewoon 73.000 euro ophalen. En ik vond het super tof om je even gesproken te hebben, David.
1: Yes, super. Dank jullie wel.
0: Hoi.

0: Michael Jackson uit de 80's en Who's Bad. En we spraken daarvoor met David Koren, Brits uit Breda. En wat mij betreft een ongekende held die een ongekende prestatie heeft geleverd. Hij rende van Leiden naar Rome om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis. Daar waar hij 23 jaar geleden samen met zijn broertje was. En hij dacht, ja, ik moet daar iets voor terug doen. Wat was allemaal zo ontzettend goed en mooi geregeld daar. Nou, hij heeft inmiddels dus 73.000 euro opgehaald met zijn tocht. Dus elke dag gewoon eigenlijk een marathon gerend. Hè? 42 kilometer en is uiteindelijk in Rome aangekomen. Dat allemaal voor het goede doel. Vreesde nog even voor zijn leven toen hij een afgesloten berg pas overstak. Maar begreep gelukkig uiteindelijk zelf ook dat hartstikke dom was. Mooi verhaal. David Korenbrits, zo heet hij. Hij komt dus uit Breda. We gaan straks nog een spelletje spelen met de kans op de anti-stress Brabo-bolide. Maar eerst even richting Peter de Bekker voor het nieuws. Want wat heb je zo meteen voor ons, Peter?
1: Nou, over het pakketpunt in Breda waar de Field gisteren binnenviel, zijn tientallen klachten binnengekomen. En Frits Spits heeft moeten wennen aan zijn pensioen sinds hij eind december stopte met radiomaken.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Het Jazz Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
0: Het is 5:30. We gaan voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen. Erik, waar staan de files in Brabant?
8: Nou, bijna overal kan ik wel zeggen. Want het is voor de woensdagmiddag hartstikke druk met bijna 220 kilometer file in totaal. En zelfs weinig bijzonderheden. Dus vooral veel verkeersaanbod. Dat zien we onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Afritkerk 317 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A16 Rotterdam-Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Klaverpolder 20 minuten op onthoud. A27 is druk van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 11 kilometer met 25 minuten vertraging. En tenslotte valt ook nog op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein 17 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Er is veel zon in Brabant, maar er zijn ook wat sluierwolken. Temperatuur zo'n 25 à 26 graden. Komende nacht is het helder en dan zakt de temperatuur naar een graad of 9. Voor nieuws naar Peter de Bekker.
1: Volgens klanten is het PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda, waar de Field gistermiddag binnenviel, omstreden. Het afgelopen half jaar zouden er vele tientallen klachten zijn ingediend over dat externe pakketpunt. Er wordt gesproken over een grote chaos, half beschadigde pakketten, onbeschoft personeel en mensen met bivakmutsen. Op onze site en app lees je meer. Een verkeersruzie tussen twee automobilisten op de A59 is vanmiddag geëindigd in een ravage. De auto's botsten bij Waspik, waarna één auto door de berm schoot, een ree doodreed en in een sloot terechtkwam. De brandweer was lange tijd bezig om de bestuurder uit deze auto te bevrijden en die bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Een automobilist uit Groningen heeft een taakstraf van 100 uur gekregen vanwege een aanrijding in Sandbeek. Daarbij raakte een man van 65 vorig jaar zwaar gewond. Het ging mis tijdens het passeren. Daarbij stuurde de automobilist niet ver genoeg naar links. Het slachtoffer raakte in coma en voor zijn leven werd gevreesd. Hij overleefde, maar heeft sindsdien mantelzorg nodig. Een zware kabinetsdelegatie ontvangt morgen in het Catshuis in Den Haag de vakbonden en werkgeversorganisaties om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief, premier Rob Jetten en de ministers Thierry Aartsen en Helene Herbers zijn erbij. Om de bonden aan tafel te krijgen trok het kabinet eerder deze week de plannen in om miljarden te bezuinigen op de uitkeringen. Maar het wil wel horen welke alternatieven de sociale partners hebben om de overheidsfinanciën gezond te houden en de arbeidsmarkt vlot te trekken. En Frits Spits heeft moeten wennen aan zijn pensioen sinds hij eind december stopte met radiomaken. Dat vertelde de oud-radiomaker, 78 inmiddels, uit Eindhoven, vanochtend in ons radioprogramma Kei Goeiemorgen.
9: Ik kon me niet voorstellen hoe het leven daarna zou zijn. En ik denk dat iedereen die met pensioen gaat zich dat heel moeilijk kan voorstellen. Wat betekent het echt? Hoe sta je werkelijk in het leven? En dat is nog wel iets wat meer aandacht zou mogen krijgen voor mensen die ouder worden.
1: Het heeft volgens Spits heel veel tijd gekost om weer een soort regelmaat in het leven te krijgen, waarbij je je weer prettig voelt. Hij heeft in die tijd wel een beetje geduld, zo geeft hij aan.
0: Nou, icoon op het gebied van radio, deze man Frits Spits. Leuk dat ze hem vanmorgen even aan de lijn hadden in een Kijk hoe je morgen. Zullen we zo meteen een spelletje gaan doen, Marjolein?
10: Ja, leuk.
0: Lijkt me een goed idee. Winnen natuurlijk de anti-stress Brabo-bolide. We gaan vandaag het stopste lichtspel spelen. Maar eerst zometeen nog even naar onze vrienden van Weerplaza. Want wat staat ons te wachten?

0: onze vrienden van Weerplaza. Maar eerst nog even...
1: Hey, het is groen! Ja.
2: Het...
3: Hey,
0: nou is je
3: rood stoplichtspel.
0: Ja, precies, want we spelen zometeen namelijk het stoplichtspel hier in de Afslag Zuid. Betekent dat je weer kans maakt op een antistress Brabobolide. En als je als eerste kandidaat de eindstreep haalt, dan is er ook nog een zakje snuisnipjes te vergeven,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, want dan ben je echt keigoed bezig.
0: Want we zoeken 3 kandidaten. Waarom dan? Nou, voor dat stoplichtspel. Het is heel eenvoudig. We beginnen straks met kandidaat nummer 1. Die krijgt van ons een vraag voorgelegd. Is die vraag goed beantwoord, dan springt het licht op groen. En ga je door naar vraag nummer 2. Is het antwoord fout, dan wordt het licht rood. En dan komt er een andere kandidaat in, waar het licht hopelijk wel voor op groen springt. Als we alle 3 de kandidaten tussen aanhalingstekens verbruikt hebben, dan gaan we de lijnen opengooien en kan iedereen uiteindelijk deelnemen. En mag jij antwoord geven op de vragen door te appen. Maar we zoeken eerst dus even 3 kandidaten. Daarvoor moet je jezelf kwalificeren. We hebben natuurlijk komend weekend het 90s weekend hier bij Omroep Brabant. Dus ik dacht, laten we even een 90s kwalificatievraag erbij pakken, die volgens mij helemaal niet zo moeilijk is als je een beetje in die tijd hebt geleefd. Dan moet dat best lukken. Kwalificatievraag. Als je zometeen onze kandidaat wil worden voor het stoplichtspel, hoe heten die schijfjes die je in de 90s in een chipszak vond en die je kon sparen? Piece of cake,
4: dat
0: toch?
4: Dat weten wij.
0: Lijkt mij ook. Nou, hoe heten de schijfjes die je in de 90s in een chipszak vond en kon sparen? Je mag het antwoord appen naar 06-573-28203. Gaan wij in de tussentijd naar Donnie de Koning van de Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: We hadden gisteren, begreep ik van jouw collega, nog 31,8 op de teller staan in Eindhoven. Ja. Warmste plekje, maar dat hebben we vandaag niet gehaald, denk ik, hè?
5: Nee, hebben we niet gehaald. Maar het was alsnog een hele warme dag. Hoor. Op heel veel plaatsen was het nog die zomerse 25 graden gehaald. Lokaal zelfs 26 of 27 graden. En de komende dagen komt dat toch nog steeds wat meer bij. In eerste instantie daarbij ook nog lekker zonnig. Vanavond is dat ook nog lang het geval. En ook morgen weer temperaturen dus van 26 of 27 graden. Volop zonnig. Maar dan met name die vrijdag, die moeten we in de gaten gaan houden. Want dan komt die tropische warmte weer terug met maxima tussen de 30 en misschien wel 33 of 34 graden. Wordt echt een bloedhete dag. En dat wordt dan ook waarschijnlijk afgesloten met stevig onweer in de avonduren. Dus dan moet je de radar wel even in de gaten gaan houden. Veel mensen die misschien natuurlijk buiten zijn op vrijdagavond. Dat wordt een spannende dag.
0: Ja, stevig in, zou ik maar zeggen, de categorie overlast? Of valt het nog wel mee?
5: Nou ja, misschien wel. Hagel, veel regen in korte tijd, windstoten erbij. Het is natuurlijk allemaal wel lokaal, maar als je er net onder terecht komt, dan word je er niet blij van.
0: Nou, als je die bui dan gehad hebt, vervolgens wordt het dan misschien wat beter het weekend weer?
5: Ja, nou, qua temperatuur in eerste instantie nog wel. Met zaterdag nog.
0: Misschien wat beter het weekend weer?

De schijfjes die je in de 90s in een chipszak vond en kon sparen. 06-573-28203. Wie weet ben je zometeen onze kandidaat. Zou ik in ieder geval leuk vinden. Om

0: stoplichtspel.
1: Ja, hoog tijd om lekker een rondje stoplichtspel te gaan spelen. En daarvoor hebben we inmiddels drie kandidaten onder de knop. Maar ja, of we ze alle drie gaan horen, dat is natuurlijk maar de vraag. Dat hangt er helemaal van af hoe dat kandidaat nummer 1 of eventueel 2 het gaat presteren natuurlijk. En als het alle drie de kandidaat niet lukt, gaat straks de lijn open en mag jij het antwoord appen op de vraag die we dan vervolgens stellen. Jolanda is onze allereerste. Dag Jolanda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk makkelijk spelletje, denk ik. Of misschien ook niet, als je het antwoord niet weet. Er staat wel wat op het spel, hè? De anti-stress Brabo-bolide. En als jij als eerste kandidaat de eindstreep haalt, dan krijg je er ook nog een zakje snaai-snoepjes bij. Maar eerst maar eens even kijken of dat jij, zal ik maar zeggen, een toegangsbewijs hebt tot deze, tot dit spelletje. Want ik had een kwalificatievraag. Hoe heten de schijfjes die je in de 90's, we hebben dit weekend natuurlijk het 90's weekend bij Omroep Brabant, in een chipszak vond en die je kon sparen?
2: De Flippo's.
1: De Flippo. Yo, dat is helemaal goed. Betekent dat je lekker mee mag doen. Ben jij klaar voor mogelijk drie vragen? Of om te beginnen sowieso, vraag nummer 1?
2: Ja.
1: Daar gaat hij.
0: Het stoplichtspel.
1: Okay.
3: Vraag 1.
1: Welke zee ligt er tussen Europa en Afrika?
4: Nu zeggen.
1: De Middellandse Zee.
2: De
1: Middellandse Zee, zei je.
3: Vraag 2.
1: Afgelopen weekend vierde Willem II een feestje op de heuvel in Tilburg. Waarom vierden ze dat feestje daar?
2: Dat ze gepromoveerd zijn naar de
3: Eredivisie. Vraag 3.
1: En van welke film is I've Had the

0: Time of My Life, de soundtrack.
1: Dirty Dancing.
0: Oh, wacht, even. Dat is helemaal goed, Jolanda. Het duurde af en toe heel even. En volgens mij zat er ook nog een denktank op schoot.
2: Een kleine hulplijn.
0: Ja.
1: Ja, de hulplijn zat erachter, maar die zijn niet.
0: Oh, die zijn niet.
2: Ja, daar heb je ook ineens niks aan.
0: Daar heb je helemaal niks aan, dat soort hulplijnen. Nou ja, het zal jouw worst wezen, want je hebt het er goed van afgebracht. Jij hebt hem zojuist gewonnen. De anti-stress Brabo-bolide. En omdat je ook alle vragen goed had, krijg je er ook nog een zakje snijsnoepjes bij. Kijk. Gefeliciteerd, Jolanda. Naar welke plaats, welke prachtige plaats in Brabant kunnen wij hem sturen?
1: In Kilte.
0: Wat zei je?
1: Kilte.
2: Gilze.
0: Oh, Gilze. Oh, het stond even slecht. Gilze, oké. Okay. Gilze. Dan komt hij naar Gilze en wens jou nog een mooie avond, hè?
1: Oké, dankjewel.
0: Goedenavond. Nou, dat was Jolanda in dit geval. Die komt dus uit Gilze en die wint hem gewoon.
2: Ik vind het knap, hoor. Zo, rus.
0: Ja, hoppakee. Ja, die Middellandse Zee, daar twijfelt ze nog even over.
2: Ja, maar het kwam toch goed?
0: Uiteindelijk is het goed gekomen.

Jimmy Somerville samen met zijn vrienden van de Communards en Don't Leave Me This Way hier zo in de Afslag Zuid. Het was Jolanda uit Gilze die hem won, de anti-stress Brabant. Maar ook gewoon nog een zakje snijsnoepjes, hè, want ja, zij doorstond alle vragen hartstikke goed. Ik neem ze nog even door, want de kwalificatievraag was duidelijk, hè. In het kader van het 90s weekend, hoe heette die schijfjes die je in de 90s vond in een chipzak en die je kon sparen? Dat waren Flippo's. Eerste vraag, welke zee ligt tussen Europa en Afrika? De Middellandse Zee. Vraag nummer 2. Afgelopen weekend vierde Willem II een feestje op de Heuvel in Tilburg. Waarom was dat? Nou, gepromoveerd naar de Eredivisie. En de derde en laatste vraag, ook die had Jolanda goed. Van welke film is I've Had the Time of My Life de soundtrack? Zonder ook maar enig vorm van muziek gehoord te hebben. Zij zei Dirty Dancing. Allemaal goed. En dus de anti-stress Brabo-bolide. En daarnaast dus ook nog een zakje snijsnoepjes. Nou, wil je ook een anti-stress Brabo-bolide winnen? Prachtig ding. Klein rood autootje met het Brabander logo op het dak. Morgen weer luisteren. Want ook morgen kun je er namelijk weer eentje winnen. Hier zo in Afslag Zuid. En komend weekend, nog 2 nachtjes slapen. Dan is het vrijdag. Dan starten we met het Omroep Brabant 90s weekend. Vrijdagochtend om 6 uur trappen we af in een kei. Goeiemorgen. En dit komt uit dat mooie decennium.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
8: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
10: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
11: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Doral Megens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen. Want hoe is het met de drukte op de weg in Brabant, Erik?
16: Hallo.
13: Ja,
16: nu wel.
13: Oh, daar is hij. Ja. Hallo, test 1-2.
16: Ja. Ja, ja, dat ging even is niet goed. Maar ik ben nog wel hoor.
13: Ik denk je dondert van je stoel af, Erik. Ik maak hem al even zorgen.
16: Ik zat te kijken of het draadje wel goed schat, want ik denk, Robin helemaal niks.
13: Waarom heb ik dit soort dingen toch altijd? Altijd met de A, met B.
16: Ik hallo roepen. Brabant is van de wereld, maar nee hoor.
13: Nou goed, vertel.
16: Ja, want er zijn nog steeds behoorlijk wat files. 130 kilometer in totaal. De meeste oponthoud onder andere nog op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog zo'n 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. 20 minuten vertraging nog. De A50 is druk. Arnhem-Os voor Valburg richting Ravenstein moet ik zeggen. 12 kilometer met een kwartier oponthoud. Gaat toch niet helemaal soepel als het draadje los schept, hoor je dat? En de A58 tenslotte Tilburg richting Breda bij Ulvenhout 3 kilometer file met daar nog 10 minuten oponthoud.
13: Nou, ik wens je veel succes met de technische handelingen die je nu gaat verrichten.
16: Tot over een half uur.
13: Ja, ik hoop het wel, ja. Houd er weg.
16: Hoi, hoi.
13: Laatste uur afslag uit. Ik heb straks je hulp nodig, want we hebben namelijk het top 900 optelspel. Dus ik reken absoluut weer op de input van je. En verder barsten we van de goede muziek. James Bay zo direct bijvoorbeeld. Maar eerst uit de 80's, de Culture Club zo direct.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
21: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
22: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
23: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
24: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
25: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
26: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
27: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
23: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
22: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
28: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
22: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
29: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer... Kramer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wachter en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni, Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
2: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Nou, alweer.

0: James Bay en Hold Back the River.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen muziek van een heel ander genre. Donnie en Senna staan klaar met Waar blijf je nou? Die hoor je zometeen. Maar eerst praat Marjolein je even bij.
2: In Berg op Zoom zijn 10 nieuwe tiny houses gebouwd waar mensen permanent mogen wonen. De kleine duurzame huizen staan op voormalig sportpark De Brombeer en zijn helemaal kant en klaar opgeleverd, inclusief keuken, badkamer en zelfs een vloer. Volgens de gemeente willen steeds meer mensen kleiner en bewuster wonen, maar gaat dat moeilijk omdat veel van die tiny houses voor tijdelijke woning zijn, waardoor mensen er geen hypotheek voor krijgen.
0: Ja, soms hoor je ook wel eens dat ze, weet ik veel, maar voor 2 of 3 jaar bewoond mogen worden.
2: Ja,
0: of dat ze maar op een bepaalde plek voor 10 jaar mogen staan.
2: Ja.
0: En dan moeten ze weer weg, want dan komt er waarschijnlijk iets anders. Ja, voor mijn gevoel is hier ontzettend veel behoefte aan.
2: Ja, ja, want nu is het dan in Berg op Zoom.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, dit speelt
0: overal.
2: Eigenlijk overal.
0: Precies, en je hoort ook heel veel mensen die uiteindelijk gewoon ook single zijn. Die zeggen van, ja, ik heb niks aan een heel groot appartement.
2: Nee.
0: Punt 1, het is te groot en ik kan het niet betalen. Huis al helemaal niet eigenlijk.
2: Nee.
0: Dus waarom niet gewoon zo'n klein tiny house? Heb je toch je eigen plekje?
2: Ja, precies. Met toch een tuintje. Eigen huisje.
0: Ik pleit voor meer van dit soort dingen.
2: Ik ook. En het WK voetbal is nog niet eens begonnen. En de FIFA ligt nu al onder vuur. Het OM in New York en New Jersey zijn een onderzoek gestart naar de ticketverkoop. Omdat fans mogelijk zijn misleid over hun zitplaatsen en de prijzen van de tickets. Supporters klagen dat ze honderden of zelfs duizenden euro's betaalden voor die plekken. Maar die bleken uiteindelijk minder goed te zijn dan beloofd.
0: Heftig.
2: Volgens de aanklagers heeft de FIFA kunstmatige schaarste gecreëerd, waardoor die prijzen enorm opliepen.
0: Ja, die zijn toch idioot hoog geworden in één keer, die prijzen.
2: Belachelijk hoog.
0: Ik denk, wie kan dat nou betalen? Wie gaat er voor dat soort...
2: Alleen de rich.
0: Nou ja, precies. De rich and famous.
2: Precies.
0: Ja.
2: En Thuis in Os, dat bestaat 10 jaar en viert dat volgende maand met een extra feestelijke editie van Meet and Eat. Dat is een bijeenkomst waarbij Ossenaren samen eten met mensen die als vluchteling naar de stad zijn gekomen. Nou, volgens Thuis in Os is samen eten nog altijd de makkelijkste manier om mensen met elkaar te verbinden. Waar bezoekers normaal zelf hun eten meenemen, trakteert dit keer de organisatie op hapjes en drankjes. Je kan dus simpelweg aanschuiven en genieten met nieuwe Ossenaren.
0: Ja, en het enige nadeel, als je je mond vol hebt, kun je niet praten.
2: Nee, dan niet.
0: Even doorslikken en doorpraten.
2: En dan mag je je weer voorstellen.
0: Hey, jij hebt de wijsheid op heel veel gebieden in pacht, Marjolein.
2: Ja, ik doe alsof.
0: En, doe je alsof, oké. Okay.

0: Welk gebied gaan we vandaag in, zal ik maar zeggen?
1: Wie er aantrekkelijker is, mannen of vrouwen?
0: Dan vind ik dit een beetje lullig muziekje eigenlijk. Ja. Of, ja. Beetje meer romantiek zo?
1: Ja, nou misschien. Ja, nou eigenlijk of, gaat
0: het er niks mee te maken.
1: Nou nee, het is een beetje, het is meer oppervlakkig. Het is meer in het algemeen.
0: Heerlijk.
1: Er is namelijk een onderzoek gedaan naar wat voor gezichten vinden we aantrekkelijker. Dat heeft dan niks te maken met waar je op valt, maar gewoon. Ja, vind je mooier om naar te kijken?
0: Een mannen- of een vrouwengezicht,
1: ja,
0: bedoel je?
1: Ja, ja, ja, precies. Okay. En daaruit is gebleken dat eigenlijk zowel mannen als vrouwen een vrouwengezicht aantrekkelijker vinden.
0: Maar waarom dan?
1: Ja, dat weten we. Dat is nog steeds de hele vraag.
0: Oh, echt?
1: Het is heel grappig. Er is een Duits instituut die heeft een mega dataset samengesteld. De grootste ter wereld.
0: Ja.
1: Daarin zijn in totaal 1,5 miljoen verschillende gezichten beoordeeld op, nou, laten we zeggen, schaal van 1 tot 10.
0: Ja. He,
1: vind je ze mooi, vind je ze niet mooi? Aantrekkelijk noemen ze het.
0: Maar dan
1: even.
0: Denk ik, dan vraag je die 1,5 miljoen of hoeveel er ook waren, vraag je ook waarom?
1: Ja, ja, nou ja, dat weet ik. Ja, nou nee.
0: Want deze vind ik mooi, maar waarom vind je die mooi?
1: Ja, nee, dat is dan weer niet per se gevraagd, denk ik. En er zit misschien ook meer een psychologische of een culturele achtergrond achter. Maar dat weten ze dan niet. Maar dat blijkt in ieder geval uit dat vrouwengezichten het meest aantrekkelijkst worden beoordeeld door zowel dus mannen die dat hebben ingevuld als vrouwen. Ja, en het verschil wordt wel op den duur minder, maar dat is pas bij mensen rond de 80 jaar.
0: Ja.
1: Dat kunnen ze wel uitleggen. Dat heeft ermee te maken dat wanneer we ouder worden, onze gezichten van man en vrouw meer op elkaar beginnen te lijken.
0: Want die zien allemaal hetzelfde uit.
1: Nou, dan gaan die structurele verschillen, zoals kaaklijnen
0: en zo. Gewoon allemaal rimpels, dat is eigenlijk wat je zegt. Allemaal
1: rimpels. Wordt dan minder, dus dan valt het minder op.
0: Ja.
1: En ja, nu inderdaad wil je weten, hoe kan dat? Er is gewoon geen, dat zeggen ze ook.
0: Dat is toch raar eigenlijk?
1: Ze hebben dit hele onderzoek gepubliceerd en er staat bij, er is geen verklaring voor.
0: Nee, maar er is echt ontzettend veel geld in dit onderzoek gestoken. Ik wil weten waarom dat zo is. Dan anders hoef je geen onderzoek te houden, voor mijn gevoel.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk om te weten dat ik denk van, ja weet je, dus vrouwen die vinden vrouwengezichten aantrekkelijker. En mannen vinden vrouwengezichten ook aantrekkelijker.
1: Dus eigenlijk de hele wereld.
0: Dus eigenlijk
1: kijk liever naar een vrouw.
0: Een vrouw dan naar een man. Dus ja, eigenlijk geen uitkomst.
1: Geen idee, maar ik dacht wel, ik wil toch iets weten.
0: Ja?
1: Ik heb het even in ChatGPT gegooid.
0: Ah, heel slim.
1: Weet
0: heel slim.
1: Je?
0: En toen? En toen?
1: Nou, die zei, waarschijnlijk reageert ons brein gewoon positiever op vrouwelijke gezichten. Die hebben namelijk vaak zachtere en symmetrische trekken. En die koppelen we onbewust in ons brein aan gezondheid en vriendelijkheid. Daarnaast, en dat is wel natuurlijk een cultureel dingetje, zien we in films, reclame en op social media vaker vrouwen in, nou ja, commerciële uitingen.
0: Dus dat iets speelt ook mee, waarschijnlijk.
1: Ja, dus dat is waarschijnlijk onbewust dat we dan denken, oh ja, dat
0: brainwash.
1: Is dan mooi. Een vrouw is dan, zeg maar.
0: Ja, of dat je dus een vrouw in een commercial ziet bijvoorbeeld. En dan denk je dat je eigenlijk denkt van, oké, daar staat een vrouw, maar die vrouw die wordt gebruikt omdat ze iets willen verkopen. Dus die moet ik mooi vinden.
1: Ja,
0: dat
1: nou,
0: zou ook
1: wel,
0: op die manier kunnen werken.
1: Het zit vast ergens daarachter.
0: Maar ja, hey, luister, als ChatGPT dit zegt, dan klopt het toch of niet?
1: Nou ja.
0: Bijna altijd.
1: Misschien.
0: Soms heel af en toe.
1: Kanttekening bij deze.
0: Goed. We zijn op een bepaald vlak weer een heel klein beetje wijzig.
1: Weet je, doe ermee wat je wil.
0: Hey, we hebben onze AI-openingssong. Nou, we het toch over ChatGPT hebben. Hebben we nog staan. Want twee duimpjes omhoog aan het begin van de show. Voor de mensen die wat later inschakelen en denken, ja, ik heb het volledig gemist. Waar hebben jullie het over? Nou, elke keer net na vieren, dan laten we onze AI-muziekgenerator een openingsliedje maken. Die tekst, de input die de AI-muziekgenerator elke dag krijgt, is elke dag hetzelfde. Alleen de output is een beetje afhankelijk van de stemming van AI. En ja, kom maar met iets. Dat is eigenlijk wat we roepen. Nou, vandaag waren we eigenlijk alle twee best enthousiast. En als we alle twee enthousiast zijn, dan komt hij nog een keer. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Oh,

0: Are you ready? Let's go!
1: Nou, dat was het. Ik vond het best eindig. Best eindig eigenlijk. Dus vandaag gewoon nog een keer gedraaid. Goed, we gaan richting 7:30. Zometeen krijg je het nieuws van Peter de Bekker. En na 7:30 heb ik je hulp nog even nodig voor het top 9.

0: Andrew Gold hier in Afslag Zuid. Even terug naar de 70s met Oh, What a Lonely Boy. We gaan naar het nieuws. Nieuws krijg je zo meteen van Peter de Bekker. Wat zit erin zo direct, Peter?
1: In Breda moet een proeftuin komen voor onderzoek naar muggen en de ziektes die zij kunnen verspreiden. En een Franse nieuwszender krijgt kritiek omdat de weerkaarten te rood zouden zijn.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Staan er nog veel files in Brabant?
11: Nee, niet veel meer, maar toch nog wel een restantje van de avondspits. En eigenlijk op de bekende plekken, met behoorlijk nog vertraging eigenlijk. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel nog 9 kilometer met een kwartier oponthoud. A16 in Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoopend Klaverpolder. 12 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging ook. Dan de A27, Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werken. Dan doe je er ook nog een kwartier langer over. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. 9 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, het is nog aangenaam qua temperatuur. Op veel plekken nog 25, 26 graden. Komende nacht is het helder. En dan zakt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen en vrijdag zonnig en droog. Morgen bij een temperatuur van zo'n 27 graden. En vrijdag wordt het opnieuw tropisch warm. Nieuws krijg je van Peter de Bekker.
1: Een viroloog van de Avans Hogeschool in Breda wil in die stad een proeftuin starten voor onderzoek naar muggen en de ziektes die zij kunnen verspreiden. Ze wijst op de klimaatverandering. Die is ideaal voor de groei van muggenpopulaties. En de viroloog wijst ook op de ziektes die zeker exotische muggen kunnen overdragen. Ze benadrukt dat er geen sprake is van een acuut rampscenario, maar we moeten ons er volgens haar wel op voorbereiden. Een fietser op leeftijd is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een tractor op de Liemseweg in Sint-Oederode. De bestuurder van de tractor zag de fietser mogelijk over het hoofd. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar Sint-Oederode. De fietser is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. PSV-voetballer Guus Til gaat met het Nederlands elftal mee naar het WK in Amerika, heeft bondscoach Ronald Koeman bekendgemaakt. Ook de Bredanaars Virgil van Dijk en Bart Verbrugge, Eindhovenaar Cody Gakpo en keeper Robin Roefs uit Heeswijk-Tinter gaan mee. Samsung-medewerkers die geheugenchips maken krijgen een fikse salarisverhoging en bonussen. Het gaat erg goed met de divisie door de grote vraag naar AI, maar de Zuid-Koreaanse producent weigerde de lonen flink omhoog te laten gaan. De werknemers eisten veel meer dan Samsung bood en dreigden met een staking die heel het bedrijf, maar heel de Zuid-Koreaanse economie ook, miljarden had kunnen kosten. Je hoort een Korea-kenner.
12: Ja, die is nu afgewend. Samsung is overigens als bedrijf in zijn eentje goed voor zo'n vijfde deel van die Zuid-Koreaanse economie. Dus ja, dat is nogal wat.
1: De bonussen voor medewerkers kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen zijn jaloers en willen de deal aanvechten omdat zij niets extra's krijgen.
0: Ja, dat is inderdaad wel lullig. Toch, hè?
1: Dat kun je zo wel zeggen.
0: Ik heb het idee, je doet het met z'n allen of je doet het niet, toch?
1: Ik ben het met je eens. Ja. Ja, of dat ze daar ook zo erover denken,
0: waarschijnlijk niet
1: te voorspellen. En dan over kritiek gesproken. Een Franse nieuwszender krijgt kritiek omdat de weerkaarten te rood zouden zijn. Volgens mensen die kritisch zijn over klimaatopwarming veroorzaakt dit onnodige paniek. Maar Frankrijk kampt momenteel met uitzonderlijke hitte. Op sommige plekken werd het al 36 graden. Tientallen temperatuurrecords zijn al gebroken. En vandaag is het daar zelfs 39 graden. Zo. Dat dus eind mei. De zender laat weten dat de kaarten terecht zo rood zijn. Maar waarschijnlijk zal dat de heethoofden niet doen afkoelen.
0: Wat een bullshit dit, toch? Of niet?
13: Maar wat dom ook.
0: Ja, maar we maken je druk. Maar luister, het is gewoon hartstikke warm daar. Het is 39 graden. Dus je moet eigenlijk een klein beetje nuanceren qua kleur. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja, we willen het wat minder rood.
1: We maken oranje van, dan maken mensen zich minder zorgen over.
13: Ja, dat zijn eigenlijk dus gewoon mensen die willen de realiteit niet voor onder ogen komen.
0: Het is toch bloed?
13: Het is toch gewoon
0: 39 graden,
13: ja.
0: Hou op, man.
1: Toch zelf.
0: Knetterrood moet het zijn daar.
13: Ja, okay.
0: Rare jongens die Fransen. Rare jongens, toch? Dat. Hey, dankjewel Peter. En meer nieuws op Web & App natuurlijk van Omroep Brabant. Ik heb zo meteen je hulp nodig, want we hebben zo direct weer het top 900 optelspel. En dan komen we vast weer bij een leuk liedje uit de lijst van vorig jaar. Maar daar heb ik jouw input dus wel voor nodig. Zometeen daar meer over na Not Fair. Dat is er eentje van Lily Allen. Omroep.

0: spel.
1: Ja, een leuk liedje uit de top 900, editie 2025. Dus inderdaad, die van vorig jaar. Want de nieuwe hebben we natuurlijk nog niet. Hè. Dat volgt later dit jaar pas. Dat is eigenlijk het doel van het top 900 optelspel. En welk liedje dat gaat worden, dat hangt eigenlijk volledig van de input af die jij ons geeft in de vorm van een getal. En de input die heeft deze keer te maken met je eindexamen. Even terug naar vroeger, nou lang geleden zal ik maar zeggen. Want ja, die eindexamens die zitten er inmiddels op. Vandaag was ze de laatste, zag ik. Uiteraard volgt er nog een periode met herkansingen. Maar dat wil je niet. Je wil gewoon, zal ik maar zeggen, de deur dichttrekken en denken, ja, ik heb vakantie, houdoe!
2: Precies, en in één keer, yes!
1: Zo, en dan die herkansingen nog, weet je wel, dat je uiteindelijk toch weer in die boeken moet. Om, ja. Het is lekker relaxed als je denkt, nou, ik pak hem gewoon, want ik kan mijn cijfer een beetje ophalen. Ik heb het eigenlijk niet nodig. Maar
2: dat zou ik nooit doen.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nou ja, dat ligt er een beetje aan.
2: Of vakantie.
1: Dat is waar. Ja, ik zit even te denken, ik heb de eerste keer, want ik heb twee keer examen gedaan. De eerste keer heb ik herkansing gedaan. Maar dat heeft niet geholpen.
2: Ah, dus moet je het sowieso nog een keer doen.
1: Eigenlijk hartstikke gezond. Maar vakantie is wel lekker als je nu gewoon de deur kunt dichttrekken en denkt, hey, houdoe hé.
2: Precies, later.
1: En ik kom terug voor dat diploma. Als je nu gewoon de deur kunt dichttrekken en denkt, hey, houdoe hé.
2: Precies, later.
1: En ik kom

0: vinden, maar dat vind ik wat hoog.
1: Ja.
0: Kunnen we niet gewoon de 2 plus 7,
1: ja.
0: 9 is dat, van 9 mensen doen?
1: Ja, hè? Nog een keer, wat? Ja,
0: nou, het is de 27ste,
1: ja.
0: Maar dat is dan kom ik te hoog uit.
1: Ja, want als je 27 keer 85 bij wijze van spreken doet, dan zit je ergens in de 2.500 of
0: dan
1: zo.
0: Dan heb ik niet genoeg aan de 900.
1: Nee, okay, dus?
0: Dus ik dacht, dan pak ik de 2 en
1: ja.
0: de 7,
1: ja.
0: doe ik bij elkaar op.
1: Dat is 9.
0: Heb ik 9,
1: ja.
0: 9 mensen.
1: Kijk, nou heb ik hem. Ik moest even schakelen.
0: Geslaagd voor rekenen.
1: Goed zo. Dus van 9 mensen gaan wij de laatste 2 getallen van het eindexamenjaar bij elkaar optellen. Dus nogmaals, als dat 85 was, dan is het getal 19. Of als het 1985 is, dan is het getal dus 85. Is het 1996, dan tellen we met 96. Zo werkt het van 9 mensen. Nou, appen maar naar 06-573-28203. Welk jaar heb jij eindexamen gedaan voor de middelbare school? Van 9 mensen gaan we dat getal bij elkaar optellen. En dan komen we ongetwijfeld weer uit bij een tof liedje in de top 900, de editie 2025.

0: jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Mr. Big en 2B with you uit de 90s. Komend weekend hebben wij het 90s weekend.
1: Tot 900. Optelspel.
0: Daar gaat een feestje worden. 100%. We gaan terug naar dat bijzondere decennium dat alle kanten uitgaat. Vooral ook muzikaal natuurlijk. En we gaan lekkere herinneringen ophalen. Eén groot feest vanaf aanstaande vrijdagochtend 6 uur. Dan starten we in Kei Goeiemorgen. Dat doen John en Jasper natuurlijk met het 90s weekend. Ja, het top 900 optelspel. Nog even in examensferen. Want vandaag was zo'n beetje de laatste examendag. Los van de periode met herkansingen die er nog aankomen. En ik vroeg je, laat eens even weten in welk jaar jij eindexamen hebt gedaan voor de middelbare school. En als dat dan bijvoorbeeld in 1983 was, dan gebruiken we het getal 83. Was dat in 2007, dan gebruiken we het getal 7. Nou, Marjolein had een briljante ingeving. Die zegt, het is de 27ste. Van 27 mensen bij elkaar optellen, komen we misschien een beetje te hoog uit.
2: Ja, dan redden we die.
0: Dus laten we 2 plus 7 doen, dat is 9. Dus uiteindelijk van 9 mensen hebben we het bij elkaar opgeteld. Wat zijn de eindexamenjaren waar je een beetje mee gerekend hebt, Marjolein?
2: Ik heb die van Leo gepakt, dat is 85. Ja? Er kwam wel meer binnen. Nicoline zit ook in die hoek, 83. En Patrick, 89. Maar ook Johan, 2004.
0: Zo, ja.
2: Mensen die denk ik dit weekend losgaan, meer, 94. Ja. Nathalie, 91.
0: Oh ja,
2: even kijken, maar dan heb ik ook nog Toon, 75. Of Emiel, 76.
0: Ja.
2: En Ria, tot slot, 71. Nou, dat is gewoon een greep wat er binnen is gekomen.
0: Ja.
2: Kom ik uit op 668.
0: Oké, en dit is natuurlijk wel het moment. Want ik hoor nu het getal 668. Je hebt het goed gerekend, Marjolein?
2: Ja, rekenmachine gebruikt.
0: Okay, ik zal niet vragen of het een even of een oneven getal is.
2: Nee. Ik weet, Ik weet het niet.
0: Even kijken. In de lijst, de top 900, editie 2025. 668, zei jij.
2: Ja, 668.
0: Oké, okay. 669 gaat het dan dus niet worden.
2: Nee.
0: Het wordt geen Hey Brother van Avicii.
2: Oh, grappig.
0: Jammer. Ja. Het wordt ook niet 667, dat is Maan. Ze huilt, maar ze lacht.
2: Oh, wat een jonge liedjes.
0: Ja, maar het gaat dus 668 worden. En wat staat er op plaats 668 in de top 900 van het vorig jaar? Ja, wat staat er eigenlijk? Ik heb mijn leesbril niet op.
2: Handig. Maak het even groot, even inzoomen.
0: Oh jawel. Die kennen we allemaal. En ik denk dat er heel veel mensen blij worden van dit liedje. Want ABBA is te vinden op 668. Ik zie jou al een beetje opvrolijken.
2: Genieten!
0: One of Us, dankzij jullie input voor het top 900 optelspel. Dit liedje nog een keer op de radio. Dankjewel allemaal voor jullie input. En geniet er vooral van.

68 uit de top 900 van het vorig jaar. En dankzij jullie input uiteindelijk gedraaid in het top 900 optelspel. Dank voor jullie input natuurlijk. Dit was Afslagstuit voor deze woensdag. Morgenochtend vanaf een uurtje of 6 zijn Jordi en Jasper er weer met een kei goeiemorgen. En ik ben morgen een dagje vrij, dus na 4 uur kun je hier verwachten op de zender Maarten en Marjolein. Ik heb nog een mooie laatste. Luister maar, een beetje vrouw.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels, weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
10: Pijnenburg Schoenen, ben je dag lang goed.
9: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
13: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? U.S. investors are going to need clarity going forward.
12: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
14: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
12: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden, in het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
16: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: Ouwe Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
2: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walgen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Oh, geen
0: kop. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
3: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
2: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
4: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
2: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
4: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
2: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
2: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
3: Wow, God.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanaf morgen
0: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf morgen
0: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Ik denk dat kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf morgen.
1: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
2: Busje kom zo, busje kom zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanaf morgen
0: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.